0: De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rennen?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

je de MG's gehoord. En niet te vergeten, Cloud uit Zuid-Afrika en Substitute. Ja. En toen dacht je, wanneer gaan we nou echt beginnen? Nou, nu zeg ik dan, wake me up before you go-go. Terwijl de wekker iets later afging dan gepland, is dit toch Utrecht is wakker. Het is 6:10. Goedemorgen en gezellig dat je er bent op deze vrijdagochtend.

0: mine. Ach ja, zo hebben we allemaal wat, moet je zomaar denken. Huh? Het is inmiddels 13 minuten voor 6:30 en Anne is er al vroeg bij vanmorgen.
1: Ja, dat was echt normaal. Goedemorgen.
0: Ja, dan normaal deze week, want het is ook heel gek. Want normaal ben je er wel om 6:00. Maar tegenwoordig ben je natuurlijk je spullen aan het pakken, omdat jij de rol van Robert-Jan voortreffelijk, moet ik je zeggen, op je neemt.
1: Ja.
0: En je gaat als verslaggever zometeen de deur uit. Je hebt weer een onderwerp gekozen waar jij zogezegd de tanden in gaat zetten. Wat ga je doen? Waar ga je heen?
1: Ja, ik ga dus naar Achterveld. Dat ligt vlakbij Leusden. Daarachter, echt aan de rand van de provincie. Dus ik, daarom dat ik ook zo wat eerder ben hier, om te vertellen waar ik heen ga. We gaan naar Tour de Junior. Ja, terwijl de Tour de France ook in volle gang is natuurlijk, is er ook een koers in onze provincie met kinderen.
0: Ja.
1: Tour de Junior dus, van kinderen 12 tot en met 16 jaar kunnen meedoen. Ja, en er zijn deelnemers uit heel Europa, ook andere continenten en onze provincie en Nederland. Alle andere provincies.
0: Wat leuk.
1: Alles fietst door elkaar. Superleuk. Ja. Ik ben heel benieuwd, want ik ga zo meteen om 8:50 zit ik aan het ontbijt bij Siem Faber. En Siem Faber die overnacht deze week een hele week in een gastgezin in Achterveld. Het schijnt dat het hele dorp uitgerukt is om te komen helpen bij deze tour.
0: Wat leuk.
1: Ja, en die ontvangen dus allemaal kinderen die ze niet kennen, om het zomaar te zeggen.
0: Ja.
1: Om gastvrij te zijn en bed en logies te geven dan. En dat hebben ze ook hard nodig, want ze zitten hier heel de week. En vaak komen ze van heinde en verre.
0: Ik hoor je ook ontbijt zeggen, dus bed, logies, breakfast, alles zit erbij.
1: Alles zit erbij.
0: Maar jullie jongeren die stappen allemaal op de pedalen vandaag. Die gaan lekker toeren.
1: Ja, vandaag is de dag van de ene laatste etappe. En dat is dan de individuele tijdrit. Dan rijden ze alleen om de snelst mogelijke tijd op het parcours. En morgen is de grand finale, dus dan is de laatste etappe. Maar goed, ja, ze hebben er dus al een aantal dagen op zitten. Ik ben heel benieuwd hoe renner Siem het doet.
0: Ja, tuurlijk.
1: En hoe het met hem gaat. En we spreken ook de tourcoördinator, Bas Oude Elverink. Die kan ons meer vertellen over het bestaan van de Tour de Junior. Het bestaat al sinds 58. Dus dat is echt een hele flinke periode.
0: Flink voor mijn tijd ook trouwens.
1: Ja,
0: 1958 heb je het over.
1: 1958, dat was de eerste editie.
0: Ik heb al lang niet bij gedacht. Sterker nog, mijn ouders waren niet eens bij elkaar.
1: Dat is echt een tijd geleden. En ja, ik vraag me ook af in tijden dat het lastig is om voor organisaties en evenementen vrijwilligers bijeen te zamelen. Hoe zit dat dan bij de Tour de Junior? Daar krijgen ze mensen wel zover.
0: Ja.
1: Dat is toch een soort verbroedering, denk ik, al met al. Nou, ik ga niet te veel invullen. Ik ga dat hem vragen.
0: Precies. Nou, was je gisteren bij de reddingsbrigade in Utrecht, was jij zelfs een reddingsoperatie heb je uitgevoerd. En je werd ook gered, gelukkig wel, anders zou je hier niet staan. Ja. Dus,
1: maar
0: toen ben je het water ingegaan, wat fantastisch is. Nu ga je natuurlijk op de fiets. Of niet?
1: Ja.
0: Tussen de junioren.
1: Ja, precies. Ja, ik sta straks ook aan de start. Het is iets na 8:30. Dan 9:00 begint het ene laatste etappe. Dus dan kan ik ook andere renners vragen of de spanning al om te snijden is. Of dat het allemaal lekker kalm aangaat. Ik ben benieuwd.
0: Leuk. En qua weer, ik denk dat het wel goed zit vandaag.
1: Ja, ik zeg in ieder geval geen buien. Dus dat scheelt. En de temperatuur is ook niet al te warm. Dus ik denk dat ze daar wel geluk mee hebben.
0: Lijkt me wel. Op naar Achterveld, zeg ik dan.
1: Op naar Achterveld, stap in de auto.
0: Tour de Junior.
1: Tour de Junior.
0: Fantastisch. Nou, heel veel succes op de pedalen.
1: Dankjewel, tot straks.
0: Tot zometeen.

wat je van ver haalt is lekker, is toch de uitdrukking. En in dit geval moest ik even graven in de geschiedenis, maar ik kwam op 50 jaar geleden uit. En toen dacht ik, Billy Ocean, ja, Love Really Hurts Without You. Uit inderdaad 1976. Dit is van minder lang geleden, toen hadden we nog 15 miljoen mensen. En joh,

0: Het zijn er 15 miljoen. Beter gezegd, het waren er 15 miljoen mensen. Fluitsma en Van Tijn. Terug naar de jaren 90 en terug naar de dag van vandaag. Want ja, deze vrijdag de 24e, hoest met weer. Is belangrijk natuurlijk om te weten. Meer over het weer van het weekend gaan we ook horen van Grieta Spannenburg. Ongeveer 6:50 in dit uur van Utrecht is wakker. Dit is alvast vanuit haar weerkamer een weerberichtje voor Midden-Nederland. Vanochtend overheerst de bewolking en vanmiddag gaan die stapelwolken en zon elkaar afwisselen. Dus even geduld, AUB. Het blijft op een licht spetterbuitje na bij ons in de regio. Droog en bij weinig wind komt de temperatuur uit op een graad of 24. Het heeft nog even wat te winnen, maar dan hebben we ook wat.
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

Radio M Utrecht. En Blondie. En Denise. En 1978. Het was de grote doorbraak voor deze eigenlijk van origine punkgroep. Het origineel was trouwens niet van Blondie. Ik laat je even meenemen naar een jaar 1963 het origineel horen.

En dat is een meisje. En Deborah Harry van Blondie deed het over Denise. Als zijnde Dennis, zeg maar. Dennis Utrecht is wakker. Het is 7:07. Fijn dat je er bent. Radio M Utrecht, goedemorgen. Dit is Ed Sheeran.

In plaats van de Nederlandse Don Rosenbaum. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Swimming into deep water. En of het daar een beetje goed weer voor is, horen we zo meteen. Dit is Whitney Houston uit 1987. I wanna dance with somebody. Yeah.

0: Sam Cooke en Working on the Chain Gang. En zo is het maar net. Nou, als het echt een sleur gaat worden, dan moet je een andere baan zoeken, denk ik ook. Grita, vind je niet?
1: Ja, dat is waar, zeker. Het moet niet saai worden, hè?
0: Nee, daarom. Als het saai wordt, dan je kan een keer wat later opstaan. Maar dan moet je ook heel snel tempo maken om weer alles op orde te krijgen. Zoals ik vanmorgen inderdaad gewoon echt een uur te laat wakker werd. En ja. Dan is het hier naartoe scheuren en dan net niet eigenlijk op tijd komen. Maar oké, de uitzending is gestart en we zijn er met Utrecht is wakker.
1: En dat voelt, en je schrikt
0: heel,
1: wel.
0: Dat voelt heel slecht als je gewoon echt een uur te laat wakker wordt. Ik heb altijd wel wat speling, maar vanmorgen had ik die speling niet. Dus ja, sneller dan snel kun je niet op je werk komen.
1: Nee, en het is ook maf, want je voelt natuurlijk van hey, het is buiten lichter dan anders.
0: Zo is het wel, ja. Ik dacht, oh,
1: dat
0: heerlijk.
1: Is raar.
0: Nee, het klopt al meteen niet verborgen.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Maar goed, inmiddels is het al 7:09 geworden. Ben ik wakker geworden dankzij de collega's met 3 koppen koffie. Dus,
1: heel goed.
0: Ja, ik zit wel weer in mijn ritme eigenlijk. En jij, gaat het goed?
1: Ja hoor, ja, ik slaap nog steeds heel slecht. Ik ben gewoon een hele slechte zomerslaper, altijd al.
0: Ja.
1: Dat heeft denk ik met het vele licht te maken.
0: Toch wel.
1: En dan probeer ik toch s'avonds nou redelijk op tijd een soort van alle gordijnen dicht te doen. En rustig aan te doen. En inderdaad niet meer op mijn mobiel. Dus ik heb een hele riedel en dan toch, ik probeer ook rustig te liggen.
0: Ja, wat wil het wil niet, ja. Dus jij hebt in de winter heb je minder last, zeg maar. Omdat het in de winter donker echt, is. En later
1: licht. Weet je, want dan ga ik wel eens, als ik dan wat overmoed raak, ga ik eens een keertje heel schunnig vroeg naar bed.
0: Ja?
1: Nou ja, dan is het al een paar uur donker, dus dan val ik zo in slaap.
0: Ja,
1: en dan
0: trek
1: je gewoon de nacht bij. En nu in de zomer gaat dat gewoon veel moeilijker. Ja.
0: En je bent geen winterkind, hè? Je bent van het voorjaar.
1: Ik ben van het voorjaar, maar ik ben wel een liefhebber van de winter.
0: Ja, ik vind de winter ook. Nou, ik vind het eigenlijk al een jaar getijden. Dat is het leuke aan Nederland.
1: En
0: het moet ook niet heel extreem zijn. Het moet ook niet 3 weken vriezen en met al de sneeuw en ijzerlende.
1: Jawel.
0: Nou, oké, maar ik wil ook niet 3 weken lang 35 graden of meer hebben. Dat vind ik ook niet fijn.
1: Nee, je merkt nu ook, hè, omdat we best wel wat hitte hebben gehad eerder deze zomer, dat je eigenlijk niemand hoort klagen over de wolkenvelden en de wat bescheidene temperaturen.
0: Klopt, ja.
1: En het is natuurlijk ook niet kil. Ik kan me nog wel zomerdagen herinneren van 15, 16 jaar terug, dat het maximaal 12 graden was en de hele dag motregen.
0: Ja,
1: dan heb je wat te klagen, maar nu eigenlijk in wezen inderdaad niet. Nee.
0: Er zijn wel liedjes gemaakt, ik herinner me even niet meer. Ik denk Rijk de Gooier-achtig iets van, als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen. Ofwel, de zomervakantie is altijd verregend in Nederland of zo.
1: Ja, het was natuurlijk ook best wel vaak zo. En nu denk je van, regent het maar eens, hè? Ja,
0: het is
1: heel maf hoe dat gaat.
0: Ja, dat is even een positieve kijk op de klimaatverandering, zeg maar. Van was het zo. Maar
1: je moet er ook het positieve van maken. Ja, we proberen natuurlijk zoveel er tegen te doen als we kunnen.
0: Ja,
1: en
0: dan,
1: als het mooi weer is, kun je er ook van genieten. Dat is ook iets wat je kunt doen. Zeker.
0: Ja, dat is waar. En of we gaan genieten vandaag, dat denk ik wel. Want je had al even een weerberichtje gestuurd. 24 graden gaat het worden in Midden-Nederland. Maximaal overigens. Maar dat is een mooi vooruitzicht.
1: Dat is hoger dan de afgelopen dagen. Dat heeft alles mee te maken met de wind. De wind die is wat gedraaid, of eigenlijk is de wind nu weggevallen. Er komt echt een klein hoge drukgebiedje boven ons te liggen. Het ligt er eigenlijk al. En daardoor is het eigenlijk windstil en steekt er vanmiddag langzaam een west-zuidwestenwind op. En die gaat ons de 24 graden brengen. Maar er is afgelopen nacht wederom, met die noordwestenwind die er nog waarde, is er veel bewolking over ons heen gestuurd. Er kan ook zo links en rechts nog een spetterbui vallen. Dat is ook wel weer lekker. En dan in de loop van de ochtend, er vallen een paar gaten in. En vooral vanmiddag stapelwolken en zon hebben de afgelopen dagen ook gezien. En richting en in de avond, dan wordt het vrij zonnig. Dus dat is een beetje het traject wat we vandaag gaan afleggen. Heel rustig weer en inderdaad temperaturen die nu rond de 16 graden al liggen en naar de 24 graden gaan.
0: Kijk eens aan. Ja, die 24, dat onthoud ik. Dat is een heel bijna zomers vooruitzicht.
1: Ja,
0: zeg maar,
1: zeker. Ja.
0: Even een toch een soort van tipje van de sluier voor wat betreft het weekend. Hoe staan we ervoor? Want ik denk dat wij, Margot had het er gisteren ook over, dat we best wel een warme zaterdag gaan krijgen.
1: Ja, 26 graden toch gemakkelijk. Veel zon. Ja. En dus geen ochtendwolkenvelden weer, maar vooral veel zon.
0: Ja.
1: Een paar stapelwolken morgenmiddag, 26 graden. En dan zondag, dat wordt dan het etmaal waarin er enige neerslag mag gaan vallen. vallen. Ergens tussen de 4 en de 10 millimeter. Liever richting de 10 natuurlijk dan naar de 4. Ja, er komen twee fronten over. Met enige regen en een paar buien. Maar 22 graden is dan nog steeds helemaal op orde, denk ik.
0: Ik zit te denken aan fietsen zondag. Een beetje wandelen, een beetje rustig aan. Een beetje natuur in en zo. Wat denk je?
1: Lakend voor de natuur. Ja, ik denk dat nog steeds kan. Ja, okay. Ik denk dat het zal niet de hele dag regenen. Heb je eigenlijk heel weinig in de zomer. Ja, laveer er een beetje omheen. Of geniet lekker van de regen.
0: Ja, je
1: kan
0: hebt
1: ook, hè?
0: Ja, ik zit erover na te denken, heel gauw. Maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, het is gewoon zo.
1: Je hoort dan, ik denk dat je een zucht van verlichting door de natuur hoort gaan. Echt zo.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, als je dat geluid met je in je hoofd hebt nu, dan wordt het een hele leuke wandeling. Of
1: dat
0: een fiets
1: denk ik
0: tot zondag.
1: Ja.
0: Oké, Grita, dankjewel voor nu. Over een kleine uurtje, 10 voor 8, gaan we weer verder praten.
1: Gezellig,
0: over
1: tot zometeen.
0: Met een weerspook erbij ook.
1: Zeker.
0: Dat doen we dan. En voor jou een bak thee, voor mij een bak koffie.
1: Lekker.
0: Tot zo. In het volgende uur Utrecht is wakker ga ik praten over vrijwilligers die zich inzetten voor de Zender Express in Midden-Nederland. Waar? Dat hoor je zo. What?

0: op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Zeven uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen, als China en Japan, wordt er 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
5: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
4: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n €12.000 per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela bijna €2 miljoen opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de zware bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
6: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
4: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer, eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Zondag geregeld buien en ook een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. LOS steeds op het hele uur. En dan wordt het nu wel hoog tijd voor Kees. Kees, goedemorgen.
8: Bob, goedemorgen.
7: Het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Wat heb jij verzameld tot nu toe?
8: Nou, er worden verkeersregelaars ingezet bij de herdenkingsplek voor de twee vriendinnen die omkwamen in Maarsen bij een auto-ongeluk.
7: Wat maar.
8: Ja, dat doet de gemeente omdat het woensdag uit de hand liep daar. Bij een verkeersruzie kreeg een vrouw een klap en daar heeft ze een gebroken neus aan overgehouden. Een 44-jarige man uit IJsselstein zit vast omdat hij verdacht wordt van verkrachting van meerdere jonge meisjes. Het zou gaan om twee meisjes van 10 en 13 jaar oud. Hij zou ook met verschillende meisjes seksueel gechat hebben. En wie is mevrouw de Graaf Oostrom? Ik weet niet of jij haar kent.
7: Nee, ik ken wel een meneer of een mevrouw de Graaf, denk ik. Ja. Dan denk ik meteen aan Spakenburg. Maar ik ken ook iemand inderdaad die de Graaf heet, maar daar heb je het vast niet over.
8: Deze mevrouw is er ook niet meer. Ze kwam uit Wilnis en ze krijgt daar een straatnaambord. Nou, wie het is en waarom ze dus een straatnaambord krijgt, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
7: Oké, tot zo meteen. Ik ben heel benieuwd.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
12: De zomer vier je bij ons.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

dus een plaat, destijds natuurlijk vinyl, waar heel wat mensen herinneringen aan hebben. Paloma Banca was de grote doorbraak van de George Baker Selection. Hans Bouwens en de rest van het team, zeg ik erbij. Want ja, overal werd het nummer gedraaid. Ook in België en in Duitsland bijvoorbeeld. Ja, mijn vader en moeder vonden dat echt een geweldig nummer. En als mijn vader nu wakker is, dan denkt hij... Hey, wat een leuke herinnering uit de tijd dat we naar Duitsland gingen... bijvoorbeeld op vakantie in Tecklenburg. Una Paloma Blanca, de eerste muzikale bijdrage in de tweede uur van me. En als mijn vader nu wakker is, dan denkt hij... Hey, wat een leuke herinnering uit de tijd dat we naar Duitsland gingen... bijvoorbeeld op vakantie in Tecklenburg. Una Paloma Blanca, de eerste muzikale bijdrage in de tweede uur van Utrecht is wakker. In het derde uur, dat is dus straks na acht uur... ga ik bellen met twee

0: dit moment. Die werkzaamheden die de Nederlandse, dus Utrechtse brandweer uitvoert in Spanje ten aanzien van die bosbranden. Daar gaan we meer over horen. Maar dat is dus pas in het derde uur van Utrecht is wakker. Zometeen ga ik praten over de Zender Express. En de Zender Express zet zich speciaal in voor ouderen die deze zomer, dus in deze tijd van het jaar, eigenlijk ja, niemand om zich heen hebben en weinig te doen hebben, weinig uitjes hebben, omdat er veel mensen wel op vakantie zijn en zij thuis moeten blijven. Die Zender Express, die gaat rijden. En daar hoor je zometeen meer over. In Utrecht is wakker. Het is bijna 7:10 geworden met Petula Clark onderweg. Eerst ruimte voor George Ezra.
1: I'll

0: Chula Clark die we hoorden.
1: Uit het jaar 1965 hoorde je daar met Downtown. Dus het is 14 minuten voor 7:30 geworden. Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht. We hebben in deze zomer de tijd om erop uit te trekken. Tenminste, als je jong bent is het eigenlijk wel vanzelfsprekend om even lekker weg te gaan. Maar ouderen die kunnen vaak niet meer op vakantie. En eigenlijk is de zomer daarmee voor hen een stille tijd. Kinderen zijn weg, de kaartclub heeft bijvoorbeeld een zomerstop. Voor je het weet zit je dan echt alleen binnen. En dat wil je niet. Maar gelukkig gaat al jaren de Zender Express in IJsselstein wel gewoon door. Ik ga erover doorpraten met de voorzitter van de Zender Express, Hetty van der Zanden. Goedemorgen, Hetty.
2: Goedemorgen, Bob.
1: Jij moest extra vroeg je wekker zetten voorbij, hè? Begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
1: Maar goed.
2: Mijn pensioen staat wat later op normaal.
1: Oké.
2: Dat geeft niet.
1: Maar goed,
2: voor het goede doel.
1: Zeker. Zeker, want de Zender Express, dat is ook wel voor het goede doel. Leg even uit, wat doet de Zender Express?
2: Nou, de Zender Express die organiseert uitstapjes. Zoals een vaartocht of naar een bezoek naar een museum of etentjes. Voor oudere mensen uit IJsselstein en de gemeente Lopik.
1: Ja. En het gaat dan om mensen die bijna niet de deur uit kunnen komen, terwijl ze het wel graag willen, hè?
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Mensen die wat moeilijker te been zijn met een rollator of wat ook. Of verder geen auto zelf meer hebben. En er dan op die manier ook niet zo gauw meer uitgaan. Dus we rijden 6 dagen in de week.
1: Kijk eens aan.
2: Dan doen we het hele jaar door. De halve met de feestdagen in de kerst en nieuwjaar. Dan hebben we 3 weken even een stop. Omdat mensen dan vaak bij familie zijn en andere bezigheden hebben.
1: Ja, maar in de zomer gaan jullie dus ook door. Dat is leuk om te horen. Dus, wat hebben jullie voor uitjes de afgelopen periode gedaan? En de zomer is nog lang wat dat er gaat. Wat gaat er nog komen?
2: We zijn bijvoorbeeld naar de Kraaienbeek geweest in Driebergen. Dat is een landgoed. Waar we allemaal tuinen hebben. We hebben een lunch in Ammerstol gehad. Daar gaan we met z'n allen lekker lunchen. Of een dagje naar Kijkduin. Of een dagje naar Zandvoort. Dat doen we ook. Laatst zijn we geweest met onder de vlag van het Ouderenfonds naar Zandvoort. Nou, dat is helemaal een mooi uitstapje. Want mensen, zeker met een rollator, die komen niet zo gauw op het strand. Want het is gewoon moeilijk.
1: Ja.
2: Maar dan zijn daar vrijwilligers ook. Van het Ouderenfonds, maar ook van ons. Die dan met zo'n speciale stoel met van die hele dikke banden.
1: Oh ja.
2: Mensen dus over het strand fietsen. Nou, dat is geweldig. Dat is geweldig.
1: Ja, ik denk dat dat heel wat betekent voor mensen die slechter te been zijn. Die dan toch ook weer echt Zandvoort aan zee kunnen zien, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar ook Kijkduin, daar hebben we dat ook. En andere, Egmond aan zee, gaan we ook allemaal heen.
1: Wie bepaalt overigens al die uitjes? Want ik hoor alleen maar leuke dingen.
2: Nou ja, we hebben daar een speciale commissie voor. 2 dames die daar zich elke maand heel druk mee bezighouden.
1: Ja.
2: Die dan ideeën opdoen en dat soort uitjes organiseren. En dan maken wij een boekje elke maand. En dat krijgen de deelnemers in de bus. En dan kunnen ze gewoon via een belronde of via de mail kunnen ze zich inschrijven voor uitjes.
1: Super klinkt dat, zeg. Wat betekent dat voor ouderen? Hoor je daar wel eens reacties over? Hoe fijn ze het vinden?
2: Ja, we krijgen echt na afloop al bedankjes. Dan zijn ze heel blij. Of ze schrijven een stukje bij ons. Of ze mailen ons. Met dat ze zo'n leuke dag weer uitgehad hebben. En ze bedanken ons dan ook. En er zijn ook al mensen die zelfs met de feestdagen speciale kaarten voor ons maken als bedankje.
1: Wat leuk.
2: Dat is echt heel leuk. Ja.
1: Nou ben je zelf ook niet piepjong meer. Maar je hebt wel de tijd gepensioneerd dus om dit soort dingen te doen. Wat doet dat voor jou als vrijwilliger en voorzitter ook van de Zender Express?
2: Nou, doet ook veel plezier natuurlijk als je mensen zo blij kan maken. Dat doet ook iets met jezelf. Natuurlijk, en zelf doe ik ook nogal mee.
1: Ja?
2: Want ik ben alleen en die etentjes, dat vind ik wel gezellig. Want het met een groep eten is natuurlijk altijd gezelliger dan in je eentje thuis.
1: Ja, daar kan ik me wel een voorstelling bij maken.
2: Zo ben ik er ook ingerold, hoor.
1: Maak je dan ook heb je dan ook vrienden gemaakt? Ik bedoel ermee vriendschappen die gesloten zijn? Of is het omdat je heel veel mensen ziet dat je daar misschien ook helemaal geen tijd voor hebt?
2: Oh, jawel hoor, je houdt er wel de vriendschap. De vrijwilligers die ken je natuurlijk inmiddels allemaal.
1: Ja, natuurlijk.
2: De chauffeurs en de begeleidsters. En af en toe dan hebben we een borreltje met z'n allen. Dat organiseren we dan. En dan, zoals met de kerst, hebben we dat. En dan, dan spreek je elkaar ook.
1: Ja.
2: Maar ook wel mensen die je wat meer leert kennen dan ook.
1: Ja.
2: En dat je bij elkaar thuis komt en zo.
1: Ja, dat is wel leuk. Dus er ontstaan echt wel vriendschappen, ook onder de vrijwilligers dus. Is het überhaupt moeilijk om vrijwilligers te krijgen? Want daar hoor ik wel eens over. Dat het bij clubs, bij verenigingen, is het best wel lastig om mensen te vinden. Al is het maar om een kantinedienst ergens te draaien of zo. Hoe gaat het bij jullie dan?
2: Nou, bij ons gaat het ook wel vaak van mond-tot-mond reclame.
1: Ja?
2: En begeleidsters hebben wij echt er heel veel van. De troepen. Chauffeurs zouden we nog wel goed kunnen gebruiken, want daar zitten een beetje krapjes in. We hebben er 16 en elke chauffeur die rijdt 1 of 2 keer per maand, het liefst 2 keer per maand. Dus op zich ook niet zo'n hele grote inspanning natuurlijk. Maar daar kunnen we best nog wel wat van gebruiken, ja.
1: En dan denk ik meteen aan een buschauffeur met 48 mensen die mee kunnen. Maar het is een kleiner busje,
2: nee,
1: volgens mij.
2: Het is een klein busje, hoor. Ja, nee, je hoeft er geen groot rijbewijs voor te hebben.
1: Zo bedoel ik, ja.
2: Nee.
1: Oh, dus, maar hoeveel mensen gaan er in de bus? Hoeveel kunnen er mee? Met
2: 7 passagiers. 7 ouderen.
1: Kijk eens aan. En spullen als een begeleiding, een rollator, gaat dan ook mee, neem ik aan? Is er ruimte voor?
2: Ja, voor rollators en opvouwbare rolstoel.
1: Nou, daar is plek voor. Ja. Superhandig. Chauffeurs die kunnen zich heel graag nog, willen jullie dat wel hebben, aanmelden. Mensen die het leuk vinden om een dagje de ouderen te rijden naar een leuke bestemming of zo. Dat is wel noodzakelijk. Ja. En voor de rest gaat het heel goed met de vrijwilligers. Nou, volgens mij klinkt het als muziek in de oren voor mensen die dit al meemaken. Maar anderen die zijn ook wel geïnteresseerd. Het is IJsselstein en gemeente Lopik natuurlijk. Zou er ooit een keer belangstelling zijn uit andere gemeenten om jullie te laten rijden? Of houden jullie het puur op de Zender Express?
2: Nee, Zender Express, want zoals in Nieuwegein heb je ook de Gein Express.
1: Oh,
2: en die doet eigenlijk hetzelfde als wij doen.
1: Ja, ja.
2: Dus we hebben zo'n beetje onze eigen regio. Maar we rijden ook onder de vlag van het Ouderenfonds.
1: Ja, dat begrijp ik
2: wel. Het Ouderenfonds heeft 150 van deze bussen rondrijden in het land. Dus iedereen heeft een beetje zijn eigen rayon.
1: Ik snap hem. Ja, heel handig. Ja. Zeg, Hetty, we hebben er veel over gehoord. Heel veel plezier. Waar wordt vandaag heen gegaan? Dan ronden we daarmee af.
2: Vandaag wordt gegaan naar de. Moet ik even zoeken? Ja, naar de Chinees vanmiddag.
1: Naar de Chinees?
2: Dus later op de dag. Ja, naar de Chinees in Vleuten.
1: Wat leuk. Dus met andere woorden, dat wordt een lekker happy eten dus.
2: Dat wordt een lekker happy eten. Ja, de Chinees in de Vleuten, die kent zowel de Aziatische als de Japanse keuken. Dus,
1: ik ben 60, mag ik mee of niet?
2: Ja, natuurlijk mag je. Je kan je aanmelden. Dus,
1: oké. Okay. Hetty, dank je wel voor je toelichting over de Zender Express. Veel succes met jullie werkzaamheden, hè, wat jullie doen. Leuk om te horen. Dank je wel.
2: Ja. Oké, graag gedaan hoor.
1: Dag. Hetty van der Zanden van de Zender Express. Voor de gemeente Lopik en IJsselstein natuurlijk. Ja, zender. Onze zender staat daar natuurlijk, ja. Gerbrandi Toren. 93.1 en DAB+ Radio M Utrecht.

0: ze werden allemaal genoemd. De Gypsies, de Tramps en de Thieves van de Cher. En dat was wel lang geleden, 1971. Terug naar de dag van vandaag. Het is 8:02. En zometeen hier op deze 24e juli. Het is een lange nieuwsbulletin met Kees. Kees, wat hebben we in het nieuws bij Radio M Utrecht?
1: Nou, Bob, er worden verkeersregelaars ingezet bij het herdenkingspunt in Maarsen vanwege een stevige verkeersruzie. En wie is mevrouw de Graaf Oostrom? Nou, ze krijgt in ieder geval een straatnaambord.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Radio M Utrecht is 8:58 geworden. Het nieuws met Kees. En dat begint bij de herdenkingsplek in Maarsen, want daar worden verkeersregelaars ingezet.
1: Inderdaad, omdat het daar woensdag flink uit de hand is gelopen. Dat is die plek waar de twee jonge vriendinnen om het leven kwamen bij een auto-ongeluk. Ja, bij een verkeersruzie daar kreeg een vrouw een klap en die heeft er een gebroken neus aan overgehouden. Nou, sinds het ongeluk komen daar familieleden, vrienden en kennissen samen om te herdenken. Maar dat maakt het ook druk op de weg en lastig voor het verkeer omdat de Westkanaaldijk smal is. De gemeente heeft nu dus besloten om in te grijpen. Een 44-jarige man uit IJsselstein zit vast omdat hij verdacht wordt van verkrachting van meerdere jonge meisjes. Het zou gaan om twee meisjes van 10 en 13 jaar oud. Hij zou ook met verschillende meisjes seksueel gechat hebben. Mike K., waar het om gaat, werd ruim 3 maanden geleden opgepakt en zit sindsdien vast. Tijdens een eerste zitting bleek dat hij ook erkend heeft. Hij gaf tijdens verhoren toe dat hij fout zat, dat hij gezinnen heeft ontwricht en dat het niet goed te praten was. Veenendaal heeft een app gelanceerd om overlast te melden. Eerder konden bewoners melding maken via een website, maar de gemeente wil de drempel verlagen. Via de app kan je een locatie, een omschrijving en een foto toevoegen, zodat duidelijk is wat het probleem is. En de gemeente kan er dan mee aan de slag. En via diezelfde app kan je dan ook weer in de gaten houden wat de status van je melding is. En waarschijnlijk gaat er niet direct een belletje bij je rinkelen bij de naam mevrouw de Graaf Oostrom. Maar in Wilnis is ze toch wel een bekende. En daar krijgt ze een straatnaambord in een nieuwe wijk daar. Het nieuwbouwproject, de Kreekpark, ligt namelijk in een oud spoorgebied daar. Dus ze krijgen de straatnamen ook een passend sporennaam.
0: Oh ja.
1: Zoals de spoorwissel of de machinist. En de straat in het centrum van die nieuwe wijk heet straks mevrouw de Graafspoor, meldt de gemeente de Ronde Venen. Ja, zij was vermoedelijk de eerste en ook enige vrouwelijke stationschef van Nederland en was gestationeerd in Wilnis. En ze beheerde het station in de jaren 50, totdat die uiteindelijk opgedoekt werd omdat mensen liever de bus pakten. Nee, dat is dan toch weer jammer.
0: Ja, zeker ja. Maar die mevrouw kan het zelf niet meer meemaken, want die is er niet meer.
1: Nee, die is er niet meer. En in die tijd was het eigenlijk niet zo gebruikelijk dat vrouwen werkten. Dus ze deed dan het huishouden, want ze woonde naast het stationshuis. Maar ze werkte daar dan ook voor de mensen die dan een kaartje nodig hadden.
0: Dat deed ze er even bij.
1: Dat deed ze erbij, wat inderdaad.
0: Waar moet ze naar de zin hebben gehad dan? Als je dit allemaal doet, wat een pakket aan werk, zeg maar.
1: Ja, en ik zag nog een oud artikel, een foto daarvan. Ik weet niet uit welke krant die kwam. Een oud krantartikel voorbij komen en zij vond de titel stationschef maar erg overdreven. Dat vond ik dat toch ook wel mooi.
0: Maar ze krijgt nu wel postuum een eigen straatnaam.
1: Ja, dat is leuk. Dus mocht je er niet kennen, bij deze.
0: Grappig.
1: Het weer dan. Het begint wat fris in de provincie. Maar vanmiddag wordt het toch gewoon 24 graden. Bewolkt en zonnig. Ja. Combinatie ervan. Dus hartstikke lekker.
0: Best wel een aardige zomerse dag vanmiddag dan weer. Met die 24 graden in het hoofd hebben.
1: Ja, zeker.
0: Hey Kees, dankjewel. Tot zometeen weer.
1: Tot over een uur.
0: Voor het volgende nieuws wordt het er. Ik ben Radio M Utrecht. Anne is zometeen in Achterveld. Daar horen we vandaan voor de Tour de Junior.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
16: Dit was een uittip.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
20: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
21: Utrecht is wakker met Bob

0: Natuurlijk vinden we het fijn. En de soul music van Arthur Conley, zoals hij dat bezong helemaal. Sweet, sweet soul, soul, soul music. 7 minuten, wat zeg ik? 8 minuten over 7:30 intussen al geworden. En wij gaan op de pedalen. Wij staan op de pedalen. En dat gebeurt in Frankrijk, want Frankrijk, daar wordt gestreden. De top van het wielrennen op die gele trui. Maar ook bij ons in de provincie Utrecht wordt deze week wel degelijk gekoerst. Ja, absoluut. En dat wordt gedaan door kinderen voor de 67ste keer maar liefst. De Tour de Junior in Achterveld is namelijk deze week bezig. En dat is een meerdaagse dus. Wielerwedstrijd voor ruim 100 jonge talenten uit binnen- en buitenland. En de Tour de Junior wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Dus Achterveld is er maar druk mee elke keer weer. Want de jonge renners die slapen vooral bij gastgezinnen in het dorp. Onze verslaggever Anne Bulders die zit misschien wel aan het ontbijt bij een van die gastvrije gezinnen. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Bob. Oh, ik moet heel even mijn koffie halen, momentje hoor.
0: Lijkt me goed.
1: Hoor je dat?
0: Ja, zeker.
1: Het geluid van het koffiezetapparaat.
0: Verse koffie uit het apparaat, uit de machine.
1: Ja, heerlijk. Nou, dan moeten we de dag wel mee beginnen hier bij een gastgezin in Achterveld inderdaad. Ik sta hier bij Irene, je bent de moeder, om het zo maar te zeggen, van het gastgezin. Waarom doen jullie dit eigenlijk?
2: Nou ja, de kinderen zijn het huis uit, we hebben ruimte. Het is ontzettend leuk om dan op die manier de tour mee te beleven. En we hebben dan 2 jongens te logeren. Het geeft een hele leuke sfeer aan het geheel.
1: Ja, precies. En wat hebben jullie voor het ontbijt geregeld vandaag?
2: We hebben lekker broodjes gebakken. En verder gewoon, lekker gewoon een beetje aanklooien met elkaar.
1: Ja, precies. Nou, gezellig de dag beginnen ook. Is ook belangrijk, hè? Om de sfeer alvast een beetje erin te krijgen.
2: Precies, precies.
1: Nou, neem lekker de koffie mee. Ik zou zeggen, we gaan even naar de tafel. Want daar zit al een delegatie te ontbijten. Waaronder Stijn Weber. Goedemorgen, Stijn.
3: Goedemorgen.
1: Jij...
0: Toen werd het even stil.
3: Ja.
0: Anne? Nou, de verbinding is er wel met Anne, maar we horen helemaal geen geluid meer. Dat is heel vervelend, want dan wordt het stil op de zender. En dat wil je natuurlijk niet. Proberen zo meteen dan de verbinding opnieuw op te bouwen. Misschien is Anne daar nu mee bezig. Even een klein ogenblikje geduld, AUB. Nee, dat gaat niet lukken. Dan praten we zo meteen hopelijk wel verder van het Achterveld.
4: Dit is deze week de Nationale...

0: spreek ik die van jou.
1: Emma heeft dus nog het laatste duwtje in de rug, want vanmiddag wordt er weer een andere keuze gemaakt als ondersteuning. De nationale nieuwe, want daar heb ik het over. Emma heeft dus een hartebreker bij Radio M Utrecht. 7:45 is het inmiddels geworden. We gaan wel weer verder praten in Achterveld, want daar zit Anne. En die gaat praten over de Tour de Junior. Het is al voor de 67ste keer dat Achterveld zich daarvoor opmaakte. Deze week is hij weer gaande. De Tour de Junior. En gastgezinnen die vangen dan deelnemers uit binnen- en buitenland op. Stijn Weber is in zo'n gastgezin. Anne die zit bij hem, iets voorbij de ontbijttafel, nu bij het raam. Met Stijn Weber, een van de deelnemers aan die 67ste Tour de Junior.
2: Ja, precies, inderdaad. Nou, goedemorgen nogmaals. Achterveld, de verbinding viel even weg. Vandaar dat we nu opnieuw de inschakelen. Ik sta inderdaad met Stijn Weber, een van de renners die in actie is gekomen deze week. En dus vandaag ook begint als de ene laatste etappe. Wat ga je precies doen vandaag? Wat is het plan?
3: Ja, gewoon goed meerijden in het peloton. En als er een aanval komt, meegaan. En in de sprint, anders in de sprint, zo goed mogelijk sprinten.
2: Hoe lang doe je dit al? Want wacht even, hoe oud ben je ook alweer?
3: Ik ben nu 13.
2: Zo. En je doet dit al? Hoe lang?
3: Ik denk bijna 8 jaar, denk ik.
2: Zo, jij bent jong begonnen. Wauw, hoe komt het dat je dit zo leuk vond?
3: Ik vind het gewoon heel leuk om op de fiets te zitten en heel veel rondjes te rijden. Het gaat allemaal heel hard. De bochten, de spanning, het is allemaal heel cool.
2: Je vindt de snelheid ook gewoon lekker op de fiets.
3: Ja. Ja, het is ook, als je naar beneden gaat, kan je ook heel hard gaan. Dus dat, is ook, dat maakt het ook heel cool.
2: Ik sta hier ook met Bas Oude-Elfrink. Hij is de tourcoördinator van de Tour de Junior in Achterveld. En is zelf ook oud deelnemer, weet als geen ander hoe dit is. Herken jij dit, dat die snelheid op de fiets, dat dat een kick geeft?
4: Dat is inderdaad waarom je bent gaan wielrennen. Dus ik herken mezelf daar zeker in. En het is enorm leuk om te zien dat deze generatie dat ook nog steeds heeft.
2: Ja. En er zijn natuurlijk ook allerlei grote namen die hebben meegedaan in het verleden. Henny Kuiper, ons aller Henny Kuiper, maar ook Puk Pietersen. Wat doet dat met je? Maakt dat je trots als organisator?
4: Zeker. Je ziet dat de profrenners van nu ook hier zijn geweest. En dat is toch waarom we de Tour de Junior elk jaar weer organiseren. Voor het plezier in het fietsen. En ook natuurlijk als kweekvijver voor de professionals.
2: Ja, precies. Want ik begreep ook dat er scouts langskomen, hè, om de junioren te checken op talent.
4: Er wordt inderdaad langs het parcours wel gekeken door bepaalde mensen die daar verstand van hebben. Wie ze later moeten hebben, ja.
2: Is dat niet een beetje spannend? Hoe zie jij dat, Stijn? Of vind je dat wel gaaf?
3: Ja, ik vind het vooral heel cool dat mensen naar je komen kijken. Om te kijken hoe jij het doet. Dat vind ik vooral gewoon heel cool.
2: Ben je al aangesproken door een scout, of niet?
3: Nee, dat nog niet. Het is nog wel een beetje vroeg, denk ik.
5: Ja, precies.
2: Ja, nou, misschien, wie weet vandaag. We zijn aan het ontbijten. De ontbijttafel is mooi gedekt met allerlei lekkere broodjes en beleg. Wat ga jij ontbijten? Wat is jouw favoriete ontbijt als je zoveel moet fietsen?
3: Ja, denk ik gewoon een boterham met hagelslag en een boterham met pindakaas. Ja, die is
2: lekker ouderwets, gewoon een boterham met pindakaas.
3: Ja, ja. Gewoon en melk. Ja, niet heel bijzonder.
2: Ja, hey, en het evenement wordt gedragen door vrijwilligers uit Achterveld. Hoe komt het dat jullie al die vrijwilligers, ook waaronder het gastgezin waar we nu zijn, op poten krijgt om dit mogelijk te maken?
4: Nou, dat komt onder andere omdat het al de 67ste keer is. Dus het evenement wordt gedragen in het dorp. En ik denk dat we heel blij mogen zijn met de club vrijwilligers die we hebben. Het is altijd heel gezellig. Iedereen zet zich in. En we maken er met z'n allen een heel mooi evenement van. En dat krijgen we elk jaar ook weer terug van renners en ouders.
2: Ja, precies. Wat hoor je van hen? Waar zorgt het voor in Achterveld, de verbinding?
4: Dat naast de sportieve wedstrijden het vooral heel gezellig is, gemoedelijk. Dus het draagt ook in die zin bij aan vakantie en aan ontwikkeling van de renners.
2: Ja. Ik begreep ook dat er ook, er doen ruim 100 deelnemers mee aan de Tour de Junior in Achterveld. Ook jongeren uit het buitenland. Ik zag op de lijst Amerika, Roemenië. Dat is toch wel heel bijzonder, hè?
4: Dat is heel bijzonder dat inderdaad internationale renners de moeite nemen om hier naar het Achterveldse te komen. En dat komt eigenlijk omdat we een uniek evenement hebben. Voor deze leeftijdsklasse een meerdaagse wedstrijd. Als een mini-Tour de France met een gele trui, groene bolle trui.
2: Ja, er wordt ook echt om een gele trui gestreden, hè?
4: Er wordt om een gele trui gestreden. En dat is uniek, dus dat trekt ook renners uit de wijde omtrek. Ja.
2: Stijn, heb jij de gele trui al bemachtigd?
3: Nee, helaas nog niet. Ik doe wel heel erg mijn best, maar het lukt gewoon niet.
2: Ja, okay. Ja. Nou, je staat ook nog aan het begin, hè, van alles.
3: Ja. Ja.
2: Dat soort van.
3: Ja, soort. Ja.
2: Nou, superleuk. We zijn heel benieuwd. We gaan lekker aan het ontbijt. De broodjes staan klaar en het pak melk staat ook klaar. Het is misschien wel een lekker glaasje melk voor de eiwitten staan.
3: Ja. Ja.
2: En dan gaan we zo meteen rond 8:30 richting de start van de Tour de Junior. En dan gaan we eens kijken hoe de spanning ervoor staat, toch?
3: Ja, ja. Ik denk dat het wel goed gaat komen met de spanning.

0: Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik les kreeg. Ja, Spaanse les. Op de Volksuniversiteit heb ik dat een jaartje proberen te volgen. En dan werd er ook muziek afgespeeld. Heb jij dat ook wel gehad vroeger? Spaanse talige muziek?
1: Met dat klopt.
0: Ja?
1: Ja, klopt. En dan tekst erbij en dan uitvogelen wat ze zeggen.
0: Ja. Gita Spallenburg is bij ons. Uiteraard gaan we doorpraten over het weer. Overigens, ik laat Spaanse muziek horen. Maar in het volgende uur heb ik contact met twee brandweermannen uit de regio Utrecht. Ze komen uit Utrecht vandaan. Dat wil zeggen, ze zitten bij de veiligheidsregio Utrecht. En ze helpen bij het bestrijden van de bosbranden in Spanje. Ze zijn gisteren heel druk geweest bij Cervelló. Dat is in de gemeente van de Spaanse provincie Barcelona in Catalonië. Daar zitten zij op dit moment. Ze zijn al anderhalve week aan het werk om te helpen bestrijden van de bosbrand al daar. Dat is best heftig, weet ik, Grita. Jij ook, hè?
1: Ja, dat is... Ja, Spanje weet natuurlijk ook niet wat ze meemaken.
0: Nou.
1: Met zo'n zomer zonder einde. Ik bedoel, ze hebben nu 3 hittegolven gehad, maar eigenlijk gaat het zo'n beetje continu door.
0: Ja.
1: En de Fransen doen daar natuurlijk volop in mee.
0: Ja, natuurlijk, ja. De Fransen hebben er ook elk jaar weer, maar nu ook weer die bosbranden last van.
1: Ja.
0: Dus als je beneden langs gaat, Frankrijk, je komt over de A7, de A9, kom je Frankrijk binnen. Bij Perpignan ga je de grens over. En dat hele gebied daar is heel gevoelig, hè, voor bosbranden.
1: Ja, dat gebied, veel gebieden in Spanje eigenlijk wel. Het is natuurlijk allemaal best wel gordroog. En je ziet in Frankrijk zie je bij Bordeaux, daar heb je dan Les Landes, daar zit heel veel naaldbos, hè.
0: Ja.
1: Daar schijnt ook wat te branden. En in Spanje, alles, op een gegeven moment wordt alles zo droog dat als iemand, vaak wordt het aangestoken ook.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je ineens een grote fik. Ja. Heftig.
0: Ongelooflijk.
1: Lijkt me heel heftig om brand te zien in je omgeving.
0: Nou, heel naar inderdaad ook, ja. Brand maar los om dat woord even te gebruiken voor wat betreft het weer voor midden Nederland. En dat is geen grap natuurlijk. Waar gaan we op af vandaag? Want de temperatuur moet nog even klimmen, denk ik.
1: Ja, die moet nog klimmen. We zitten op 16, 17 graden. We klimmen naar 24. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. En we hebben een heleboel wolkenvelden. Dat is eigenlijk wel lekker, hè? Lekker fris. Er is ook dauw in het gras. Dus in ieder geval is er vocht voorhanden voor de natuur. Er valt lokaal ook een spetterbuitje uit. Nou ja, elke spetter helpt. Niet genoeg natuurlijk, maar toch. Het voorkomt ook dat je groen te veel gaat uitdrogen. Dus in die zin is het positief. En geleidelijk aan gaan we ook wat gaten in het wolkendek zien. Zeker vanmiddag krijg je stapelwolken en zon. En uiteindelijk, aan het eind van de middag, dan wordt eigenlijk alle bewolking eruit gedrukt door het aanwezige kleine hoge drukgebied.
0: Ja.
1: En dan wordt het vrij zonnig. Dus een echte zomeravond vanavond. En omdat we de 24 graden halen vandaag, is het ook vanavond nog lang warm.
0: Nou, kijk eens aan. Dus we kunnen weer eens even lekker buiten zitten met een avondzonnetje erbij dan.
1: Met een avondzonnetje erbij. Ja, ziet er gewoon heel erg mooi uit. En rustig ook. De wind is vandaag heel kalm.
0: Nou, we gaan ervoor, zeg ik dan. Heel kort even over het weekend. Hoe staan we er dan voor?
1: Morgen zonnig, rustig en 26 graden. En op zondag dan bewolkt, af en toe wat regen. Een paar buien die passeren.
0: Ja.
1: Hopelijk valt er meer dan 10 mm bij 22 graden.
0: Want dat is goed voor de natuur, zeg je dan.
1: Het is goed voor een ieder.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Goed wat je melk is goed voor elk, maar regen is goed voor ieder.
0: Ja, de witte motor herinner ik me ook. Ik herinner me vooral de schoolmelk, maar daar hebben we het al eens over de radio over gehad. Dat is niet allemaal nare herinneringen komen weer boven. Dat je verplicht melk moest drinken op school. Oké. Grita, een weerspreuk voor vandaag. Wat heb je voor ons?
1: Wie het geluid van de gierzwaluwen hoort, die weet, de zomer duurt nog voort.
0: Kijk eens aan, tot zometeen. En dan met gierzwaluwen erbij, dan gieren we weer door. 9:10, hè? Dan ben je er weer, hè?
1: Zeker, van de partij.
0: Tot zometeen. Lionel Richie in de richting van 8 uur bij Radio M Utrecht.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Panik Zampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
13: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
12: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
14: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
15: Ja, eind komt in zicht gelukkig.
14: Waar zitten de pijntjes?
15: Mijn enkel.
14: Oh.
15: En de blaren.
14: Hoeveel?
15: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
14: Oké, nou.
12: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladio. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit binnen- en buitenland. Kees zit bij mij in de studio van Radio M Utrecht natuurlijk, voor het nieuws uit de regio. Kees.
17: Ja, Bob, goedemorgen. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren hebben een veel hoger risico om hier te verdrinken. De kans is wel tot 14 keer hoger, meldt het CBS. In onze provincie zijn de afgelopen 10 jaar 74 mensen verdronken. Ja, slecht nieuws voor mensen die graag een boottochtje over de Vecht bij Oud-Zuilen maken. De Plompbrug is daar dicht omdat er een onderdeel gerepareerd moet worden. De gemeente verwacht dat dat tot het einde van deze maand zal duren.
16: Dat betekent er helemaal niet onderdoor of als je heel laag bent. Heel klein laag bootje of zo, denk ik.
17: Ja, ik ga, dat moet ik eventjes uitzoeken.
16: Ik weet het ook niet hoor.
17: Maar ik heb zelf een heel klein bootje en daar heb ik dan eigenlijk geen last van. Mm-hmm. Maar het is volgens mij wel een hydraulische brug. Dus ik denk dat je inderdaad, als je echt een hele lage sloep hebt, kan je er onderdoor.
16: Ja.
17: Maar de rest, die kan niet varen dan over de Vecht. Of in ieder geval tot een bepaald punt.
16: Het lijkt me dood, hè? Je moet ook natuurlijk zorgen dat je dan heel lange tijd dan, zeg maar, met je hoofd naar beneden bent.
17: Jij bent best een lange man, Bob. Jij kan niet staan in de boot.
16: Ik ga niet bij jou in de boot in. Dan,
17: nee.
16: Dat is het nieuws voor half negen.
17: Dan gaan we natten. Ja, en we kennen de visdeurbel in onze provincie.
16: Zeker.
17: Maar er is nu ook een vislift. En hoe dat zit, hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
18: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
19: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
20: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
21: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
22: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
23: Dit was een uittip.
24: De zomer vier je bij ons.
25: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Underneath a Blanket, Go, Go, Go van Gilbert Ossulivan. Je hoort er zelf van dus. En Underneath a Blanket, Go, ik denk aan de deken. Ja, die heb je misschien helemaal niet nodig. Lig je gewoon lekker zonder deken, onder een laken misschien. Hoewel, de zomerse temperaturen die zijn nog niet in beeld. Die komen er wel. Greta Spallenburg gaan we er uitgebreid over horen. Anne is in Achterveld, waar straks weer de Tour de Junior gaat starten. Deze week wordt dat georganiseerd, al voor de 67ste keer. En Anne staat aan de start zometeen om 8:30 in Utrecht is wakker. En voor die tijd ga ik praten met Nick, brandweerman van de veiligheidsregio Utrecht. Nick Hofman sprak ik een paar weken geleden al in Utrecht is wakker over de bosbrandbestrijding die het regiokorps Utrecht, dus de brandweer van Utrecht, gaat doen in Europa. Dat is een Europees verzoek geweest. Spanje en Frankrijk, daar zijn ze actief. Nick is met een collega onder andere actief in de Spaanse provincie Barcelona. Zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. We hebben ook nog een prangende vraag voor je, maar daar kom ik zo meteen op terug. Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En dat rijdt goed door trouwens in Midden-Nederland. Dat is goed om te weten. Misschien is het tijd voor Yves Berendsen? Denk het wel. Krant

0: De Monkees uit de jaren 60 en I'm a Believer. Ja, de jaren 60 en 70 waren ze populair. Zo waren ze zo populair dat deze Monkees, deze groep, deze muzikale groep, zelfs een eigen televisieserie had. Serie had in de Verenigde Staten. Het is 9:14. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ruim 2 weken geleden sprak ik in Utrecht dus wakker brandweerman Nick Hofmans. Het gesprek ging toen al over de hulp die de veiligheidsregio Utrecht zou gaan bieden bij de bestrijding van de bosbranden in Europa. In Frankrijk boeden ze, in Spanje boeden ze. Die bosbranden in Frankrijk, bij Bordeaux onder andere, en in Spanje op diverse plekken dus, die zijn nu gaande. En Nick is intussen samen met zijn collega Roy actief in Cervelló. Dat is een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona in de regio Catalonië. Beide heren, goedemorgen. Goed dat jullie al actief zijn.
1: Goedemorgen.
0: Roy en Nick. Jongens, wat ik wil weten, de reis naartoe die is goed gegaan. Moest je meteen aan de bak eigenlijk?
1: Nou, we hebben eerst trainingen gevolgd. En we hebben pakken gekregen, auto's gekregen. Eigenlijk alle logistieke zaken geregeld.
0: Waren er verrassingen bij? Want je moest ook getraind worden. Terwijl je eigenlijk al, Nick weet ik van jou, Roy waarschijnlijk ook wel, sowieso voor de veiligheidsregio altijd actief bent, hè, met het bestrijden van bosbranden. Dat zit in jullie pakket. Hoe is dat dan daar als je daar binnenkomt of aanwezig bent?
2: Ja, dat is natuurlijk een heel ander systeem wat ze hier hebben.
0: Ja.
2: Ja, daar moeten we toch een klein beetje bijgeschold worden. Kijk, voor vuur zijn we niet bang. Alleen wij bestrijden het op de ene manier. En in Spanje bestrijden ze dat voornamelijk met handgereedschappen en helikopters. Ja, daar hebben wij er niet zoveel van.
0: Nee, maar helikopters ook niet, hè, geloof ik, voor de veiligheidsregio Utrecht. Maar het kan wel. Je bent er niet door verrast, neem ik aan, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Nou zijn jullie in een gebied aangekomen waar, en je stuurde gisteren even een plaatje door, zeg maar, waar nogal in de regio nogal wat bosbranden voorkomen. Viel je gelijk met je neus in de boter, jongens?
2: Nou, de eerste paar dagen hebben we eigenlijk alleen getraind op oude bosbranden.
0: Ja.
2: Het bosbrand hier die is pas onder controle. Na 3 dagen geen vuur of geen rook meer. Dus daar hebben wij geholpen. En eergisteren zijn we bezig geweest bij een echte grote natuurbrand. En daar zijn we ook hard aan het werk geweest.
0: En hoe pak je dat dan aan?
1: Nou, wij zijn in eerste instantie zijn wij ingezet op de rechterflank. Dus dat is de rechterkant van de brand. En daar hebben wij voorkomen dat de brand verder weg kan lopen. Door ook weer te zorgen voor de vlammen kleine vlammen eraf te halen aan de zijkant. Maar ook te zorgen voor het verwijderen van brandstof. Dus in dit geval vegetatie, dus struiken, takken.
0: En die haal je dan weg of zo?
2: Ja, die schrijven ze eigenlijk naar het gedeelte waar het al verbrand is. Mm-hmm. Waardoor dus een soort van brandgang ontstaat.
0: Ja.
2: En de brand niet verder kan omdat er geen brandstof meer is.
0: Ja, en Roy of Nick, een van jullie twee, merk je dat er paniek is in zo'n omgeving van zo'n brand?
2: Nou ja, op het moment zelf worden de mensen van de dorpen krijgen een Spaanse NL-alert met het verzoek om binnen te blijven. En de Spanjaarden zijn er echt heel erg in getraind, die blijven dan ook binnen. En dat is voornamelijk om de wegen beschikbaar te houden voor de hulpdiensten. Want op het moment van die brand, we zijn er 70 auto's ingezet, of eenheden ingezet, waaronder ook handcrews. Dus het is echt een drukte van je welste rond die berg.
0: En hoe wordt dat dan gecoördineerd? Is dat één centraal punt dan? Want jullie moeten ook aangestuurd worden, denk ik, als brandweermannen.
1: Nou ja, gisteren, toen de brand begon, toen waren wij nog op de brandweerkazerne. Toen hebben we vooraf een briefing gekregen. En hebben we mee kunnen kijken met wat de control room voorhand bereiden was voor deze brand.
0: Ja.
1: En in Catalonië zijn ze behoorlijk ver met het voorspellen van waar gaat de brand heen. Wat is bedreigd gebied? Wat is voor ons de meest waardevolle flank om in te zetten? En daarom hebben we eigenlijk al van tevoren een heel goed beeld van wat is nou precies het risico hier.
0: Ja, want voor jullie is er ook risico natuurlijk. Hè? Dat geldt voor andere brandweermannen en vrouwen ook natuurlijk.
2: Ja, risico is er altijd. Maar zoals jij goed bent in het bedienen van de knoppen, zo kunnen wij de brand wel bestrijden. Dus voor ons is het risico eigenlijk, ik zal niet zeggen minimaal, maar wij hebben daar niet echt angst voor.
0: Maar als er bij mij iets mis, als ik nu dit doe, dan denk ik, oh ja, dat plaatje komt zo meteen wel. Is er niet zo ver aan de hand. Als er bij jullie wat misgaat, is er brand. Hè? Dan is er echt wat aan de hand.
2: Ja, dat klopt. Maar dat zijn wel risico's waarvan we weten hoe we ze tegen moeten kunnen gaan.
0: Ja, dat is wel heel erg belangrijk. Heb je, mag ik het zeggen, heb je eer van je werk?
1: Ja, zeker. We hebben, toen we klaar waren met onze flank, dus onze kant van de brand, ja. Kwamen we onderaan de berg best wel behoorlijk vermoeid aan. Want het was op een steile berg behoorlijk zware werkzaamheden. En toen kwam de burgemeester van dat dorp naar ons toe. Die begon in het Spaans tegen ons te praten, omdat wij niet per se te onderscheiden zijn van de Spaanse brandweermensen, omdat we er precies hetzelfde bij lopen.
0: Ah, sí, claro. Ja.
1: Ja, en toen gaven wij aan, we spreken geen Spaans, ik kan het even in het Engels.
0: Ja. Ja,
1: ze was zo blij en zoveel dank dat wij meehelpen met het bestrijden van de branden hier.
0: Ja, wat goed om te horen. Zeg, als we dan het nieuws in het algemeen pakken, hè, dan lees ik gewoon elke dag, en ik hoor natuurlijk elke dag, maar goed, ik zit bovenop, in de media zelf ook natuurlijk, hoeveel bosbranden er zijn in Frankrijk en in Spanje. Is het vechten tegen de bierkaai, vraag ik me dan af.
1: Nou, op dit moment zien wij dat er inderdaad best wel aardig wat branden zijn hier in Catalonië. Want dat is het gebied waar wij op dit moment actief zijn. Maar je merkt wel dat op dit moment, bij ons in ieder geval, geen situaties zijn zoals in Bordeaux bijvoorbeeld.
0: Ja, en andere branden in Spanje, bedoel, jullie beperken je dan tot dit behoorlijk omvangrijk gebied trouwens ook, hè, in deze provincie, in deze regio. Maar als er een bosland is, zoals bijvoorbeeld bij Barcelona, bij Madrid, daar heb je weer andere korpsen en andere brandweermensen die daarheen gaan, denk ik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn primair inzetbaar voor het gebied Catalonië. En het zou kunnen zijn dat we naar andere gebieden gaan. Maar die kans is wel klein, omdat er in Catalonië ook gewoon capaciteit nodig is. Er is bekend dat er rondom het weekend dat het brandrisico weer groter wordt. Ja. Nou, daar zijn we inmiddels aanbeland.
0: Ja.
1: Dus dan willen ze ons ook niet per se naar een andere regio sturen.
0: Op zo'n manier, ja, ja, ja. Worden jullie op een gegeven moment niet afgewisseld? Afgelost, moet ik dan eigenlijk zeggen?
2: Ja, volgende week donderdag. Dan mogen wij na 2 weken weer naar huis.
0: Ja.
2: En dat is best een tijd, 2 weken.
0: Dat denk ik wel, ja.
2: En dan komen er nog 2 collega's uit Utrecht. En die staat hier op vrijdag. En die gaan dan ook weer 2 weken blijven tot de vrijdag. En dan gaan die ook weer naar huis. Dus hebben we totaal 4 weken hebben wij mensen geleverd vanuit brandweer Nederland. En waarvan 4 van de VRU.
0: Ja, de veiligheidsregio Utrecht. Wat goed om te horen over jullie werkzaamheden. Ik vind jullie dappere mannen. Het is, je kun je ook zeggen, werk. Maar ik vind het toch wel heel, heel apart eigenlijk. Dat wij vanuit Utrecht ook inderdaad deze hulp kunnen bieden. En heel mooi dat we dat doen. Jullie heel veel succes, Roy, Nick. En
2: mag ik nog heel even inbreken? Want ik zei net al, het is een heel kort hoor. Het is een tijd weg en vandaag is mijn moedertje jarig. Dus van harte gefeliciteerd, man.
0: Ja, ook namens mij. Goed, en gefeliciteerd met je moeder. Hoe oud is ze geworden, weet je dat?
2: 68.
0: Kijk, wat een mooie leeftijd. Nick, Roy, dankjewel. Veel succes met jullie werkzaamheden namens de veiligheidsregio Utrecht in deze regio in Spanje. Dank je. Dag.
2: Hey, dag.
1: Bedankt.
3: Utrecht is wakker. Wat voor

0: Shy Boy. Panalorama, ja, en Shy Boys. Dat zijn ze niet, die Roy en die Nick van de veiligheidsregio Utrecht. Nou, we hebben gelijk even afgesproken om volgende week nog even een update van deze Utrechtse brandweermannen te krijgen. Dat is hun laatste dag dat ze aan het werk zijn in de regio van Spanje, waar die bosbranden ook actief zijn. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 8:58 geworden. En dat betekent over een paar minuutjes het nieuws uit de regio door Kees. Kees, ben je er al uit van die plompbrug trouwens? Of we daar onderdoor kunnen met een kleine slop?
1: Ja, het antwoord is ja. Ik heb meteen ook de afmetingen. Dus of jij kan staan in de boot, Bob, want dat je bent een lange man.
0: Precies, ja, want die plompbrug die gaat dicht, of is dicht vanwege werkzaamheden.
1: Bij Oud-Zuilen is dat, voor de mensen die wat verder in de provincie wonen. Mm-hmm. Ik heb zometeen trouwens ook nieuws over een vislift.
0: Ja, over de vislift.
1: Er is een vislift geïnstalleerd. We kennen al de visdeurbel, maar we hebben nu ook een vislift.
0: Het is allemaal wat in Utrecht. Je maakt het zometeen mee hier bij ons. Bij Radio M Utrecht is 8:58 en dus over een paar minuutjes.
2: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis met Golden
9: eSIM. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis met Golden eSIM.
0: 8:30 en het regionieuws bij Radio M Utrecht door Kees begint met de provincie Utrecht heeft namelijk een belangrijke stroomaansluiting niet gekregen van de netbeheerder.
1: Ja, en daardoor zijn de stroomaansluitingen voor 60.000 huizen straks onzeker. De aanvraag was al begin dit jaar gedaan, omdat er sinds begin deze maand een aansluitstop op het elektriciteitsnet geldt. Maar die aanvraag voldeed niet aan de criteria, zegt netbeheerder Stedin, en dus is hij afgekeurd. Ja, dat is pech voor al die huizen die gebouwd moeten worden en de eigenaren die straks misschien geen aansluiting hebben. Nou, Utrecht kreeg van de staatssecretaris van Klimaat wel de garantie dat 35.000 woningen die binnen 3 jaar gebouwd kunnen worden, dus door de hele provincie heen, wel een aansluiting krijgen. Kinderen die niet in Nederland zijn geboren hebben een veel hoger risico om hier te verdrinken. De kans is tot wel 14 keer hoger, meldt het CBS. In onze provincie zijn de afgelopen 10 jaar 74 mensen verdronken. 37% daarvan is niet Nederlands. De reddingsbrigade Utrecht slaat nu alarm. Die zegt dat mensen of niet kunnen zwemmen of dat ze het alleen geleerd hebben in een zwembad. En dat is veel makkelijker dan op open water zwemmen. Ja, slecht nieuws voor mensen die graag een boottochtje over de Vecht bij Oud-Zuilen maken. De Plompenbrug is daar dicht omdat er een onderdeel gerepareerd moet worden. Op 10 juli ging de brug dicht voor werkzaamheden en toen ontdekten ze het kapotte onderdeel. De gemeente verwacht dat de noodreparatie tot eind van deze maand duurt. Ja, kleinere boten die kunnen er dus nog wel onderdoor, Bob. Mm-hmm. De rest moet via het Amsterdam-Rijnkanaal, zegt de gemeente dan wel. En dan denk je, ja, hoe hoog mag mijn boot zijn?
0: Hoe hoog mag die boot? Jij hebt dat nagekeken.
1: Ja, boten tot 1,90 meter.
0: Oh, dat vind ik toch niet zo. Ja, ik heb niet zoveel verstand van boter, maar ik denk dat een aardige kajuit kun je erop hebben dan.
1: Nou, een aardige sloep. Ja. En jij zou dus in zo'n boot kunnen staan. Dan, dan wordt net jouw haar gekieteld.
0: Met 1,88,5.
1: Ja, precies. Dus
0: ik heb nog even gemeten met 1,88,5. Die half ik wel.
1: Ja, die halve centimeter. Dat kan je net koppijn besparen of opleveren. het is wel zo, heb je al dus echt. Je hebt wel boten die dus hoger op het water liggen. Van die de grote speedboten of meer die kleine jachten heb je het dan al over. Ja, daar kan je dan niet mee onderdoor. Want daar moet
0: dat moet je wel checken vooraf.
1: Dat moet je van tevoren wel checken. Ja. Maar de goede kapiteins weten dat wel.
0: Voordat ik aan boord stap, even checken met de kapitein. En dan,
1: Exact, inderdaad. Okay. Ja, de noodreparatie is wel een tijdelijke oplossing. Want later wordt de brug ook helemaal vervangen.
0: Goed om te weten.
1: En ja, we kennen de visdeurbel in onze provincie. Maar er is nu ook een vislift. Die is aangelegd bij de Zuidersluis in Nieuwegein. Dat is niet echt een lift zoals we die kennen in gebouwen. Met een kabeltje waar je dan op een knopje drukt en dat die heen en weer gaat.
0: Mm-hmm.
1: Het is een opening in de damwand. En dan kunnen de vissen via een stelsel van buizen en kamers naar een lager gelegen gebied. Dus dan ga je een buis in, die gaat schuin naar beneden. Kom je in een kamer terecht, ga je weer een nieuwe buis in de andere kant op. Kom je weer in een kamer. En dan vervolgens, als je dat een paar keer doet, kom je aan de andere kant.
0: Ja.
1: En via een lokstroom, dat is dan een stroom, een lichte stroom, die een beetje zuigt naar die buizen toe.
0: Die trekt die vissen aan, zeg maar?
1: Die trekt die vissen aan. Ja. En via die stroming hebben ze door, ik kan een andere kant op. En dan kunnen ze makkelijker naar een ander gebied. Dus dan wordt de visstand een beetje verspreid, zegt het waterschap.
0: Dan kunnen ze verderop, kunnen ze paaien, heet dat geloof ik toch, of niet?
1: Maar ik ben ook geen bioloog, hoor. Dus, maar volgens mij klopt het wat je zegt.
0: Goed. Niet altijd klopt het wat ik zeg, maar in dit geval denk ik dat
1: al. Je hebt het vaak wel aan het rechte eind, hoor, Bob.
0: Oké. Okay.
1: In ieder geval komt er nog wat water bij voor de vissen vandaag. Dat niet echt. Het is wel bewolkt. Er kan misschien een heel klein beetje spatje regen vallen. Maar het wordt vanmiddag aangenaam 24 graden.
0: Kijk eens aan. En voor die tijd horen we meerdere bulletins van jou. 9:30 de volgende, hè?
1: Zeker.
0: Kees, dankjewel.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwe bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes
15: en win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Classic.
1: Ja, het zijn de klassiekers die hoor je bij Radio M Utrecht. John Fred en de Playboy Band. John Fred en his Playboy Band officieel. Ofwel John Fred en his Playboys, dat wordt ook wel gezegd. En Judy in Disguise op Radio M Utrecht. 9 minuten over 8:30 is het geworden op deze vrijdag de 24e. Met 24 graden als vooruitzicht qua temperatuur. Maximaal in Midden-Nederland. Misschien een klein spettertje, maar over het algemeen blijft het droog. Prima fietsweer, zou je zo denken. Nou, dat komt goed uit. Anne is nog altijd in Achterveld bij de Tour de Junior. Die gaat starten zometeen om 9 uur. Deze wielerwedstrijd voor ruim 100 jonge wielrentalenten die meedoen. Uit binnen- en buitenland. Nou, we hebben er al één gehoord. Hoe is het aan de start? Ik bedoel, er wordt geoefend of zo, Anne. Anne, wat is de bedoeling nu?
2: Ja. Inderdaad, ja, straks om 9 uur de ene laatste etappe van de Tour de Junior hier in Achterveld. Dan gaat hij beginnen, maar er wordt nog druk opgewarmd. Ik sta bij twee renners, Stijn en Chris. Stijn, we net inderdaad wel eventjes gehoord, maar zoals je hoort,
3: de trappen gaan ontzettend hard te keer om de benen op te warmen. Ja, je hebt het.
2: Ze fietsen op rollers, zo te zien. Een soort apparaat waar je dus op kunt fietsen. Waardoor je stilstaat, maar wel heel hard vooruit kunt komen. Het ziet er een beetje spannend uit, maar Stijn geeft geen kick. Die is dit gewend natuurlijk.
4: Ja, ja, het is, het blijft wel spannend, want je moet je evenwicht wel goed kunnen behouden. Maar het komt, ja, het lukt wel.
2: Stijn is 13 jaar en doet mee aan de Tour de Junior. Hoe gaat het tot nu toe?
4: Ja, het gaat prima. Ik kan mooi met het peloton meekomen de hele tijd. En af en toe nog een mooi plekje halen. Helaas niet op het podium, maar wel de top 10.
2: Ja, precies. Nou, dat is hartstikke goed. En vandaag, wat hoop je te bereiken?
4: Vandaag hoop ik wat seconden te pakken op degene voor me. Zodat ik nog een plekje kan opschuiven, misschien nog twee. En dan vanavond lijkt me leuk om nog top 5 te rijden misschien.
2: Okay, nou, mooie ambities. Ik zie dat je het pak al aan hebt, de wielrenbroek, het jasje, de schoenen, de klikschoenen, de helm, de bril. Je bent helemaal uitgerust om een goede tijd te rijden vandaag.
4: Ja, ja, ik ben er helemaal klaar voor.
2: Goed, kijk, gaan we lekker doortrappen. Gaan we nog even naar jouw vriend Chris, want jullie verblijven samen bij het gastgezin hier in Achterveld. Hoe bevalt dat samen met Stijn?
5: Ja, het is gewoon heel leuk samen. Nou, zin, ja.
2: Ja, dus jullie zijn wel goede vrienden ook, hè?
5: Ja, zeker.
2: Leuk. Hebben jullie dan ook veel aan elkaar als je gewoon even een slechte rit hebt gereden? Bijvoorbeeld van, ah, ik had het beter gekund of zo?
5: Ja, soms zoiets van motivatie van, ja, morgen is er weer een rit. En dan, ja, morgen kan het weer. Ja, weet je, misschien rij je morgen al weg en pak je veel tijd terug, dus. Ja.
2: Ja, dus je hebt wel veel aan elkaar ook hier.
5: Ja, zeker wel, hè.
2: Hé, jij bent ook lekker aan het trappen zo te horen?
3: Ja, een twee flesjes water, ja, dat moet ik goed blijven drinken, hè? Kijk, nou, ik zie de benen als
2: super hard trappen. Je bent goed bezig. Nou, en ik sta hier ook bij de vader van Stijn. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Hoe vroeg ging jouw wekker dan om Stijn aan te moedigen en te helpen?
6: 7:15.
2: Kijk, nou, dat is al een goede tijd. Hey, ben je trots?
6: Ja, ik ben altijd heel trots. Ze fietsen altijd heel hard. Ze doen heel erg hun best. Ik zie Stijn de hele week heeft hij een schema waar hij op rijdt. En ja, dat doet hij toch altijd maar weer de hele winter, de hele zomer. Ja. Echt knap hoor.
2: Ik hoor in het verhaal van Stijn ook veel discipline. Want hij traint 5 à 4 keer per week. Hoe zorg je er ook voor dat dat niet te ver gaat? Dat er ook wel plezier blijft?
6: Nou, het belangrijkste is wat hij zelf zegt en ziet en doet. En daarnaast hebben we dan een individuele trainer die met hem zijn schema's doorloopt. En daar heeft hij ook wekelijks contact mee. In 1 keer in 2 weken telefonisch overleg.
2: Okay. Ja, dus dat blijft wel mooi afgebakend. En de lol blijft er zo wel in, begrijp
6: ik. Ja, en het knappe wat ik bij Stijn vind is dat we nu een jaartje doen een schema op schema's rijden. En dat hij, denk ik, misschien 5 keer in het hele jaar heeft gezegd, ik wil een keer niet. En zeggen, we doen het ook een keer niet.
2: Ja, ja, oké, dat kan dus ook. Ja.
6: En soms hou ik hem ook wel eens tegen. Dat heb ik ook een keertje gedaan. Dat was het iets te veel geweest.
2: Ja, precies. En heb je zelf ook iets met wielrennen?
6: Ja, zeker. Ik vind het zelf leuk om te doen. Het is ooit als een hobby geweest. Ik heb nooit wedstrijden gereden. En daar ben ik de club in gerold, de vereniging. En daar doen we van alles en organiseren en dergelijke.
2: Okay, dat is goed. Nou, ik ga eens even terug naar Stijn. Want die, nou, die begint nog helemaal niet moe te worden ook.
4: Nee. Daarvoor heb ik heel veel getraind om een goede conditie te krijgen. En dit lekker lang vol te houden.
2: Zijn er eigenlijk veel schoolgenoten, vrienden van jou die dit ook heel leuk vinden?
4: Ja, ik heb toevallig 3 kinderen in mijn klas. Die zitten ook op fietsen. Maar we hebben ook een soort samen ingeschreven om bij elkaar in de klas te komen. Dus dat is wel cool dat je ook met z'n 3 zit. En dan dat je elkaar vaker ziet.
2: Ja, precies. Ik kan me ook voorstellen dat vriendjes bijvoorbeeld voetballen doen of andere sporten leuker vinden.
4: Ja, dat is natuurlijk wel, ja, dat heb je ook, maar dan daarbuiten kan je ook gewoon afspreken en ja, dat is ook wel leuk.
2: Ja, precies, snap ik. Hey, en de route door Achterveld. Wat vind je van Achterveld sowieso? Ik ben even bij de vader nu terug, bij Daan.
6: Nou, ik vind het fantastisch. Het hele dorp loopt uit voor deze kinderen. Dat doen ze volgens mij al 67 jaar. Mm. Wij kijken hier recht naar uit. Het is gewoon een heerlijke week om hier te verblijven met die kinderen. Hoe ze de wedstrijden rijden. Hoe de organisatie dit heeft neergezet. We vinden het altijd hartstikke gezellig hier.
2: Ja, super. Ja, dat zorgt ook wel wat voor verbinding onderling.
6: Nou, zeker. Ja, joh. En het is zo leuk, want die kinderen zijn altijd leuk met elkaar. De ouders zijn ook altijd leuk met elkaar. Ja. Dus het is gewoon een hele competitieve sport. Er is altijd maar één winnaar, maar iedereen is wel hartstikke gezellig met elkaar.
2: Nou, ik ga jullie niet langer ophouden, want hoort er nog een ander deel bij de opwarming? Of ben je hierna wel klaar en gaan we dan echt richting de startlijn?
4: Ja, ik denk dat ik dan naar de start ga en dan mentaal gaan voorbereiden.
2: Ja. Oh, zit de spanning er al goed in?
4: Ja, wel een beetje, maar ook gewoon, want het wordt vandaag een zware tijdrit. Hij is lang, dus we moeten me daar even goed op voorbereiden.
2: Hoe doe je dat, die voorbereiding mentaal?
4: Ja, gewoon een beetje gezellig praten met mijn vader en zo, ja. Dat vooral.
2: Goed, oké. Ik wens jou heel veel succes. En Chris, jij ook, hè? Zet hem op.
1: Nou, dat doen we de junior. Nog eventjes de gang erin zetten. Zometeen om 9 uur. Alle vanuit Achterveld, waar die al voor de 67 keer wordt gehouden. Tour de junior. Dus 8:45 geworden. Ik zat nog met een vraag. Nou, niet in de maag, want die is al flink beantwoord op Facebook van Radio WM Utrecht. Aart sprak gisteren met dierenarts Martijntje van der Veer over het meenemen van je huisdier op vakantie. De vraag vandaag is, heb jij je huisdier wel eens meegenomen naar je vakantieadres? En hoe is dat bevallen? En hoe los je dat dan op als je fik en tijger thuis laat? Hoe gaat dat dan? Die antwoorden, een selectie daarvan, ga ik zo meteen even meenemen. Radio WM Utrecht, je kunt altijd reageren op Facebook van ons programma. Radio WM Utrecht in het algemeen. En de programma's aan tafel, vanmiddag niet trouwens, maar wel bij Aart in Utrecht komt thuis, wordt er over gesproken. En natuurlijk via de RTV Utrecht app is dat mogelijk.

0: Amber en We Belong Together. Nou, mooi toch? Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En die reacties die we ervan beantwoorden op vragen die we even stellen op Facebook van Radio M Utrecht. Ik heb beloofd, daar gaan we eventjes wat aandacht aan besteden. Want heb jij je huisdier wel eens meegenomen op vakantie en hoe is dat gegaan? Nou, Nelly zegt, ik heb een Siamees eerst in een kathotel zijn ze geweest. Maar daarna kwamen ze terug, die kat of de kat. Eén is er, denk ik, ja, die is 3 keer zo dik geweest, omdat hij van alles opvrat van andere katten. Oké. Minder goede ervaring. Daarna moest hij op dieet, denk ik. Dankjewel voor je reactie. Jan die zegt, Jan en Tineke trouwens, vanuit Ermelo, goedemorgen ook wel. We hebben onze honden altijd meegenomen op vakantie naar de camping. Als we een keer gingen vliegen, ja, dan pasten de kinderen op de hond. Maar dat gebeurde maar zelden. Ja, daar heb je kinderen voor, om niet op de honden te passen. Ik herken dat. Ook om ze uit te laten en zo. Maar dat even terzijde. We hebben nu geen hond meer. Maar wel de groetjes vanuit Tineke en Jans adres in Ermelo. Dankjewel, maak er een lekkere dag van. Beb van Wieringen zegt, onze hond gaat overal mee naartoe. Het is een spionne. En de hondenkar gaat trouwens ook mee voor achter de fiets. Heel wat kilometers hebben we gefietst met haar, met deze hond. Fijn weekend trouwens allemaal. Nou, dankjewel. Het is vrijdag, dus het weekend, het gevoel ervan, dat zit er bij mij ook al in aan te komen. Ik moet je ook zeggen dat ik het heel leuk vind, Beb, dat je even een fotootje op de Facebookpagina hebt gezet. Want daar zie ik de hond in de fietskar en ik zie je man erin. Dus, gezellig. Met elkaar lekker fietsen. Nog veel meer. Jaap heeft gereageerd. Rivka, Gerda, Dorothea. Angelique, goedemorgen. Wij namen onze kat altijd mee naar een eiland. Het eiland van Maurik. Gewoon mee in de auto. Ja, na het overlijden kwam er een nieuw katje. In die buurt ook gekocht en na 4 weken vakantie met de auto naar huis. Het werd elke keer wel een probleem. De kat was gestrest of wagenziek. En dat hoorde ik Martijntje van der Veer, de dierenarts die gisteravond in de uitzending was bij Aard, ook zeggen dat ook katten wel wagenziek kunnen worden. Wat hij allemaal ging doen, dat wil ik niet weten. Dat staat op Facebook te lezen. Sas zegt, ik kom bijna nooit op vakantie. We konden een keer in een bijhuisje in de achtertuin. En de hond ging ook mee. En onze kat ook aan een tuigje op de hoedenplank. Oké, leuk. Later pasten de buren gewoon 2 of 3 keer per dag op. Nou, ik zit even te kijken. Petra, nee, onze hond gaat naar een pension. Alhoewel ik huiselijke opvang eigenlijk wel fijner vind. Maar ja, geen familie of vrienden die op onze Jack Russell, Gijs heet hij, wil passen. En als je Gijs wil bekijken, wat een leuke hond. Facebook, Radio M Utrecht, daar heeft Petra Derks al even een fotootje neergezet. Er zijn nog veel meer reacties. Ik vind ze allemaal leuk om voor te lezen. Maar ja, we hebben geen tijd meer voor. We moeten gauw naar Groeta. Want we willen wel eens even horen of we de hond of de kat uit kunnen laten vandaag. Want katten worden ook wel eens uitgelaten, hè, aan een lijntje, Gita.
1: Ja, mijn broer die heeft een kat. Mijn broer die werkt altijd op een schip, 2 weken op, 2 weken af.
0: Oh ja.
1: En dan loopt hij, als hij 2 weken vrij heeft, loopt hij dus met zijn kat aan een tuigje door de stad. Mm. Ja, die laat de katten uit.
0: En aan een tuigje, doet hij hem ook wel eens om zijn nek heen? Dat heb ik ook wel eens iemand zien doen. Die net de kat, zeg maar, om zijn hele heen hangen.
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee, ja. Nee. Oh, dat is ook wel leuk.
0: En jouw katten, die hoeven niet uitgelaten te worden,
1: toch? Die krijgt niet in een tuigje. Die zitten binnen, maar ook wel buiten in de tuin. En die gaan de tuin niet uit. Er zit een muur om de tuin, ja.
0: En die vermaken zich met de andere dieren, zoals de eekhoorntjes en zo.
1: Mm-hmm. En de vlinders zitten achter een vlinder aan. Vangen gelukkig meestal niet, maar soms wel. Ja.
0: Oh, ja. Gita, goed dat je er weer bent. Dit derde uur van Utrecht is wakker. Nog even ruimte natuurlijk voor jou, want we willen wel weten of die zon er wel gaat bijkomen in Midden-Nederland.
1: Nou, je ziet dat boven delen van Zuid-Holland er al mooie opklaringen zitten.
0: Oh ja?
1: Dat schampt een beetje aan de zuidwestkant van ons. Maar nu is het overal nog bewolkt. Er valt lokaal ook nog een beetje regen. En in de omgeving Soest, daar valt toch een wat steviger, langer durende bui.
0: Die
1: als je daarin zit, kun je ook wel nat worden. Ik zag Soestdijk 0,4 millimeter. Oké, is nog niet veel, maar elk beetje, dat helpt. En er kan, de komende uren kan er lokaal nog een spetterbui, een lichte bui vallen. Kijk, die bewolking is niet dik, dus echt flink regenen, dat lukt niet. Nee. Maar dit krijgen we er nog wel uit. En in de loop van de dag, met name strakjes, beginnen de opklaringen gewoon wat prominenter te worden. Er vallen gaten in het wolkendek. En vanmiddag hebben we dan stapelwolken en zon, platte stapelwolken en zon. En dan gaan we bij weinig wind naar 24 graden.
0: Kijk eens aan, wat een mooi vooruitzicht. En trouwens, daarover gesproken, ik voel het. Het weekend, het zit er aan te komen. En het weer dan?
1: Ja, een zonnige zaterdag met alleen in de middag wat stapelwolken, wat vliegtuigstrepen en een hoogzomerse dag met 26 graden en dus ook echt een zomeravond. Trouwens vanavond ook, hè, is het helder en zonnig en morgenavond ook. En dan zondag, ja, dat is dan eventjes een dag met veel bewolking, van tijd tot tijd regen of een paar buien en dan is het 22 graden. Ook maandag 22 graden en daarna gaan we heel snel weer opwaarts. Er zit een zeer warme, mogelijk hete periode aan te komen later in de week en volgend weekend.
0: Kijk eens aan. Wat zijn de plannen voor jou? Ga je kanoën het weekend?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik ga in Drenthe op de Hunze een dagje kanoën.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk, ja.
1: En jij?
0: Niet kanoën en ik ga ook niet suppen.
1: Nee, suppen?
0: Nog
1: niet?
0: Jij kunt dat wel. Ik kan dat nog steeds niet. En ik moet het een keertje gaan leren.
1: Blijf oefenen.
0: Denk het ook, ja. Ik heb eigenlijk nog niet zoveel plannen voor het weekend. Maar als jij zegt dat het morgen een hele lekkere dag gaat worden. En ik had het gisteren met Margot er al over. Ik denk dat toch wel een beetje fietsen of wandelen wordt. En ik laat me niet uit het veld staan door een beetje regen op zondag, hoor. Dus zoiets, denk ik.
1: Nee, dat is lekker.
0: Ja, en ik ga lekker radio luisteren. Dus, want we hebben zoveel leuke programma's bij Radio M Utrecht. Dus
1: dat is altijd goed.
0: Hebben we voor elkaar. Rita, vanmiddag ben je weer te horen.
1: Zeker.
0: En vanmiddag een paar keer natuurlijk. Eerst al tussen zo'n 12:15 en 10:15 ongeveer bij ons op de zender. En bij Aard natuurlijk weer. Ja. Utrecht komt thuis.
1: Ik schuif de hele dag aan.
0: Hartstikke goed. Dankjewel. En goed weekend.
1: Tot maandag.
0: Doeg.
1: Doei.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker. Ik heb gesproken met brandweermannen Nick en Roy uit Utrecht. Ja, zeker. Ze zijn nu op dit moment actief. Nog tot en met volgende week woensdag in de regio Catalonië. In Spanje bij het bestrijden van de bosbranden al daar. En ik heb gesproken over de Zender Express in IJsselstein en Lopik. Die vooral voor de ouderen die helaas in deze tijd van het jaar, de zomerperiode, weinig mensen om zich heen hebben, toch leuke uitjes hebben. Nou, zo is dat. In Utrecht is wakker. En Anne, ze was natuurlijk bij de start die zometeen over 5 minuten gaat aanvangen. De Tour de Junior voor de 67ste keer in Achterveld. Hey, zometeen Edwin Meerman. 3 uur lang op de radio. Daar verheug ik me ook op. En dit is George Benson.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: Bij Specsavers vinden we dat
4: dit
3: iedereen...
4: Is Eemland 1.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houthuin.
6: Canada will do whatever it takes to build our.
7: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
5: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
6: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
5: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
8: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
11: De energierekening blijft voor ruim 800 Soesters een probleem. Ze zetten de verwarming lager, doen het licht eerder uit en misschien binnenkort ook maar de deurbel. Elke stroomstoot telt. Het is vrijdag 24 juli, dit is Eemland 1 Actueel met vandaag in de uitzending.
12: De vakantie is begonnen. De caravan wordt aangekoppeld, maar dan komt de vraag. Wat doen we met de kat? En wie gewoon lekker in eigen land blijft, kan natuurlijk naar Spakenburg. De Spakenburgse dagen staan weer voor de deur. We nemen met Marianne Hollaar het spoorboekje door. Maar we beginnen in Soesterberg. Daar blijft de frustratie rond landgoed de oude tempel oplopen. Bewoners voelen zich niet gehoord en vinden dat de gemeente Soest afgelopen week een pijnlijke knieval heeft gemaakt in dit veelbesproken dossier. Ik ben Ronald Christiaans.
11: En ik ben Arjen Klaver. Muziek!
13: Elke werkdag bij Eemland 1, Eemland 1 Actueel.

0: Ja, dat waren de Commodores met Brick House. En dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.
1: Ja, Brick House, Brick Bois zou je kunnen zeggen. Hè? Helen Leroy is al jaren betrokken bij het actiecomité Behoud Oude Tempel, dat zich fel verzet tegen de plannen van de gemeente om woningen te bouwen in het bosgebied Oude Tempel aan de rand van Soesterberg. En volgens haar is de manier waarop de gemeente met inwoners omgaat tekenend. Zeker met het gedoe dat de laatste weken uit de Hooghoed kwam van de gemeente. Een hilarisch verhaal. Goedemorgen, Helen.
2: Helen. Goedemorgen.
1: Het is een hilarisch... Het is eigenlijk een dik boek geworden. Heel
2: een soap
1: dik boek.
2: Is het aan het worden. Een soap.
1: Maar goed, ja. Mensen uit Baren en Bunschoten weten niet precies waar het over gaat. Dan zullen we even gewoon bij het begin beginnen. Ja. Ja. Bijna 9 jaar geleden. Wat is er toen gebeurd?
2: Ja. Nou, je hebt de Open Anke in Soesterberg. En dat is landgoed de Oude Tempel was daar. Die hadden een mooi bos erachter. Die hebben dat bos verkocht aan de gemeente. Als recreatiegebied. Dat was eigenlijk de bedoeling. Het ligt midden in het dorp. Wij noemen het de parel van Soesterberg. De groene long. Wij zitten geklemd tussen de A28 en de doorgaande weg Utrecht-Amersfoort. Wij hebben dat groen gewoon nodig. En dat is steeds duidelijker. Want ze roepen ons zelfs nu op om de stoeptegels uit onze tuinen te vergroenen. Dus dan weet je het wel.
1: Nou, hoe groot is dat lapje bos?
2: 16 hectare.
1: 16 hectare.
2: Ja.
1: Zo.
2: Dat is ergens onderweg is dat veranderd in bouwgrond. Ze hebben het natuurlijk heel goedkoop aangekocht. Hè, want recreatie, 6 miljoen. Toen werd het bouwgrond. Dus nu wordt het opeens heel veel waard. En hadden de plannen om daar te gaan bouwen. Dat is eigenlijk onder Harry Witte van GGS gebeurd. Omdat er met Hart van Heuvelrug een tekort dreigde te komen van 18 miljoen. Vanwege de ecoducten op de Amersfoortse straatweg. Die ecoducten moesten al die groene gebieden van Hart van Heuvelrug met elkaar gaan verbinden.
1: Er is nogal wat over te zeggen over die...
2: Daar is heel veel over te zeggen.
1: Precies, want maar goed, dat is het verhaal
2: niet. Voor nu. Nee. Oké. Okay. Dus eigenlijk is daar onderweg ergens het bos verkwanseld. Wij waren daar niet echt van op de hoogte. Tot op een gegeven moment wij in dat gebied gingen wandelen. En dachten, dit moet blijven. En op een dag kwam ik Rob de Kuijer tegen. En wij gingen ons natuurlijk tegen die bouwplannen verzetten. Dit kan niet waar zijn dat hier toen nog 300 woningen gaan komen. Onder het mom wonen in het groen op 16 hectare. Eigenlijk zijn we toen heel argeloos begonnen. Van hoe kunnen wij hier ons een beetje tegen verzetten. En we zijn toen begonnen met filmpjes maken. Ik als wethouder met een pruik op. Op een gegeven moment had ik 6 pruiken. Ik ben 6 verschillende wethouders geweest. Zo. En Rob was steady de burgemeester.
1: Oh, okay.
2: En zo was eigenlijk zo begonnen we met ons verzet.
1: Ja.
2: Pruik op. Op een gegeven moment had ik 6 pruiken. Ik ben 6 verschillende wethouders geweest.
1: Zo.
2: En Rob was steady de burgemeester.
1: Oh, okay.
2: En zo was eigenlijk zo begonnen we met ons verzet.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaan we door de jaren heen.

0: hadden tegen ons. Prima jullie, Soesterberg, wij gaan hier bouwen. Sterker nog, bijvoorbeeld een van die projectleiders zei, ik ga hier bouwen. Ja, dan kwam Soesterberg natuurlijk wel in verzet. En ondertussen gingen wij natuurlijk allerlei dingen opvragen. Wat zijn die plannen dan? Hoe werkt het hier? En ontdekten we toch echt ook dingen die daar een beetje niet klopten.
1: Nee.
0: Hè? Overtredingen.
2: Ja, je hebt het over de ambtenaren. Hè? Maar hoe is de politiek de afgelopen jaren daarmee omgegaan?
0: Ja, dat is interessant. We hadden natuurlijk wel POS, die eigenlijk opgericht is voor het behoud van de oude tempel. Maar als je als enige partij tegen een hele batterij partijen zit die voor de kap zijn, maar waarvan wij kunnen zeggen, daar is nog nooit iemand van in het bos geweest. En op een gegeven moment hebben wij een uitnodiging gedaan. Dat was ook hilarisch. Van, komen jullie nou allemaal eens wandelen in dat bos? He, dus die waren daar nog nooit geweest. De gemeente had toen een dassenren voor 120.000 euro neergezet om de dassen te vangen. En een paar van die politieke kopstukken zei, is dit de hondenuitlaatplek? Dus om maar aan te geven hoe weinig zij eigenlijk van dat gebied wisten.
2: Maar zou dat niet komen omdat het loopt natuurlijk al langer dan 9 jaar, hè? Hart van de Heuvelrug is iets van 20, misschien wel bijna 25 jaar geleden. Heeft het ook te maken met het besluit wat toen genomen is en dat het eigenlijk onomkeerbaar is?
0: Zijn besluiten onomkeerbaar?
2: Nou, dat is een vraag.
0: Nee, ik bedoel, de tijd verandert zo snel. Wat wij toen dachten dat heel normaal was om wijken te bouwen, groen te kappen, dat kan niet meer in deze tijd. En we kunnen nu niet. Kijk, in 2028, 29, 30 komt vanuit Brussel mag je geen boom meer kappen. Dat vergeten we nu even. Daarom is denk ik nu ook die haast. Want dat is niet meer van deze tijd. Nee. Dus je moet ook mee kunnen gaan in dat dingen veranderen. Dus
2: wat je zegt is van het besluit van toen is nu eigenlijk achterhaald. Dat zou je overnieuw moeten bekijken. Welke boodschap zou je de politiek mee willen geven?
0: Nou, die geven wij eigenlijk al voortdurend mee in die 8 jaar. Wat toen besloten is.
2: Er zitten heel veel nieuwe politici. Er zitten nu heel veel nieuwe politici.
0: Ja, dat kan niet meer.
2: Formuleer die boodschap nog een keertje goed.
0: Ja, het groen en die groene long moet blijven. Je kunt niet meelopen op wat je voorgangers besloten hebben en dat maar gewoon aannemen en niet gaan verdiepen in het traject daarvoor. Hè? We hebben dat.
1: Ja, we gaan even naar het debatavond van een paar maanden geleden in Contact de Continenten.
0: Ja. Ja.
1: Toen werd die vraag ook door jou gesteld of door een collega van jou. Ja. Van hoe zit het dan met de oude tempel? Daar deden ze nogal moeilijk over. Het werd wat rumoeriger.
0: Ik noem dat wel een klein beetje de arrogantie van de politiek.
1: Ja.
0: Je niet echt in de dossier verdiepen. Mm-hmm. Hè, die indruk hebben wij. Niet echt kijken hoe is dit tot stand gekomen. En eigenlijk al je gedragen alsof het een gewonnen race is.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ze hadden aanvankelijk het perceel in Zeist op het oog voor 1000 woningen.
0: Wij hebben aangedragen, vrij in het begin hebben wij een mars gedaan met 250 mensen. Kamp Zeist.
1: Juist.
0: Kun je 1000 woningen eigenlijk
1: bouwen.
0: Ja,
1: dan gaat het dus niet meer om huisvesting, maar het gaat om puur geld. Daar komt het op neer.
0: 100%.
1: Ja.
0: 100%.
1: 100%. We gaan 100% een muziekje draaien. Dan komen ze daar naar je terug.
0: Okay.
1: Met een hilarisch verhaal.
0: Ja.
1: Ik zeg helemaal niks.
0: Ja.
1: Mooie cliffhanger.

0: Ja, van het nieuwe album Tongs van de Rolling Stones was dat Side Effects.
1: Helen Leroy is al jaren betrokken bij de actiecomité Behoud Oude Tempel, dat zich fel verzet tegen de plannen van de gemeente om woningen te bouwen in het bosgebied Oude Tempel. En ze zit tegenover me. Ja, er zijn van die gemene trucjes, gemene politieke trucjes.
2: Ja.
1: Dat hoor ik wel overal zo'n beetje. Dat is het zogenoemde uitruilen.
2: Ja. Ja.
1: Dat is, heeft weinig met democratie te maken, geloof ik.
2: Totaal niet, volgens mij. Maar er is dus eigenlijk een nieuw architectenteam opgestaan. De wethouder met de nieuwe projectleider. De bouwer die eerst weggestuurd is terstegen uit het oosten van het land, die nu weer binnengehaald is. En in ieder geval is er een soort uitruiltje plaats. Dat is nog niet rond, hè. Het is nog niet, ligt nog niet bij het kadaster. Maar dat meneer, dat Earthy die nu op de Tempelaan houten huizen bouwt, de moestuin krijgt om nog een aantal van die woningen neer te zetten. En dan moet hij de aanplant rond de villa en de nieuwe gebouwen gaan realiseren. Mm-hmm. Toen wij dat zagen, zijn we natuurlijk gelijk in het geweer gekomen. Want daaraan vastzit dat ze eerst dassen. De dassen in dat gebied, wat erin zit, erin houden. En die mogen er niet uit. En die eruit zijn, mogen er niet in. Dus ze gingen palen in de grond slaan om eigenlijk bijna het hele tempelbos met palen en gaas te voorzien.
1: Juist.
2: Daar hebben we een groot probleem mee. Want dan gaan ze binnen de kronen van de beuken dat in de grond slaan. Ze gaan graven. Dat is allemaal verboden. Dat staat ook allemaal vastgelegd in de plannen. En ze gaan het leefgebied van de das aantasten. Hm? Ook dat mag niet. Dat is allemaal beschreven. Je mag dat niet aantasten. Dus wij waren voorbereid. Wij dachten, dit gaat gebeuren. We hebben toen ook de voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd. En afgelopen maandag stonden ze daar met grote palen, gaas, de gemeente, allemaal mensen die dat gingen doen. Boa's hadden ze meegenomen, grof geschut. En wij stonden daar natuurlijk ook.
1: Te kijken.
2: Te kijken, want hoe wij
1: diep,
2: wisten.
1: Hoe diep graven we
2: exact,
1: dat?
2: Ja. Exact.
1: Hoe diep graven we het gaas?
2: Ja, en hoe dicht bij de kroon van de beuken?
1: En hoe diep gaat het gaas?
2: Nou, dat gaat eigenlijk helemaal niet diep. Nee. Dus de mensen die dat moesten aanleggen, die moesten eigenlijk een beetje lachen. Want het ging eigenlijk helemaal niet de grond in. Een heel klein beetje. Ja. Dus die zeiden al tegen ons, die dassen gaan hier gewoon onderdoor.
1: Ja. De wethouder had het eigenlijk moeten zien, dit, hè?
2: Ja.
1: Ik bedoel, jullie hebben meer dossierkennis dan kennelijk de wethouder alles bij elkaar.
2: Zeker, we hebben natuurlijk alles vastgelegd. Ja. We hebben de hele dag door zijn we erbij geweest. Mensen dit allemaal gemonitord. En ondertussen zat Rob op zijn werk. Rob de Kuijer, grote, die man is onvervangbaar. Die zat met de rechtbank alle foto's door te sturen wat hier gebeurde. Ja. Wat tegen alle regels is. En dat leefgebied van die das. Mm-hmm. En om 3:00 kwam het verlossende woord. Ze moesten acuut stoppen.
1: Ja.
2: Dus hier is weer heel veel geld gespendeerd. 8 werklui voor 3 weken ingehuurd om dat hele bos te omzoomen. Die konden naar huis. Mm-hmm. Ja. En het materiaal. Ongelooflijk.
1: En dan krijgen we de afdeling handtekeningen.
2: Ja, dat is fenomenaal.
1: Ja, dat is het mooie slotakkoord van dit interview.
2: 2/3 van het dorp is nu ook zelfstandig bezwaarschriften aan het invullen en naar de gemeente aan het sturen. Ik heb er gisteren al 164 op papier gebracht. Mm-hmm. En dit is een soort sneeuwbal. Dat is dan het leuke van dit hele verhaal. Dat ik ze al op het gemeentehuis zie. Want die moeten allemaal één voor één dat gaan beantwoorden.
1: Ja, dat is een hele klus.
2: En dat kost ook weer heel veel geld.
1: En er komen nog veel meer handtekeningen bij.
2: Ja.
1: Want ze hebben het vuurtje aangestoken daar. Hè?
2: Ja, het is een sneeuwbal. En bij mij is de hele dag die brievenbus, die wordt volgestopt. Er komen op de fiets naar mij toe. Heb je nog wat om? Kan je nog wat printen? Ik heb weer een straat gevonden.
0: Wat zijn je verwachtingen nu?
2: De verwachting is dat wij hebben dus die voorlopige voorziening bij de rechtbank. Daar gaan we natuurlijk naartoe. En dan gaan er allerlei rechtszaken plaatsvinden. Onze verwachting is, het bos blijft. Dat weten wij eigenlijk wel helemaal zeker. Want we hebben dat dossier dat met overtredingen en wat ze aan het doen zijn, dat groeit en het groeit. En wij lopen daar. Wij zijn iedere dag aan het bos baden. En wij denken, dit bos blijft.
1: Dus op het gemeentehuis zeggen ze, dat doet de das om.
2: Ja, dat is een goeie.
1: Ja, toch?
0: Ja. Misschien een mooie om de wethouder volgende keer uit te nodigen.
1: Ja.
0: Om het hierover te hebben.
2: Precies. En vraag mij dan ook, want ik zit graag met hem hier.
1: Ja, zijn er al bomen gekapt eigenlijk?
2: Nee.
1: Nog niet.
2: En dat was heel interessant, want ze moesten eigenlijk een hoekje iedere keer om. Maar die lui die dat werk deden, die wisten. Kijk, de gemeente zei daar 's morgens. De vergunningen zijn er, jullie mogen dit doen. Maar er lopen nog wat procedures. Ja. En dat heeft ze eigenlijk de nek omgedaan. Omdat die werklui weten wat ze horen. Dus die gingen enorm in de vertraging. Mm-hmm. Want die dachten, ja, dit kunnen wij straks weer afbreken. Ja. Want bij die wet voorlopige voorzieningen hebben wij een extra regel. Dat ze het zelf meer moeten afbreken, de gemeente.
1: Je zit bij de actiecomité Behoud Oude Tempel. Dat komt regelmatig bij elkaar. Met het fietsje door het dorp even gewoon.
2: Ja, we wonen allemaal rond het bos. Ja. En we hebben natuurlijk ook de stichting, hè, de SOS-stichting.
1: Zeker.
2: En wij ontmoeten elkaar ook gewoon eigenlijk wel iedere dag in het bos.
1: Wat zullen jullie veel lol hebben de laatste tijd?
2: Ja.
1: En, maar ook spanning, maar ook lol.
2: Ja, want dat is eigenlijk met die filmpjes begonnen. Dit is een hele serieuze zaak. Wij zitten hier vol in. Maar doordat we die filmpjes maken en wat we doen, hebben we ook heel veel lol.
1: Ja.
2: Als we weer een pruik opzetten.
0: Wanneer mogen we het volgende filmpje verwachten?
2: Ik heb vorige week iedere dag gepost een filmpje. Iedere dag om dit helemaal verslag te doen. En dit weekend gaat er zeker weer een filmpje komen.
0: We kijken ernaar uit.
1: Het reces is zo dadelijk afgelopen. Wat gaat er dan gebeuren? Wat denk je?
2: Daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik ben dan vooral heel benieuwd hoe al die politieke partijen die voor de kap zijn, hoe die nu hier naartoe kijken.
1: Ja.
2: En bij zichzelf achter de oren krabben. Hebben wij iets niet gezien?
1: Ja. Tegen die tijd zullen wij natuurlijk een raadslid hier even uitnodigen.
2: Ja.
1: Dat spreekt voor zich.
2: Zeker.
1: Helen Leroy, mag ik jou danken. We hebben het over de Oude Tempel gehad. We hebben het over hilarische omstandigheden gehad. Het boek is dikker en dikker aan het worden.
2: En nog niet gesloten.
1: Dankjewel voor je komst.
2: Heel graag gedaan.

0: matching scar.
1: Dat was Taylor Swift van haar 12e album The Life of a Showgirl met het nummer Cancelled. Klaas, ben je ook een showgirl?
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Klaas, je had de vraag al gehoord. Ben jij ook een showgirl?
3: Nee, daar heb ik niet zoveel mee.
1: Nee.
3: Jij wel?
1: Nou, nee, doe maar niet. Doe maar niet. Ik heb wel wat met het weer nu. Het is heerlijk weer.
3: Ja, het is heerlijk weer, maar hier valt wel wat lichte regen, hoor.
1: Ja, maar dat is toch fijn?
3: Ja, zeker fijn. Ja, ja, heerlijke regen. Totaal mee eens. Die regen, die blijft verder wel achterwege, hoor. Na wat gedrukt van morgen. En ook morgen is het overwegend droog. Het is wel bewolkt. En morgen zitten we op een zomerse 27 graden met bewolking.
1: Oh,
3: en
1: af
3: en
1: toe wat
3: zon. Ja, dat is lekker. Maar zondag valt de regen van betekenis sinds lange tijd. Sinds bijna een maand. Want er is eergisteren 1 millimeter gevallen. Dus, en dat was alles de afgelopen 3 à 4 weken. Maar er kan 5 tot 15 millimeter vallen.
1: En wat is jouw sproeiadvies, Klaas?
3: Mijn sproeiadvies is, als je de tuin bevochtigt, zou je het niet met kraanwater moeten doen, hè?
1: Nee, hè?
3: Want dat wordt steeds schaarser.
1: Maar is het met de hoeveelheden die eraan komen nodig om nu te sproeien? Of kan het wachten tot zondag?
3: Nou, moest luisteren. Het is nog behoorlijk onzeker. Dus als er meer dan 10 mm valt, wordt de tuin behoorlijk groener. Maar als het 4 of 5 mm is, dan zet het geen zoden aan de dijk.
1: En na het weekend?
3: Ja, en dan warmt het weer op. En het kan zelfs behoorlijk opwarmen. Dus dan moeten we even afwachten of er een zomerse of zelfs tropische periode aanbreekt. En ook onweer komt om de hoek kijken. Ik moet eerlijk zeggen, het is behoorlijk onzeker.
1: Okay.
3: Dus na zondag.
1: Ja.
3: Dus het kan behoorlijk heet worden. Er kan ook onweer voorkomen. Maar het kan ook allemaal... niet doorgaan.
1: Dus we moeten zowel de paraplu als de zonnebrand bij de hand houden.
3: Ja, het is behoorlijk onzeker.
1: Ja,
3: kan alle kanten een beetje opgaan. Ik ga er in ieder geval vanuit dat het behoorlijk opwarmt. In ieder geval tot 25 tot 30 graden. En dat onweer, dan moeten we even afwachten of dat daarna komt. Dus rond de maandwisseling.
1: Ja, ja. Oké, dus het wordt wisselvallig weer. Kans op een bui, onweer en zon.
3: Ja, maar voorlopig zijn er hoeveelheden nog volstrekt onvoldoende om een einde te maken aan deze droogte.
1: Oké, okay. Het helder verhaal, Klaas.
3: Ja.
1: Dank je wel weer.
3: En, graag gedaan.
1: We spreken elkaar volgende week.
3: Ja, ik wens je een mooi weekend toe.
1: Van hetzelfde.
3: Dank je wel.
1: Hoi hoi.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dat was de Amerikaanse band One Republic met Sunshine. Even naar buiten kijken. Ja, weinig sunshine.
1: Live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse, Sam van den Broek.
2: We zijn er bijna.
1: Dag 4.
3: De paden op, de lanen in. Eemland 1-verslaggever Sam van den Broek gaat vandaag naar de slotakkoord of het hakblok van de Nijmeegse Vierdaagse, de Via Gladiola. Hoe gaat u, Sam?
4: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Ja, het gaat heel goed. Ook hier weinig sunshine als we in de One Republic termen blijven. Ja, het gaat, laat ik het zo zeggen.
3: Hoe is het met de voetjes?
4: Ja, je begint het nou toch te voelen, hoor, moet ik zeggen.
3: Zijn ze nog wel heel?
4: Ja, ze zijn nog heel. Ja, dat moet ik mag mezelf prijzen. Ja, alles prijzen eigenlijk. Want geen blaren, geen... Het begint alleen gewoon heel vermoeid te worden. En toch wel wat zeer. Ja, maar je loopt dan nu...
3: Nou, is dat vermoeidheid van het lopen of van het feesten, Sam?
4: Ja, eigenlijk van het lopen was maar van het feesten. Oh. Kon het er maar bij.
3: Kijk, ik ben zelf ervaringsdeskundig, maar vooral aan de feestkant.
4: Dus, ja, ik kan u zeggen, ik heb het nu allebei 2 jaar aan 2 kanten gedaan, zeg maar. Ja, en dat dit is toch helaas ook, moet ik zeggen, vermoeiender dan de feesten. Ja, het is... Ik heb al 3 dagen benoemd hoe fantastisch de sfeer is. Ja. En het mooie is dat je als je naar die sfeerkant kijkt, dat je dat vandaag, dat die sfeer dan toch anders is. Iedereen werkt toch toe naar een bepaald moment. Ik loop nu in de buitengebieden van Beers, tussen Beers en Vianen, ja. voor de kennis. En dat hier is dus niet zoveel. En dat betekent dus ook dat je dus wel echt aan het doorbijten zijn.
3: Ja, want je bent 5,5 uur geleden begonnen?
4: Ik ben om 4 uur begonnen, dus dat is...
3: Dat is wel wat langer geleden dan.
4: Dat is iets langer geleden. En ik zit nu over de 30 kilometer heen ongeveer. En
3: wat is je verwachte aankomsttijd?
4: Ja, ik hoop rond een uurtje of eigenlijk wel wat voor 2, denk ik. Hoop ik wel weer in Nijmegen te zijn. Maar ik ga nog wel even... Ik loop nu richting... eerst richting Vianen, dan meteen door naar Kuik. Nou, dat ligt bekant tegen elkaar aan. En dan hoop ik, dan ga ik daar nog even rust houden aan de overkant van de pontonbrug. De welbefaamde pontonbrug die ieder jaar door de genie wordt aangelegd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een mijlpaal om dat te bereiken. En ik bereik dat dus vrij vroeg vandaag. En daar ben ik dan ook wel weer blij mee. Want als je dat heel druk hebt, als er heel veel volk is, nou, dan is dat niet leuk om daar met z'n allen over zo de bruggetje heen te lopen. Nee. Dus dat belooft vandaag veel beter te worden. Dus even afhankelijk van hoe het daar loopt, dan zal het om een uurtje of 2 zijn dat ik binnen ben, misschien wat eerder.
3: Ja, wat was nou het hoogtepunt van de afgelopen 4 dagen?
4: Te veel om op te noemen. Maar ik moet zeggen dat met een beetje slaaptekort en relatief veel inspanning, ik eigenlijk van alles vooral ontroerd raakte. Van hoe mooi het eigenlijk is dat zo'n evenement als dit plaatsvindt en hoeveel mensen daarin opgaan. Dat je op een gegeven moment zie je mensen van alle rangen en standen zitten langs de kant van de weg. Mensen van alle rangen en standen lopen dan zelf ook nog eens mee. Het is gewoon zo'n gemoeilijkheid. Ja, dat vindt mij heel gelukkig. Eigenlijk dat grote plaatje, dat is mijn hoogtepunt.
3: Ja, ja, ja. Nou zeggen ze dat er steeds meer jongeren meelopen aan de Vierdaagse. Zie je dat ook om je heen?
4: Nou, ik zie dat sowieso in de 50 zie je dat het meest terug. De 50 kilometer, dat is de verplichte afstand voor mannen tussen de 18 en de 50. Ja, daar zie je natuurlijk wel gewoon wat jonger volk ten opzichte van de 30, als de 30 kilometer erbij komt. Ja, dat is heel plat gezegd, zijn dat vooral senioren en kleine kinderen. Dus maar die verjonging zie je zeker en dat merk je ook. De Vierdaagse heeft gisteren een nieuw logo gelanceerd om ook wat meer bij de tijd te blijven. Het vorige logo was rond tientallen jaren. En om dat ook weer te vernieuwen, hebben ze daar ook weer in geïnvesteerd. Dus je ziet dat er over de gehele linie er toch wel verjongd wordt, ja.
3: Ja. En nou kom je maandag weer terug in de studio. Hè? Wat neem je nou mee uit de Vierdaagse naar de studio? Wat verandert jou dit nou?
4: Ja, die gemoeilijkheid. Wees een keer wat liever voor de mensen. Luister naar elkaar. Kijk, iedereen loopt hier met elkaar. Als jij hier naast iemand loopt, of het nou een kolonel van Defensie is, of een accountant, je maakt met iedereen een babbeltje, alsof het gelijkwaardig is. En dat is iets waar je denk ik heel veel van kan leren. En wat ik ook echt, dat heb ik vorig jaar al meegenomen, dit is weer gewoon een reminder aan mezelf. hoe belangrijk dat eigenlijk is.
3: Ja.
4: En dat is ook, ik wil het ook aan iedereen die luistert meegeven, dat zo'n evenement die saamhorigheid toch mee kan brengen. Ja.
3: Ja, ik zie de collega's in de studio heel hoopvol kijken nu. Dus dat gaat ongetwijfeld goed komen. Arjan, heb jij nog een vraag?
0: Ja, natuurlijk. Via Gladiola is in zicht.
4: Ja.
0: Wat ga je verwachten voor de tweede keer?
4: Nou, ik... bier? Nee, sorry. Het is natuurlijk, we zitten op de radio, dus ik moet het even wat beter...
3: Ja, alcoholvrij bier.
0: Alcoholvrij biertje.
4: Alcoholvrij biertje. Nee, dat is... Maar daar kijk ik dus wel oprecht het meest naar uit. En natuurlijk echt dat kruisje. Dat is ook echt dat is zo'n blijvende herinnering aan wat ik dus zojuist opnoemde. Daar zie ik heel erg naar uit. En weer die sfeer. Kijk, als jij die fiets van Jolen, daar staat het rijen dik aan volk. Ook weer jong en oud. Allemaal bij elkaar. En ik verwacht vandaag best wel veel goede dingen. Juist omdat het weer is namelijk heel erg lekker. Het is niet te warm. Het zonnetje schijnt niet te hard. Dus dat is, ondanks dat het jammer is, want je wil graag een beetje bijbruinen natuurlijk.
0: Ja.
4: Maar het is wel om iets te bezoeken, zo'n evenement. Is wel aanlokkelijk om dan te zeggen, het weer wordt goed, we gaan die kant op.
0: Ja, het is ook aanlokkelijk om even voorlopig bij de finish te blijven. Hè? Want je hebt van die achterblijvers, je hebt de bezemwagen en dat zijn hilarische momenten.
4: Dat zijn de momenten waarin het voldoet. Nou, zeker. Ja, dat is ook iets, ik heb op de planning staan om toch nog even het centrum in te gaan, ook voor de feesten. En om dan het inderdaad toch een beetje tot wat later in de middag te trekken. Om inderdaad dat soort taferelen toch nog eens te aanschouwen. Ik heb een goede vriend van mij, die loopt mee. Die loopt wat kilometers daarachter, dus die ga ik zeker binnenhalen nog. En dat is sowieso iets wat vanmiddag op het programma staat.
3: Ja, klinkt goed, Sam. Ga je volgens jou weer meedoen?
4: Dat doe ik nog een uitspraak over.
3: Oké. Okay. Dan gaan we daarbij laten, Sam.
4: Ja,
3: dankjewel. Succes met de laatste loodjes. En veel plezier, hè? Veel plezier vanmiddag.
4: Ja, ik ga er heel veel plezier aan beleven.
0: En tot maandag.
4: Fijne dag. Tot maandag. Hey, doei. Hoi, bedankt.
3: Hoi.
5: Jij en ik.

0: dat was natuurlijk Steely Dan met... Wat was het ook weer? Ik weet het niet.
1: Steely Dan? Peck. Ja,
0: Peck, natuurlijk. Peck uit 1977.
1: Hoe kan je dat vergeten?
0: Ja, gewoon even
1: een blik uit. Zo'n goed nummer.
0: Precies.
1: Een van de beste.
0: Ronald, je bent hier als... je maakt je debuut voor Eemland. Kort debuut overigens, want het is niet jouw core business. Je gaat de politiek in. Ja, je hebt...
1: Als verslaggever.
0: Als verslaggever, Nee, als verslaggever, dat klopt.
1: Je hebt politiek uit.
0: Je hebt natuurlijk het eerste dossier al voorbij zien vliegen hier.
1: Ja, het Land van het Oude Tempel.
0: Ja.
1: Ja, interessant dossier.
0: Dat ga je nog een hele tijd met je meedragen. Ja. Maar goed.
1: Ja.
0: Inmiddels is telefonisch aangeschoven Marjan Korlaar. Zij is toeristische informatiepunt Spakenburg. Althans, daar werk zij. En het gaat om de Spakenburgse dagen in 2026. Dit wordt voor de 54ste keer deze dagen uitgerold. En er komen zoveel jaren enthousiaste bezoekers op af om de cultuurhistorie van dit dorp te beleven. Niet waar, Marjan? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de 54ste keer. Hoeveel keer heb je het zelf meegemaakt?
2: Nou, best veel. Na de coronatijd, alle keren. En daarvoor 20 keer.
0: Ja, is het eigenlijk in al die jaren, is het programma hetzelfde gebleven? Of zijn er toch hier en daar wat dingen gewijzigd?
2: Nou, we proberen natuurlijk wel wat dingen te wijzigen. Maar dat gaat dan stap voor stap. Wat wel een hele leuke wijziging is dat... of aanpassing, hoe je het noemen wil, is dat wij tegenwoordig ook andere culturen, zeg maar, op het podium uitnodigen. En we zijn tegenwoordig niet alleen een multicultureel land, maar ook een multicultureel dorp.
0: Mm-hmm.
2: En met Syrische dansers, Indische, Surinaamse, van alles.
0: Precies.
2: Zo proberen we er iets meer... variatie in aan te brengen. En ja, dat soort mensen wonen natuurlijk ook bij ons in het dorp. Dus die willen we ook graag een podium geven.
0: Absoluut. Afgelopen woensdag was de start.
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: De eerste start is of de start van de Spakenburgse dagen is altijd even zoeken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik wil niet zeggen hectisch, maar iedereen moet weer even wennen. Weer even zijn plekje zien te vinden. Dat geldt zowel voor de organisatie als voor de ondernemers op de markt of de vrijwilligers. Ook ja, waar gaan we ook weer heen? Wat is ook weer onze taak? Ja, dat is altijd even zoeken. Maar het was gezellig druk. En niks te klagen. Prima weer. Beetje regens af en toe. Had wat minder gekund. Maar nee, ging goed.
0: Ja, ik heb ergens gehoord dat je ook je krablap kunt pimpen. Klopt dat?
2: Ja, dat is dan weer voor de kinderen. Het is een kraplapje, zeg maar. En dan wordt 's morgens dan opgeroepen van... jongens, wie vindt het leuk? Wie is er op de markt? Kom naar het podium. En dan kan je aan een picknicktafel plaatsnemen. En dan kan je zelfs je leuke... een leuk kraplapje maken, zeg maar.
0: Ja, ik zie de wenkbrauwen van Ronald zie ik omhoog gaan. Wat is een kraplap?
2: Een kraplap is onderdeel van de klederdracht van Spakenburg. En het is een soort met kap, die wordt gesteven, dus het is van hard karton. Er zijn allerlei soorten motieven, zeg maar, waar men uit kan zoeken. Zelfs ook wat met de rouw bijvoorbeeld te maken heeft. En die trekt men over het hoofd en voor de borst langs en achter en die knoopt men aan elkaar. Dan zeg ik het even heel simpel natuurlijk, als mensen die mij horen, die denken van, oh, wat is dat nou weer voor een uitleg?
0: Ja.
2: Maar het is dus het harde karton, zeg maar, het harde stuk aan de bovenkant van de Spakenburgse klederdracht.
1: Nou, de wenkbrauwen zijn bij mij weer in normale stand. Dus dank voor de uitleg. Waarvoor moeten we zaterdag of zondag naar Bunschoten komen? Naar Spakenburg?
2: Woensdag, hebben we het over zijn?
1: Nou ja, de komende dagen.
2: Oké. Nou, ik dacht dat je het over Spakenburg
0: had. Ja, de Spakenburgse dagen. Dat is volgende week woensdag, hè? Ja,
1: is het volgende week woensdag pas?
2: Ja. Het zijn 4 woensdagen achter elkaar.
1: Dus... Kijk.
2: Ja, dus we hebben nu de eerste gehad en dan voor 3 te gaan.
1: Waarom moet ik woensdag naar Spakenburg komen?
2: Nou, omdat er weer allerlei gezelligheid is rondom het podium. We hebben leuke marktkraampjes. Er zijn weer kinderspelen, mensen in klederdracht. Een historische optocht met allerlei klederdracht uit Nederland vandaan. Dus voldoende te kijken en te doen. En even lekker wat te eten en te drinken. Misschien met de botter even rondvaren.
0: Oh, dat kan ook nog. Altijd wat heerlijk.
2: Een heel geliefd item. Uurtje. En Ik zou zeggen, er is echt voldoende te doen. Dus
0: ja, wij gaan ons graag onderdompelen in de Spakenburgse cultuur. Mag ik jou danken, Marianne Korlaar, voor de komende woensdagen?
2: Graag gedaan.

0: Met deze vrolijke tonen van Fishing in the Dark van de Nitty Gritty Dirt Band gaan we het weekend in.
1: Dit was Eemland Actueel. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of onze socials. En maandag zijn we weer en dan zit hier de charmante Pearl Mosque.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

Welkom bij de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburg is goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburg is goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Bij Russische luchtaanvallen op Zuidoost-Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens de gouverneur werden er meer dan 1000 drones en raketten afgevuurd op de regio van de stad Zaporizhia. In Nijmegen zijn ruim 40.000 wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Dit is Spakenburg Schoet op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de meer plaat dan praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spakenburgschot hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spakenburg's Groet op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg is goed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

0: Goedemorgen, dit is Spakenburgers Goed op Eemland 1. Geen lange verhalen, maar veel muziek. Deze zomereditie hoor je tot 12 uur.
1: Ja.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schoet. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Bij Russische luchtaanvallen op Zuidoost-Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens de gouverneur werden er meer dan 1000 drones en raketten afgevuurd op de regio van de stad Zaporizhia. In Nijmegen zijn ruim 40.000 wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Je hoort Spakenburg Schoet deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Heemland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

Je luistert naar Spakenburg Scoot op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De energierekening blijft voor ruim 800 Soesters een probleem. Ze zetten de verwarming lager, doen het licht eerder uit en misschien binnenkort ook maar de deurbel. Elke stroomstoot telt. Het is vrijdag 24 juli, dit is Eemland 1 Actueel met vandaag in de uitzending.
3: De vakantie is begonnen. De caravan wordt aangekoppeld, maar dan komt de vraag. Wat doen we met de kat? En wie gewoon lekker in eigen land blijft, kan natuurlijk naar Spakenburg. De Spakenburgse dagen staan weer voor de deur. We nemen met Marianne Hollaar het spoorboekje door. Maar we beginnen in Soesterberg. Daar blijft de frustratie rond landgoed de oude tempel oplopen. Bewoners voelen zich niet gehoord en vinden dat de gemeente Soest afgelopen week een pijnlijke knieval heeft gemaakt in dit veelbesproken dossier. Ik ben Ronald Christiaans.
2: En ik ben Arjen Klaver. Muziek!
1: Elke werkdag bij Eemland 1, Eemland 1 Actueel.

0: Ja, dit waren de Commodores met Brick House. En dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.
1: Ja, Brick House, Brick Bois zou je kunnen zeggen. Hè? Helen Leroy is al jaren betrokken bij het actiecomité Behoud Oude Tempel, dat zich fel verzet tegen de plannen van de gemeente om woningen te bouwen in het bosgebied Oude Tempel aan de rand van Soesterberg. En volgens haar is de manier waarop de gemeente met inwoners omgaat tekenend. Zeker met het gedoe dat de laatste weken uit de Hooghoed kwam van de gemeente. Een hilarisch verhaal. Goedemorgen, Helen.
2: Helen. Goedemorgen.
1: Het is een hilarisch... Het is eigenlijk een dik boek geworden. Heel
2: een soap
1: dik boek.
2: Is het aan het worden. Een soap.
1: Maar goed, mensen uit Baren en Bunschoten weten niet precies waar het over gaat. Dan zullen we even gewoon bij het begin beginnen. Ja. Bijna negen jaar geleden. Wat is er toen gebeurd?
2: Ja. Nou, je hebt de Open Anke in Soesterberg. En dat is landgoed de Oude Tempel was daar. Die hadden een mooi bos erachter. Die hebben dat bos verkocht aan de gemeente. Als recreatiegebied. Dat was eigenlijk de bedoeling. Het ligt midden in het dorp. Wij noemen het de parel van Soesterberg. De groene long. Wij zitten geklemd tussen de A28 en de doorgaande weg Utrecht-Amersfoort. Wij hebben dat groen gewoon nodig. En dat is steeds duidelijker. Want ze roepen ons zelfs nu op om de stoeptegels uit onze tuinen te vergroenen. Dus dan weet je het wel.
1: Nou, hoe groot is dat lapje bos?
2: 16 hectare.
1: 16 hectare.
2: Ja.
1: Zo, dat is
2: ergens onderweg is dat veranderd in bouwgrond. Ze hebben het natuurlijk heel goedkoop aangekocht. Hè, want recreatie, 6 miljoen. Toen werd het bouwgrond. Dus nu wordt het opeens heel veel waard. En hadden de plannen om daar te gaan bouwen. Dat is eigenlijk onder Harry Witte van GGS gebeurd. Omdat er met Hart van Heuvelrug een tekort dreigde te komen van 18 miljoen. Vanwege de ecoducten op de Amersfoortse straatweg. Die ecoducten moesten al die groene gebieden van Hart van Heuvelrug met elkaar gaan verbinden.
1: Er is nogal wat over te zeggen over die...
2: Daar is heel veel over te zeggen.
1: Precies, want maar goed, dat is het verhaal
2: niet. Voor nu. Nee. Oké. Okay. Dus eigenlijk is daar onderweg ergens het bos verkwanseld. Wij waren daar niet echt van op de hoogte. Tot op een gegeven moment wij in dat gebied gingen wandelen. En dachten, dit moet blijven. En op een dag kwam ik Rob de Kuijer tegen. En wij gingen ons natuurlijk tegen die bouwplannen verzetten. Dit kan niet waar zijn dat hier toen nog 300 woningen gaan komen. Onder het mom wonen in het groen op 16 hectare. Eigenlijk zijn we toen heel argeloos begonnen. Van hoe kunnen wij hier ons een beetje tegen verzetten. En we zijn toen begonnen met filmpjes maken. Ik als wethouder met een pruik op. Op een gegeven moment had ik 6 pruiken. Ik ben 6 verschillende wethouders geweest. Zo. En Rob was steady de burgemeester.
1: Oh, okay.
2: En zo was eigenlijk zo begonnen we met ons verzet.
1: Ja, ja. Fantastisch. Ja. Ja, en dan gaan we door de jaren heen. Heel snel tot nu. We hebben nog een paar minuten de tijd. Dus, want de tijd gaat gewoon heel snel. Ja. Maar wat zijn er voor hilarische dingen dan allemaal
2: gebeurd?
1: Nou
2: ja, we begonnen met Reinier Kals. Ja. Als we nu in het licht kijken van nu zeggen we... Nou, dat was een hele goede projectleider. Want die dacht met ons mee. Die nodigde ons uit. Die was in communicatie. Maar toen hij wegging, ging dat natuurlijk een beetje anders lopen. Omdat daar mensen kwamen te zitten die... eigenlijk al een houding hadden tegen ons. Prima jullie, Soesterberg, wij gaan hier bouwen. Sterker nog, bijvoorbeeld een van die projectleiders zei... ik ga hier bouwen. Ja, dan kwam Soesterberg natuurlijk wel in verzet. En ondertussen gingen wij natuurlijk allerlei dingen opvragen. Wat zijn die plannen dan? Hoe werkt het hier? En ontdekten we toch echt ook dingen die daar een beetje niet klopten.
1: Nee.
2: Hè? Overtredingen.
0: Ja, je hebt het over de ambtenaren. Hè? Maar hoe is de politiek de afgelopen jaren daarmee omgegaan?
2: Ja, dat is interessant. We hadden natuurlijk wel POS die eigenlijk opgericht is voor het behoud van de Oude Tempel. Maar als je als enige partij tegen een hele batterij partijen zit die voor de kap zijn, maar waarvan wij kunnen zeggen, daar is nog nooit iemand van in het bos geweest. En op een gegeven moment hebben wij een uitnodiging gedaan, dat was ook hilarisch, van komen jullie nou allemaal eens wandelen in dat bos? Hè, dus... Die waren daar nog nooit geweest. De gemeente had toen een dassenren voor 120.000 euro neergezet om de dassen te vangen. En een paar van die politieke kopstukken zei, is dit de hondenuitlaatplek. Dus om aan te geven hoe weinig zij eigenlijk van dat gebied wisten.
0: Maar zou dat niet komen omdat, het loopt natuurlijk al langer dan 9 jaar. Hart van de Heuvelrug is iets van 20, misschien wel bijna 25 jaar geleden. Heeft het ook te maken met het besluit wat toen genomen is en dat het eigenlijk onomkeerbaar is?
2: Zijn besluiten onomkeerbaar?
0: Nou, dat is een vraag.
2: Nee, ik bedoel, de tijd verandert zo snel. Wat wij toen dachten dat heel normaal was om wijken te bouwen, groen te kappen. Dat kan niet meer in deze tijd. En we kunnen nu niet. Kijk, in 2028, 29, 30 komt vanuit Brussel mag je geen boom meer kappen. Dat vergeten we nu even. Daarom is denk ik nu ook die haast. Want dat is niet meer van deze tijd. Nee. Kijk, in 2028, 29, 30 komt vanuit Brussel mag je geen boom meer kappen. Dat vergeten we nu even. Daarom is denk ik nu ook die haast. Want dat is niet meer van deze tijd. Nee. Dus je moet ook mee kunnen gaan in dat dingen veranderen.
0: Wat je zegt.

0: groen en die groene long moet blijven. Je kunt niet meelopen op wat je voorgangers besloten hebben en dat maar gewoon aannemen en niet gaan, ook niet gaan verdiepen in het traject daarvoor. Hè? We hebben dat.
1: Ja, we gaan even naar het debatavond van een paar maanden geleden in Contact de Continenten.
0: Ja. Ja.
1: Toen werd die vraag ook door jou gesteld of door een collega van jou. Ja. Van hoe zit het dan met de oude tempel? Daar deden ze nogal moeilijk over. Het werd wat rumoeriger.
0: Ik noem dat wel een klein beetje de arrogantie van de politiek.
1: Ja.
0: Je niet echt in de dossier verdiepen. Mm-hmm. Hè, dat, die indruk hebben wij. Niet echt kijken hoe is dit tot stand gekomen. En eigenlijk al je gedragen alsof het een gewonnen race is.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ze hadden aanvankelijk het perceel in Zeist op het oog voor 1000 woningen.
0: Wij hebben aangedragen, vrij in het begin hebben wij een mars gedaan met 250 mensen. Kamp Zeist.
1: Juist.
0: Kun je 1000 woningen eigenlijk
1: bouwen.
0: Ja,
1: dan gaat het dus niet meer om huisvesting, maar het gaat om puur geld. Daar komt het op neer.
0: 100%.
1: Ja.
0: 100%.
1: 100%. We gaan 100% een muziekje draaien. Dan komen ze daar naar je terug.
0: Ja, okay.
1: Met een hilarisch verhaal.
0: Ja.
1: Ik zeg helemaal niks.
0: Ja.
1: Mooie cliffhanger.

0: Ja, van het nieuwe album Tongs van de Rolling Stones was dat Side Effects.
1: Helen Leroy is al jaren betrokken bij de actiecomité Behoud Oude Tempel, dat zich fel verzet tegen de plannen van de gemeente om woningen te bouwen in het bosgebied Oude Tempel. En ze zit tegenover me. Ja, er zijn van die gemene trucjes, gemene politieke trucjes.
2: Ja.
1: Dat hoor ik wel overal zo'n beetje. Dat is het zogenoemde uitruilen.
2: Ja. Ja.
1: Dat is, heeft weinig met democratie te maken, geloof ik.
2: Totaal niet, volgens mij. Maar er is dus eigenlijk een nieuw architectenteam opgestaan. De wethouder met de nieuwe projectleider. De bouwer die eerst weggestuurd is ter stegen uit het oosten van het land, die nu weer binnengehaald is. En in ieder geval is er een soort uitruiltje plaats. Dat is nog niet rond. Hè. Het is nog niet, ligt nog niet bij het kadaster. Maar dat meneer, dat Earthy die nu op de Tempelaan houten huizen bouwt, de moestuin krijgt om nog een aantal van die woningen neer te zetten. En dan moet hij de aanplant rond de villa en de nieuwe gebouwen gaan realiseren. Mm-hmm. Toen wij dat zagen, zijn we natuurlijk gelijk in het geweer gekomen. Want daaraan vastzit dat ze eerst dassen. De dassen in dat gebied, wat erin zit, erin houden. En die mogen er niet uit. En die eruit zijn, mogen er niet in. Dus ze gingen palen in de grond slaan om eigenlijk bijna het hele tempelbos met palen en gaas te voorzien.
1: Juist.
2: Daar hebben we een groot probleem mee. Want dan gaan ze binnen de kronen van de beuken dat in de grond slaan. Ze gaan graven. Dat is allemaal verboden. Dat staat ook allemaal vastgelegd in de plannen. En ze gaan het leefgebied van de das aantasten. Mm-hmm. Ook dat mag niet. Dat is allemaal beschreven. Je mag dat niet aantasten. Dus wij waren voorbereid. Wij dachten, dit gaat gebeuren. We hebben toen ook de voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd. En afgelopen maandag stonden ze daar met grote palen, gaas, de gemeente, allemaal mensen die dat gingen doen. Boa's hadden ze meegenomen, grof geschut. En wij stonden daar natuurlijk ook.
1: Te kijken.
2: Te kijken, want hoe wij
1: diep,
2: wisten.
1: Hoe diep graven we
2: exact,
1: dat?
2: Ja. Exact.
1: Hoe diep graven we het gaas?
2: Ja, en hoe dicht bij de kroon van de beuken?
1: En hoe diep gaat het gaas?
2: Nou, dat gaat eigenlijk helemaal niet diep. Nee. Dus de mensen die dat moesten aanleggen, die moesten eigenlijk een beetje lachen. Want het ging eigenlijk helemaal niet de grond in. Een heel klein beetje. Ja. Dus die zeiden al tegen ons, die dassen gaan hier gewoon onderdoor.
1: Ja. De wethouder had het eigenlijk moeten zien, dit, hè?
2: Ja.
1: Ik bedoel, jullie hebben meer dossierkennis dan kennelijk de wethouder alles bij elkaar.
2: Zeker, we hebben natuurlijk alles vastgelegd. Ja. We hebben de hele dag door zijn we erbij geweest. Mensen dit allemaal gemonitord. En ondertussen zat Rob op zijn werk. Rob de Kuijer, grote, die man is onvervangbaar. Die zat met de rechtbank alle foto's door te sturen wat hier gebeurde. Ja. Wat tegen alle regels is. En dat leefgebied van die das. Mm-hmm. En om 3:00 kwam het verlossende woord. Ze moesten acuut stoppen.
1: Ja.
2: Dus hier is weer heel veel geld gespendeerd. 8 werklui voor 3 weken ingehuurd om dat hele bos te omzoomen. Die konden naar huis. Mm-hmm. Ja. En het materiaal. Ongelooflijk.
1: En dan krijgen we de afdeling handtekeningen.
2: Ja, dat is fenomenaal.
1: Ja, dat is het mooie slotakkoord van dit interview.
2: 2/3 van het dorp is nu ook zelfstandig bezwaarschriften aan het invullen en naar de gemeente aan het sturen. Ik heb er gisteren al 164 op papier gebracht. Mm-hmm. En dit is een soort sneeuwbal. Dat is dan het leuke van dit hele verhaal. Dat ik ze al op het gemeentehuis zie. Want die moeten allemaal één voor één dat gaan beantwoorden.
1: Ja, dat is een hele klus.
2: En dat kost ook weer heel veel geld.
1: En er komen nog veel meer handtekeningen bij.
2: Ja.
1: Want ze hebben het vuurtje aangestoken daar. Hè?
2: Ja, het is een sneeuwbal. En bij mij is de hele dag die brievenbus, die wordt volgestopt. Er komen op de fiets naar mij toe. Heb je nog wat om? Kan je nog wat printen? Ik heb weer een straat gevonden.
0: Wat zijn je verwachtingen nu?
2: De verwachting is dat wij hebben dus die voorlopige voorziening bij de rechtbank. Daar gaan we natuurlijk naartoe. En dan gaan er allerlei rechtszaken plaatsvinden. Onze verwachting is, het bos blijft. Dat weten wij eigenlijk wel helemaal zeker. Want we hebben dat dossier dat met overtredingen en wat ze aan het doen zijn. Dat groeit en het groeit. En wij lopen daar. Wij zijn iedere dag aan het bos baden. En wij denken dit bos blijft.
1: Dus op het gemeentehuis zeggen ze, dat doet de das om.
2: Ja, dat is een goeie.
1: Ja, toch?
0: Ja. Misschien een mooie om de wethouder volgende keer uit te nodigen.
1: Ja.
0: Om het hier over te hebben.
2: En vraag mij dan ook, want ik zit graag met hem hier.
1: Ja, zijn er al bomen gekapt eigenlijk?
2: Nee.
1: Nog niet.
2: En dat was heel interessant, want ze moesten eigenlijk een hoekje iedere keer om. Maar die lui die dat werk deden, die wisten. Kijk, de gemeente zei daar 's morgens. De vergunningen zijn er, jullie mogen dit doen. Maar er lopen nog wat procedures. Ja. En dat heeft ze eigenlijk de nek omgedaan. Omdat die werklui weten wat ze horen. Dus die gingen enorm in de vertraging. Mm-hmm. Want die dachten, ja, dit kunnen wij straks weer afbreken. Ja. Want bij die wet voorlopige voorzieningen hebben wij een extra regel. Dat ze het zelf meer moeten afbreken, de gemeente.
1: Je zit bij de actiecomité Behoud Oude Tempel. Dat komt regelmatig bij elkaar. Met het fietsje door het dorp even gewoon.
2: Ja, we wonen allemaal rond het bos. Ja. En we hebben natuurlijk ook de stichting, de SOS-stichting.
1: Zeker.
2: En wij ontmoeten elkaar ook gewoon eigenlijk wel iedere dag in het bos.
1: Wat zullen jullie veel lol hebben de laatste tijd?
2: Ja.
1: En, maar ook spanning, maar ook lol.
2: Ja, want dat is eigenlijk met die filmpjes begonnen. Dit is een hele serieuze zaak. Wij zitten hier vol in. Maar doordat we die filmpjes maken en wat we doen, hebben we ook heel veel lol.
1: Ja.
2: Als we weer een pruik opzetten.
0: Wanneer mogen we het volgende filmpje verwachten?
2: Ik heb vorige week iedere dag gepost een filmpje. Iedere dag om dit helemaal verslag te doen. En dit weekend gaat er zeker weer een filmpje komen.
0: We kijken dan uit.
1: Het reces is zo dadelijk afgelopen. Wat gaat er dan gebeuren? Wat denk je?
2: Daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik ben dan vooral heel benieuwd hoe al die politieke partijen die voor de kap zijn, hoe die nu hier naartoe kijken.
1: Ja.
2: En bij zichzelf achter de oren krabben. Hebben wij iets niet gezien?
1: Ja. Tegen de tijd zullen wij natuurlijk een raadslid hier even uitnodigen.
2: Ja.
1: Dat spreekt voor zich.
2: Zeker.
1: Helen Leroy, mag ik jou danken. We hebben het over de Oude Tempel gehad. We hebben het over hilarische omstandigheden gehad. Het boek is dikker en dikker aan het worden.
2: En nog niet gesloten.
1: Dankjewel voor je komst.
2: Heel graag gedaan.

0: matching scar.
1: Dat was Taylor Swift van haar 12e album The Life of a Showgirl met het nummer Cancelled. Klaas, ben je ook een showgirl?
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Klaas, je had de vraag al gehoord. Ben jij ook een showgirl?
3: Nee, daar heb ik niet zoveel mee.
1: Nee.
3: Jij wel?
1: Nou, nee, doe maar niet. Doe maar niet. Ik heb wel wat met het weer nu. Het is heerlijk weer.
3: Ja, het is heerlijk weer, maar hier valt wel wat lichte regen, hoor.
1: Ja, maar dat is toch fijn?
3: Ja, zeker fijn. Ja, ja, heerlijke regen. Totaal mee eens. Die regen, die blijft verder wel achterwege, hoor, na wat gedrup van morgen. En ook morgen is het overwegend droog. Het is wel bewolkt. En morgen zitten we op een zomerse 27 graden met bewolking.
1: Oh,
3: en
1: af
3: en
1: toe wat
3: zon. Ja, dat is lekker. Maar zondag valt de regen van betekenis sinds lange tijd. Sinds bijna een maand. Want er is eergisteren 1 millimeter gevallen. Dus, en dat was alles de afgelopen 3 à 4 weken. Maar er kan 5 tot 15 millimeter vallen.
1: En wat is jouw sproeiadvies, Klaas?
3: Mijn sproeiadvies is, als je de tuin bevochtigt, zou je het niet met kraanwater moeten doen, hè?
1: Nee, hè?
3: Want dat was steeds schaarser.
1: Maar is het met de hoeveelheden die eraan komen nodig om nu te sproeien? Of kan het wachten tot zondag?
3: Nou, moest luisteren. Het is nog behoorlijk onzeker. Dus als er meer dan 10 millimeter valt, wordt de tuin behoorlijk groener. Maar als het 4 of 5 millimeter is, dan zet het geen zoden aan de dijk.
1: En na het weekend?
3: Ja, en dan warmt het weer op. En het kan zelfs behoorlijk opwarmen. Dus dan moeten we even afwachten of er een zomerse of zelfs tropische periode aanbreekt. En ook onweer komt om de hoek kijken. Ik moet eerlijk zeggen, het is behoorlijk onzeker.
1: Oké.
3: Dus na zondag.
1: Ja.
3: Dus het kan behoorlijk heet worden. Er kan ook onweer voorkomen. Maar het kan ook allemaal niet doorgaan.
1: Dus we moeten zowel de paraplu als de zonnebrand bij de hand houden.
3: Ja, het is behoorlijk onzeker. Kan alle kanten een beetje opgaan. Ik ga er in ieder geval vanuit dat het behoorlijk opwarmt. In ieder geval tot 25 tot 30 graden. En dat onweer, dan moeten we even afwachten of dat daarna komt. Dus rond de maandwisseling.
1: Ja, ja. Oké, dus het wordt wisselvallig weer. Kans op een bui, onweer en zon.
3: Ja, maar voorlopig zijn er hoeveelheden nog volstrekt onvoldoende om een einde te maken aan deze droogte.
1: Oké, het helder verhaal, Klaas. Dank je wel weer.
3: En, graag gedaan.
1: We spreken elkaar volgende week.
3: Ja, ik wens je een mooi weekend toe.
1: Van hetzelfde.
3: Dank je wel.
1: Hoi hoi.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dat was de Amerikaanse band One Republic met Sunshine. Even naar buiten kijken. Ja, weinig sunshine.
1: Live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse, Sam van den Broek.
2: We zijn er bijna.
1: Dag 4.
3: De paden op, de lanen in. Eemland 1-verslaggever Sam van den Broek gaat vandaag naar de slotakkoord of het hakblok van de Nijmeegse Vierdaagse, de Via Gladiola. Hoe gaat u, Sam?
4: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Ja, het gaat heel goed. Ook hier weinig sunshine als we in de One Republic termen blijven. Ja, het gaat, laat ik het zo zeggen.
3: Hoe is het met de voetjes?
4: Ja, je begint het nou toch te voelen hoor, moet ik zeggen.
3: Zijn ze nog wel heel?
4: Ja, ze zijn nog heel. Ja, dat moet ik mag mezelf prijzen. Ja, alles prijzen eigenlijk. Want geen blaren, geen. Het begint alleen gewoon heel vermoeid te worden. En toch wel wat zeer.
3: Ja, maar
4: je loopt dan nu...
3: Nou, is dat vermoeidheid van het lopen of van het feesten, Sam?
4: Ja, eigenlijk van het lopen was maar van het feesten. Oh. Kon het er maar bij.
3: Kijk, ik ben zelf ervaringsdeskundig, maar vooral aan de feestkant.
4: Dus, ja, ik kan u zeggen, ik heb het nu allebei 2 jaar aan 2 kanten gedaan, zeg maar. Ja, en dat dit is toch helaas ook, moet ik zeggen, vermoeiender dan de feesten. Ja, het is... Ik heb al 3 dagen benoemd hoe fantastisch de sfeer is.
3: Ja.
4: En het mooie is dat je als je naar die sfeerkant kijkt, dat je dat vandaag, dat die sfeer dan toch anders is. Iedereen werkt toch toe naar een bepaald moment. Ik loop nu in de buitengebieden van Beers, tussen Beers en Vianen,
3: ja.
4: voor de kennis. En dat hier is dus niet zoveel. En dat betekent dus ook dat je dus wel echt aan het doorbijten zijn.
3: Ja, want je bent 5,5 uur geleden begonnen?
4: Ik ben om 4 uur begonnen, dus dat is...
3: Dat is wel wat langer geleden dan.
4: Dat is iets langer geleden. En ik zit nu over de 30 kilometer heen ongeveer. En
3: wat is je verwachte aankomsttijd?
4: Ja, ik hoop rond een uurtje of eigenlijk wel wat voor 2, denk ik. Hoop ik wel weer in Nijmegen te zijn. Maar ik ga nog wel even... Ik loop nu richting... eerst richting Vianen, dan meteen door naar Kuik. Nou, dat ligt bekant tegen elkaar aan. En dan hoop ik, dan ga ik daar nog even rust houden aan de overkant van de pontonbrug. De welbefaamde pontonbrug die ieder jaar door de genie wordt aangelegd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een mijlpaal om dat te bereiken. En ik bereik dat dus vrij vroeg vandaag. En daar ben ik dan ook wel weer blij mee. Want als je dat heel druk hebt, als er heel veel volk is, ja, dan is dat niet leuk om daar met z'n allen over zo de bruggetje heen te lopen. Nee. Dus dat belooft vandaag veel beter te worden. Dus even afhankelijk van hoe het daar loopt, dan zal het om een uurtje of 2 zijn dat ik binnen ben, misschien wat eerder.
3: Ja, wat was nou het hoogtepunt van de afgelopen 4 dagen?
4: Ik kan je zeggen dat te veel om op te noemen. Maar ik moet zeggen dat met een beetje slaaptekort en relatief veel inspanning, ik eigenlijk van alles vooral ontroerd raakte. Van hoe mooi het eigenlijk is dat zo'n evenement als dit plaatsvindt en hoeveel mensen daarin opgaan. Dat je op een gegeven moment zie je mensen van alle rangen en standen zitten langs de kant van de weg. Mensen van alle rangen en standen lopen dan zelf ook nog eens mee. Het is gewoon zo'n gemoeilijkheid. Ja, dat vindt mij heel gelukkig.
3: En eigenlijk
4: dat grote plaatje, dat is mijn hoogtepunt.
3: Ja. En nou zeggen ze dat er steeds meer jongeren meelopen aan de Vierdaagse. Zie je dat ook om je heen?
4: Nou, ik zie dat sowieso in de 50 zie je dat het meest terug. De 50 kilometer, dat is de verplichte afstand voor mannen tussen de 18 en de 50. Ja, daar zie je natuurlijk wel gewoon wat jonger volk ten opzichte van de 30, als de 30 kilometer erbij komt. Ja, dat is heel plat gezegd, zijn dat vooral senioren en kleine kinderen. Dus maar die verjonging zie je zeker en dat merk je ook. De Vierdaagse heeft gisteren een nieuw logo gelanceerd om ook wat meer bij de tijd te blijven. Het vorige logo was rond tientallen jaren. En om dat ook weer te vernieuwen, hebben ze daar ook weer in geïnvesteerd. Dus je ziet dat er over de gehele linie er toch wel verjongd wordt, ja.
3: Ja, en nou kom je maandag weer terug in de studio. Hè? Wat neem je nou mee uit de 4 dagen naar de studio? Wat verandert jou dit nou?
4: Ja, die gemoeilijkheid. Wees een keer wat liever voor de mensen. Luister naar elkaar. Kijk, iedereen loopt hier met elkaar. Als jij hier naast iemand loopt, of het nou een kolonel van Defensie is, of een accountant, je maakt met iedereen een babbeltje, alsof het gelijkwaardig is. En dat is iets waar je denk ik heel veel van kan leren. En wat ik ook echt, dat heb ik vorig jaar al meegenomen, dit is weer gewoon een reminder aan mezelf. hoe belangrijk dat eigenlijk is.
3: Ja.
4: En dat is ook, ik wil het ook aan iedereen die luistert meegeven, dat zo'n evenement die saamhorigheid toch mee kan brengen. Ja.
3: Ja, ik zie de collega's in de studio heel hoopvol kijken nu. Dus dat gaat ongetwijfeld goed komen. Arjan, heb jij nog een vraag?
0: Ja, natuurlijk. Via Gladiola is in zicht.
4: Ja.
0: Wat ga je verwachten voor de tweede keer?
4: Nou, bier? Nee, sorry. We zitten op de radio, dus ik moet het even wat beter.
3: Ja, alcoholvrij bier.
0: Alcoholvrij biertje.
4: Alcoholvrij biertje. Nee, dat is, maar daar kijk ik dus wel oprecht het meest naar uit. En natuurlijk echt dat kruisje. Dat is ook echt zo'n blijvende herinnering aan wat ik dus zojuist opnoemde. Daar zie ik heel erg naar uit. En weer die sfeer. Kijk, als jij die fiets van Jolen, daar staat het rijen dik aan volk. Ook weer jong en oud. Allemaal bij elkaar. En ik verwacht vandaag best wel veel goede dingen. Juist omdat het weer is namelijk heel erg lekker. Het is niet te warm. Het zonnetje schijnt niet te hard. Dus dat is, ondanks dat het jammer is, want je wil graag een beetje bijbruinen natuurlijk.
0: Ja.
4: Maar ja, het is wel om iets te bezoeken, zo'n evenement. Is wel aanlokkelijk om dan te zeggen, nou, het weer wordt goed, we gaan die kant op.
0: Ja, het is ook aanlokkelijk om even voorlopig bij de finish te blijven. Hè? Want je hebt van die achterblijvers, Zeker. Je hebt de bezemwagen Zeker, ja. En dat zijn hilarische momenten.
4: Dat zijn de momenten waarin het verdoet. Nou, zeker. Ja, dat is ook iets. Ik heb op de planning staan om toch nog even het centrum in te gaan, ook voor de feesten. En om dan het inderdaad toch een beetje tot wat later in de middag te trekken. Om inderdaad dat soort taferelen toch nog eens te aanschouwen. Ik heb een goede vriend van mij, die loopt mee. Die loopt wat kilometers daarachter, dus die ga ik zeker binnenhalen nog.
3: Ja.
4: En dat dat is sowieso iets wat vanmiddag op het programma staat.
3: Ja, ja. Klinkt goed, Sam. Ga je volgend jaar weer meedoen?
4: Dat doe ik nog een uitspraak over.
3: Oké. Okay. Nou, dan gaan we het daarbij laten, Sam.
4: Ja,
3: dankjewel. Succes met de laatste loodjes. En veel plezier, hè? Veel plezier vanmiddag.
4: Ja, ik ga er heel veel plezier aan beleven.
0: En tot maandag.
4: Fijne dag. Tot maandag. Hey, doei. Hoi, bedankt.
3: Hoi.
5: Jij en ik.

0: Dat was natuurlijk Steely Dan met... Wat was het ook weer? Ik weet het niet.
1: Steely Dan? Peck. Ja,
0: Peck, natuurlijk. Peck uit 1977.
1: Hoe kan ik dat vergeten?
0: Ja, gewoon even een
1: blik uit. Zo'n goed nummer.
0: Precies.
1: Een van de beste.
0: Ronald, je bent hier als... je maakt je debuut voor Eemland. Kort debuut overigens, want het is niet jouw core business. Je gaat de politiek in. Ja, je hebt...
1: Als verslaggever.
0: Als verslaggever, dat klopt.
1: Je hebt politiek uit.
0: Je hebt natuurlijk het eerste dossier al voorbij zien vliegen hier.
1: Ja, het land van de oude tempel.
0: Ja.
1: Ja, interessant dossier.
0: Dat ga je nog een hele tijd met je meedragen. Ja. Maar goed.
1: Ja.
0: Inmiddels is telefonisch aangeschoven Marjan Korlaar. Zij is toeristische informatiepunt Spakenburg. Althans, daar werk zij. En het gaat om de Spakenburgse dagen in 2026. Dit wordt voor de 54ste keer deze dagen uitgerold. En er komen zoveel jaren enthousiaste bezoekers op af om de cultuurhistorie van dit dorp te beleven. Niet waar, Marjan? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de 54ste keer. Hoeveel keer heb je het zelf meegemaakt?
2: Best veel. Na de coronatijd, alle keren. En daarvoor 20 keer.
0: Ja, is het eigenlijk in al die jaren, is het programma hetzelfde gebleven? Of zijn er toch hier en daar wat dingen gewijzigd?
2: Nou, we proberen natuurlijk wel wat dingen te wijzigen. Maar dat gaat dan stap voor stap. Wat wel een hele leuke wijziging is dat... of aanpassing, hoe je het noemen wil, is dat wij tegenwoordig ook andere culturen, zeg maar, op het podium uitnodigen. En we zijn tegenwoordig niet alleen een multicultureel land, maar ook een multicultureel dorp.
0: Mm-hmm.
2: En met Syrische dansers, Indische, Surinaamse, van alles.
0: Precies.
2: Zo proberen we er iets meer... variatie in aan te brengen. En ja, dat soort mensen wonen natuurlijk ook bij ons in het dorp. Dus die willen we ook graag een podium geven.
0: Absoluut. Afgelopen woensdag was de start.
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: De eerste start is of de start van de Spakenburgse dagen is altijd even zoeken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik wil niet zeggen hectisch, maar iedereen moet weer even wennen. Weer even zijn plekje zien te vinden. Dat geldt zowel voor de organisatie als voor de ondernemers op de markt of de vrijwilligers. Ook ja, waar gaan we ook weer heen? Wat is ook weer onze taak? Ja, dat is altijd even zoeken. Maar het was gezellig druk. En niks te klagen. Prima weer. Beetje regens af en toe. Had wat minder gekund. Maar nee, ging goed.
0: Ja, ik heb ergens gehoord dat je ook je krablap kunt pimpen. Klopt dat?
2: Ja, dat is dan weer voor de kinderen. Het is een kraplapje, zeg maar. En dan wordt 's morgens dan opgeroepen van... jongens, wie vindt het leuk? Wie is er op de markt? Kom naar het podium. En dan kan je aan de picknicktafel plaatsnemen. En dan kan je zelfs je leuke... een leuk kraplapje maken, zeg maar.
0: Ja, ik zie de wenkbrauwen van Ronald zie ik omhoog gaan. Wat is een kraplap?
2: Een kraplap is onderdeel van de klederdracht van Spakenburg. En het is een soort met kap, die wordt gesteven. Dus het is van hard karton. Er zijn allerlei soorten motieven, zeg maar. Waar men uit kan zoeken. Zelfs ook wat met de rouw bijvoorbeeld te maken heeft. En die trekt men over het hoofd. En voor de borst langs en achter. En die knoopt men aan elkaar. Dan zeg ik het even heel simpel natuurlijk. Als mensen niet meer horen, die denken van... oh, wat is dat nou weer voor een uitleg?
0: Ja.
2: Maar het is dus het harde karton, zeg maar. Het harde stuk aan de bovenkant van de Spakenburgse klederdracht.
1: Nou, de wenkbrauwen zijn bij mij weer in normale stand. Dus dank voor de uitleg. Waarvoor moeten we zaterdag of zondag naar Bunschoten komen? Naar Spakenburg?
2: Woensdag?
1: De komende dagen.
2: Oké. Nou, ik dacht dat je het over Spakenburg
0: had. Ja, de Spakenburg is dus volgende week woensdag, hè? Ja,
1: is het volgende week woensdag pas?
2: Ja. Het zijn 4 woensdagen achter elkaar.
1: Dus... Kijk.
2: Ja, dus we hebben nu de eerste gehad en dan voor 3 te gaan.
1: Waarom moet ik woensdag naar Spakenburg komen?
2: Nou, omdat er weer allerlei gezelligheid is rondom het podium. Met leuke markraampjes. Er zijn weer kinderspelen, mensen in klederdracht. Een historische optocht met allerlei klederdracht uit Nederland vandaan. Dus voldoende te kijken en te doen. En even lekker wat te eten en te drinken. Misschien met de botter even rondvaren.
0: Oh, dat kan ook nog. Altijd wat heerlijk.
2: Een heel geliefd item. Uurtje. En ik zou zeggen, er is echt voldoende te doen. Dus
0: ja, wij gaan ons graag onderdompelen in de Spakenburgse cultuur. Mag ik jou danken, Marianne Korlaar, voor de komende woensdagen.
2: Graag gedaan.

0: Met deze vrolijke tonen van Fishing in the Dark van de Nitty Gritty Dirtband gaan we het weekend in.
1: Dit was Eemland Actueel. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of onze socials. En maandag zijn we weer en dan zit hier de charmante Pearl Mosque.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zweedse Zara Larsson begon Dekker Radio vandaag met Lush Life. Ja. Oh, dit is ook mooi hoor. Simply Red. Ken je die groep nog? Een nummer uit 1985. Holding Back the Years. Welkom bij dit nieuwe uur Dekker Radio.

Mooi hè? Simply Red en Holding Back the Years. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd met heel veel leuke oude herinneringen. De dagje van dit stel. The American Gypsies. Central Station.

0: en Nigga. En een hele tijd geleden is deze gemaakt. I Just Want To Be Your Everything uit 1977. Ken je dingetje nog? Ah, Frank Paardenkoper heet het.
1: Hé jongens, kennen jullie mijn stien? En weet je dan ook dat ze overal maar blijft praten en plakken? En weet je wat ik altijd tegen haar zeg?
2: Nee!
1: Wil je het weten?
2: Ja!
1: Wil je het echt weten?
2: Ja!
1: Ik bedoel, wil je het heel echt weten?
2: Ja!
0: Nou, dan gaan we dan.
1: 1, 2, 3,
0: hoppakee!
1: Zit op! Zit op! Kom nou, Steen!

Schiet op nou! Kom nou, Stien! Mijn oude seksmachine! Hé jongens, wacht even! Kijk maar, Stien!

feestje hangt. Ja, je kan het wel even een pilsje halen. Nou, dat was goed raak. En samen maar kletsen. Ja, met dat joch. Maar ik ging pleiten. En voor mij zit ze daarna nog. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Kennen we gaan misschien, eindelijk. Schiet op. Schiet op, mens. Jongens, doen we hem naar de brug? Doen we hem naar de brug? Dan duwen we hem naar de brug. Oké, allemaal even duwen, jongens. Grandioso. Jongens, duwen we hem naar de brug. Ik heb geen benzine meer.

goed van jou, hoor. Ah, jongen, als zij begint te praten, hè, Stien, hè. Nou, dat is niet mis, dat kan ik je wel zeggen. Ik kan niet wachten, weet je wel. Dat is een jutte mis. Raad dan, daar gaat ie. Moet je nog een keer horen? Wel een beetje laat, hè. Maar het koortje wat sneller. Zo ja, daar gaat ie. Raad dan. Schiet op. Schiet op nou. Voor was ook al te laat. Schiet op, Stien. Stien, hè? Zal ik dan een lekker kopje koffie voor je zetten straks?

0: grote boodschappentas.
1: Kan het een beetje sneller misschien? Geweldig, hè? Ja. Leuke parodie was dat. We gaan naar Frankrijk. Florent Pagny. En Temé.

0: Wat een drama van Florent Pagny. Tené, encore, dat betekent nog steeds van je te houden, ja. We gaan eens even naar iets heel anders luisteren.
1: Mambo number 5.
0: Mambo number 5. 1999, dat is al een tijdje terug, met Lou Bega. En je mag rustig meedoen. Dit is namelijk Dekkera.

0: Nou, ik kijk op de klok. Het schiet al op. Ik ga eens eventjes schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, ook met geweld, zegt de politie. Griekenland stuurt 2 blusvliegtuigen naar Spanje vanwege de natuurbranden rond Madrid. Het gebied is dun bevolkt, maar toch zijn duizenden bewoners geëvacueerd vanwege de ongunstige weersomstandigheden. En vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt die maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur. Het weer, vanmiddag klaart het op. Het wordt 22 tot 26 graden.

Nou, op deze muziek kun je wel moe voor met Gino Vanelli. We begonnen aan het tweede gedeelte van dit uur Dekker Radio en People Gotta Move. Dadelijk Wende met S10 uit Nederland en Sterren Lopen. Maar eerst deze van Shakatak. Dark is the night.

onbegrijpelijke klanken bij Dekker Radio. Af en toe snap ik er ook niks van, hoor. Wende met S10 en ze gingen sterren lopen. Nou, schiet mij maar lekker, hoor. Tegen de tijd dat ik het snap, ben ik heel erg oud, waarschijnlijk. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar 1993. Toen hadden ze begrijpelijke muziek. Luister naar Lulu uit Engeland en haar Independence.

Zo kunnen ze nog uren doorgaan daar in Brazilië. Ja, Tania Maria hoorde je met Eusinha uit 1983. Hé, ik moet even opschieten, want ik heb nog meer klaarstaan. André Hazes junior bijvoorbeeld. Een doodgewone man, zingt hij. Gaat het over mij? Geen idee.

0: Nou, ik kijk op mijn horloge en op het klokje en het klopt allemaal wel precies. We zijn er doorheen. André Hazes junior, dankjewel, bedankt.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
0: Zo, een nieuwe van de Tipsy Girls als laatste. Baby, one more time. Tot de volgende keer maar weer.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. See how y'all groove today.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

kwam uit het jaar 1985. Het is van Stevie Wonder, de part-time lover. De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Want u bent er weer bij met een nieuwe aflevering van het programma Bonte. Ik ben Jan Berg. Daar is weer de komende uur. Hier Alex Warren en Fever Dream.

0: Muziek van de band uit 1968, een prachtige opname die we hier voorbij hoorden komen. The Wait was de deal van de plaat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Source en Candy Staten.

0: muziek van Source en Candy Staten. You Got the Love in de remix versie uit 2006.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, dan gaan we naar 2013 met Carly Rae Jepsen. Oh.

0: Tonight I'm Getting Over You, Carly Rae Jepsen uit 2013.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Casey Carter. It's the weekend. Ja, het staat voor de deur.

0: De muziek van Mr. Casey Carter, It's the Weekend.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Nou, laten we het gezellig maken met Dennis Verhaan in 1996. Gewoon een gezellig liedje.

0: Jazeker, de muziek uit het jaar 1996. Dit was muziek van Dennis. En Dennis die had gewoon een vrolijk liedje. En we houden natuurlijk van vrolijke liedjes. Dacht u wat? We gaan op naar het half uur trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Speciaal van Martin Goedhart. Deze uit 1979. Dico en A Room With A View.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van het land. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Schaatsman Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Het weer, droog en zonnig bij een graad of 24. Morgen nog iets warmer.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

mooie muziek van Leo Sayer uit het jaar 1980. Deze opname More Than I Can Say. In de bonte muziekverzameling. Jazeker, u bent er nog steeds bij. We draaien ze voor u de lekkere plaatjes weer op een rijtje. Ook hedendaagse muziek natuurlijk. Harry Styles, Dan

0: De muziek van Harry Styles, anno 2026. Deze muziek, super populair deze maand. Dit was Dance No More. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963. Dit zijn de Hollies en Stay.

0: George Manette. Uit 1963 is van The Hollies en Stay. Ja, blijf erbij, hè.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: We gaan naar 2002 met Gorilla.

0: En dat was hem dan, deze muziek, Gorilla en een nummer wat gespeeld, Das Ligaya. 2002 kwam het uit, dus ook al meer dan 20 jaar oud. Ja, de tijd gaat altijd heel hard als je er zo naar kijkt.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix naar muziek van Mike Shipley. Dat is eigenlijk meer een plaatje in de categorie van...
2: Meer dan hits.
3: Alleen.
0: Nieuwe plaat, dit is Stingley Love.

0: Lekkere muziek van Mike Shipley. Dit was Stingley Love hier in de Bonte Muziekverzameling. We hebben ze op een rijtje voor u staan. We hebben ook natuurlijk de oudjes muziek van lang geleden en ook van wat minder lang geleden.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: 2017, deze van Coldplay samen Big Sean. Dit is Miracles, Someone Special.

We hebben 2017 deze opname van Coldplay samen met Big Sean. Miracles, someone special. Ja, het is altijd fijn om iemand speciaal in je leven te hebben. Ja, toch? Maar wel weer het signaal dat we aan het einde van het programma zitten. We zijn er weer doorheen gevlogen. Dit was er dan weer een uurtje lang Bond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg. En ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar voor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met The Fab Four, met The Beatles, Let It Be. Daar hebben we nog een nieuw werkje van Renaat en Krabbe, Kop Op. Als we nog tijd hebben, 1977, Jonathan Richman en The Modern Lovers en The Egyptian Break. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot de volgende Bond.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Sound van de Lean Beat. De springende blitzende blauwe spijkerbroek. De pittige puiken jeans waar pep en vaart in zit. Oerijzersterk. De echte Lee. Kom op, trek zo'n Jenke Lee jeans aan. En daar ga je met Lee.
6: This program is climate neutral.
7: Dit programma is klimaatneutraal.
6: All music will be recycled.
7: Alle muziek wordt gerecycled.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 30. En dat is de week waarin op 20 juli 1940 de eerste officiële Amerikaanse hitparade wordt gepubliceerd in het blad Billboard. Nummer 1 in die allereerste Billboard top 10 is I'll Never Smile Again door het orkest van Tommy Dorsey met zang van Frank Sinatra. In augustus 1958 wordt de allereerste Billboard Hot 100 gepubliceerd. Ik zou je zeggen dat wij daar vaak gebruik van maken van die top 100. En de muziek die we net hoorden is natuurlijk van Elvis Presley. We herkenden zijn stem. Hij is bezig op 19 juli 1969 met de opname van de film Speedway in de MGM Soundstage Studios in Hollywood. Elvis speelt in deze film de rol van Steve Grayson, een vrijgevige autocoureur met een hart van goud. Tegenspeelster is Nancy Sinatra. De soundtrack van de film bevat 12 liedjes. Wij luisterden naar het enige duet met Nancy Sinatra, There Ain't Nothing Like a Song. Nou ja, duet, pas na anderhalve minuut zingt ze een paar regeltjes mee. Goed. Straks tijdens deze rondleiding een bizar nummer uit 1966... waarin alleen een sirene, percussie en een stem te horen zijn. Het nummer is overigens voor de grap opgenomen, maar wordt een grote hit in de Verenigde Staten. Bovendien zou het zomaar eens een van de eerste rapnummers kunnen zijn. Bijzonder verhaal, je hoort het zometeen. En we zijn wijsgemaakt dat Diana Ross de Jackson 5 heeft ontdekt. Maar het blijkt een marketingstunt te zijn van de baas van Tamla Motown Records, Berry Gordy. Hoe dat werkelijk zit, hoor je zometeen. En muziekvrienden, ook deze week weer één top 40. Eentje dus uit week 30. En ik verklap nog niet uit welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Liam Gallagher, Britse zanger van Oasis. En Dinan Woesthoff, hij was liedzanger van de Haagse rockband Kane. Op nummer 1 in die oude hitparade, week 30, staat een lied geschreven door Gary Brooker. Het liedje is geïnspireerd op muziek van Bach. Het nummer stond 5 jaar eerder al op 1 in de Nederlandse top 40. En het liedje begint met de volgende tekst. We skipped the light fandango. Nou. En muziekvrienden, natuurlijk ook weer zo'n prachtige vinyl plaat. Het is er deze week eentje uit 1984. Het is het 24ste album van een Amerikaanse soulartiest. En het is zijn tweede soundtrack album. Nou. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse band waarin een violist een belangrijke rol speelt. Er zijn er meer geweest. Zeker. Oudste nummer deze week is uit juli 1965. Maar we gaan nu naar zondag 1 augustus 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.
4: Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you very much, everybody. And good evening. How are you? We'd like to... All right.
5: Evening, Paul.
4: Good. Good evening, boys. We'd like to carry on with a song which is the B-side of our latest record. Yeah. It's called I'm Down.

hoorde de stem van José Feliciano. Hij neemt op 19 juli 1968 een eigen versie op van High Heel Sneakers. De single komt op 19 oktober 68 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt de 25e plaats. In ons land blijft de single in de tipraden steken. Het nummer is in 1964 geschreven, voor het eerst opgenomen door Tommy Tucker. Zijn versie bereikt op 21 maart van dat jaar de 11e plaats in de Billboard Hot 100. Het liedje is regelmatig gecoverd door bijvoorbeeld artiesten als John Lee Hooker, Stevie Wonder, Led Zeppelin, Carl Perkins, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers, Chuck Berry, Paul McCartney, Janis Joplin en natuurlijk José Feliciano. Hij zal er goed mee verdiend hebben. De componist dan, hè, natuurlijk. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 23 juli 1965 verschijnt de 10e officiële single van de Beatles. Het is de titelsong van de film Help. Het wordt gezongen en geschreven door John Lennon. De single komt op 31 juli 1965 binnen, de 4e plaats in de Nederlandse top 40. Op de B-zijde staat I'm Down. Deze song wordt door Paul McCartney gezongen in de stijl van Little Richard. Wij luisterden naar een versie van I'm Down, opgenomen voor het Britse tv-programma Blackpool Night Out in het ABC Theater in Blackpool op zondag 1 augustus 1965. Opvallend is natuurlijk dat John op het nummer geen gitaar speelt, maar elektrische piano. Het complete concert van die avond is terug te zien en te horen via YouTube. Dus moet je maar even intypen Blackpool Night Out 1965 Beatles, dan vind je het vanzelf. Prachtig concert. In zwart-wit natuurlijk, muziekvrienden. Straks de langspeelplaat van de week, zo'n prachtige vinylplaat uit 1984. Het is het 24ste album van een Amerikaanse soul-artiest. En het is zijn tweede soundtrack-album. Maar goed, voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar de top 40. En daar aan vast zit één tipperade. En we gaan vast een liedje draaien uit die tipperade. En wel, het is van een duo, broer en zus, Karen en Richard. Ik heb het hier natuurlijk over The Carpenters. It's

gouden stemgeluid van Karen Carpenter. Staat op nummer 19 in de tipperaden dit liedje. Onder de naam The Carpenters, It's Going to Take Some Time. Het nummer is geschreven door Carole King voor haar derde album Music uit 1971. De Carpenters namen het op voor hun vierde album, A Song for You, en wordt gezongen door zus en broer Karen en Richard Carpenter. Tim Weisberg speelt de basfluit op het nummer, terwijl de fluitsolo die we net hoorden gespeeld wordt door Bob Messenger. Het nummer bereikt de 12e plaats in de Billboard Hot 100. In Nederland staat het 4 weken in de tipparade en komt niet in de top 40 terecht. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een album van een Amerikaanse soul-artiest. De plaat komt uit 1984 en het is een LP van Stevie Wonder. In 1979 componeert Stevie Wonder de muziek voor de natuurdocumentaire The Secret Life of Plants. Dit eerste soundtrack-album van Stevie komt op de markt als dubbel LP onder de naam Stevie Wonder's Journey Through the Secret Life of Plants. 1984 componeert hij opnieuw muziek voor een film. Deze keer is het de romantische komedie The Woman in Red, geregisseerd door Gene Wilder. Hij werkte voor enkele liedjes samen met zangeres Dionne Warwick. De LP wordt op 28 augustus 1984 door Motown Records uitgebracht. De LP bevatte over het algemeen romantische popsongs en ballads. Het titelstuk en het nummer Don't Drive Drunk springen eruit qua soul en swing. Op de plaat staat de nummer 1 hit I Just Called to Say I Love You. Hij kreeg voor dit nummer een Golden Globe en een Academy Award voor beste originele nummer. Bovendien wordt het Stevie's grootste hit aller tijden. Er worden meer dan 10 miljoen exemplaren van de single verkocht. Ook de liedjes Love Light in Flight en Don't Drive Drunk worden als single uitgebracht en worden wereldwijd hits. Stevie Wonder bereikt met de LP The Woman in Red in januari 1985 de vierde plaats in de Billboard Album 200 en de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst voor rhythm and blues. In Zweden en Noorwegen kwam het album op 1. In Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk komt het op de tweede plek. Er worden van de LP meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. De soundtrack-album komt officieel onder de naam van Stevie Wonder en Dionne Warwick uit in 1984 en heet dus The Woman in Red en is vooral een enorm succesvol album en daarom deze week...

0: Openingsnummer van de langspeelplaat van de week. Deze week het album The Woman in Red. En we luisterden naar het titelstuk. Album van Stevie Wonder. En officieel werd het uitgebracht onder de naam Stevie Wonder en Dionne Warwick. Dadelijk dus nog meer muziek uit die langspeelplaat van de week. Dat doen we na de nummer 1 hit van die top 40 die we nu gaan behandelen. Ja, ik ga nog niet zeggen welk jaar. Ik kan wel zeggen wat er op 1 staat. Het is een liedje geschreven door Gary Brooker. Het is geïnspireerd op muziek van Bach. En bijzonder is dat het lied al 5 jaar daarvoor op 1 had gestaan in de Nederlandse top 40. En het liedje begint met de tekst We Skip the Light Fandango. Nou, misschien zeg je dat wel wat. We hebben alle liedjes weer terug kunnen vinden. We hebben ze in de computer gezet, in de juiste volgorde. Ik heb hier de papierenlijst voor mijn neus. En als ik daarop kijk, zie ik 5 nieuwelingen. 7 Nederlandstalige liedjes, dat is best wel veel. Ja, soms hebben we er maar 1 of 2. Muziek uit Engeland, Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, België, Trinidad en Spanje.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: Nummer 40 vinden we een nummer van heel lang geleden. Het oudste nummer deze week, tenminste. In deze uitvoering niet natuurlijk, maar oorspronkelijk was het een oud lied. En zo heet het ook.
2: And the living is easy.
0: Het komt oorspronkelijk uit 35.

hoor de stem van Colin Blundstone. Wat een magische stem heeft die man. Hij zat in de tijd in de band met gitarist Paul Atkinson in de Zombies. En natuurlijk toetsenist Rod Argent. En dan nu... uit Amerika. Hij was een van de vijf broers. Ze hadden grote hits. Dit is een solo liedje. And they called it puppy love. Oorspronkelijke nummer geschreven in de tijd door Paul Enka in 1960 al. Dus in de uitvoering van Donnie, de kleinste in de tijd van de Osmond Brothers. En dan denk je, er was toch nog een kleinere. Ja, dat klopt, dat was Jimmy. Maar die zat niet in de Osmond Brothers.

38 muziek uit het Verenigd Koninkrijk van die legendarische band Slade. Oh, die maakte lekkere muziek, muziekvrienden. De band van Nadi Halder en Jim Lea natuurlijk. Geproduceerd door Chess Chandler.

0: Ik denk dat het een liedje is wat we bijna nooit meer terug horen. Ja, Cause I Love You en zo, dat hoor nog wel eens een keer terug. Maar... En zo heet het liedje ook. Take Me Back Home staat op nummer 38.
1: Nummer 37. Starry, starry night.
0: En we komen wat klassiekers tegen in deze lijst.
1: Paint your palette blue and gray.
0: Dit is de eerste zeker.
1: Look

Dan McLean. Een liedje over Vincent van Gogh, Nederlandse schilder. Legendarisch lied, de klassieke, de 37. 36 nu, gecomponeerd door Neil Diamond himself. Ja, hij heeft veel geschreven ook, hoor. Schreef vaak zijn eigen nummers. Zoals deze ook. 36 dus. Het liedje Song.

0: again. Muziekvrienden, we hebben één oude top 40, week 30 uit het jaar waar de zeezenders hoogtij vierden. Zeker.
1: Nummer 35. Wij zijn er.
0: Dit was in de tijd de Radio Noordzee treiterschijf. Een band uit Nederland. Liedje werd geproduceerd in de tijd door Peter Koelewijn. Ik denk dat dit het enige hit was, hoor. Mary's Mama. Ik weet niet of je de band nog kan herinneren. Het heet Drama.

Liedje gauw weer vergeten, denk ik. Ja. Nieuw. Ik denk dat het aan alle kanten gejat is. Ik weet het niet, maar het klonk mij heel bekend erdoor. En dan nu muziek uit Duitsland.

Ich fang für euch den Sonnenschein. Oh, wat mooi, wat romantisch. En dit, muziekvrienden, je zou het niet denken, is een liedje van Ria Valk, want we kennen haar meestal wel komische liedjes. Ik

We hebben een zomerse hitparade, muziekvrienden. Er staan vier liedjes in met in de titel Zomer. Dit was er dus een van. Waar zijn de zomers van Ria Valk op 33? Nu nummer 32. Een liedje van The Sweet, dat heet Little Willy. Dat gaat niet...

0: tijd nog dat Nicky Chin en Mike Chipman eigenlijk een beetje bepaalden hoe de suite, of wat de suite eigenlijk opnam. Later gingen ze dat allemaal zelf doen. Het liedje dus Little Willie. Nu Amerikaanse muziek.
1: Sweet chocolate, chocolate malt, candy.

Oorspronkelijk geschreven voor de muziekfilm Willy Wonka and the Chocolate Factory. The Candyman. En het werd gecoverd door Sammy Davis Jr. En die was de enige die daar een hit mee had in de wereld eigenlijk. Dus ook in Nederland. 31 nieuw. Dan nu een bijzondere uitvoering van een band die met twee liedjes in deze hitparade staat. Oorspronkelijk kwam het van een live album in concert with the Edmonton Symphony Orchestra. Dat is een heel woord. Procol Harum met...

Nieuw. De Rekels zonder Corrie, maar met een nieuwe Corrie. En die heette Hanny. Eigenlijk heet ze gewoon Henny Lonis. Dit was het eerste singeltje met haar als zangeres. Gelijk een grootste hit. Nacht.

20. Muziek nu uit Nederland. Uit Stamprooi, Limburg komen ze oorspronkelijk. Ja, ze hadden best wel wat hitjes in de Nederlandse top 40. Dit is misschien wel een van hun bekendste. 28. My Lady of Spring.

0: 27.
1: 27, een liedje van The Who wat nooit op een album verscheen, maar alleen op een singeltje. En natuurlijk op verzamelplaten, dat is logisch. Eigenlijk horen we het liedje nooit meer terug. En nee, we horen natuurlijk af en toe wel eens nummers van The Who, maar deze niet. Ik zou mijn tweede gedeelte daar graag helemaal nog een keer willen beluisteren. Het heet Join Together, staat op 27.

0: En op 26 vinden we één klassieker.
1: Nieuw.
0: De volgende klassieker, laat ik het zo maar zeggen. Ze nam het op voor haar album. First Take. Ja, ik moest even denken. Wat was dat ook weer? Dat is een paar weken geleden was dat de langspeelplaat van de week. Roberta Fleck, daar hebben we het over. En pas jaren later, toen het nummer gebruikt werd in een film, werd het een grote hit. Een film van Clint Eastwood, Play Misty for Me. En toen kwam het overal uit op single. En dus ook in Nederland. En het werd hier een dikke vette hit. The first time ever I saw your face.

0: Ja, als ik je zeg waar het over gaat, dan heeft het ineens een hele mooie lading. Want het gaat over een ongeboren kind bij een vrouw. Die vrouw zingt erover.
1: Hier onder mijn hart begint jouw leven.
0: Hoe mooi is dit?

Louis Neefs uit België met het liedje Margrietje, de rozen zullen bloeien. Een klassieker, absoluut. En dit is James Brown. Maar het is geen klassieker dit, zeker niet van hem. Heel veel mensen kennen die eens. Luister maar eens even een stukje.

2022, Chris Montez met Locomotive. Is het een klassieker? Ja, op het randje denk ik. Maar dit, deze zeker. Liedje van The Boys.

Your Gun staat op 21. Het is van The Boys. En over goede verhalen gesproken. Ook deze liedje van de Dizzy Mens Band op. Het gaat over de olifant. Hierin wordt gezongen dat de olifant wordt opgejaagd vanwege zijn ivoor. En dat we haast moeten maken omdat waarschijnlijk de olifant uitgeroeid wordt. We hopen het niet.

Jumbo dus op nummer 20 en plaatsje hoger, die man uit Rotterdam. We kennen het beste van Manuela. Zo, en dan denk je, oh ja. Jacques Herp, zo heet hij. En dit was een van zijn andere hits, singeltjes. Ik weet niet of je hem nog kan herinneren. We gaan even een klein stukje luisteren. Het is een dramatisch verhaal natuurlijk weer. Gezongen dus door Jacques Herp op nummer 19. En dat liedje heet Werkeloos.

vreselijk lied eigenlijk, toch zou je denken. Ja, werkeloosheid, dat is helemaal niet fijn. Dat is voor niemand fijn, zeg. Hij zong er dus over Jacques Herp op nummer 19. Nu Franstalige muziek op nummer 18, gezongen door een Nederlandse vrouw.

Les Enfants van Lenny Koer samen met de Poppies. Ja, vandaar dat ze dus in het Frans zong. Hoogst niet binnengekomen plaat. Week 30, 19 nog wat. Een klassieker, absoluut ook weer. Het was wel een grote hit geweest in de jaren 60. Oorspronkelijk komt het uit 1960. Maar dus in een nieuw jasje gesproken.

Muziek, vrienden, even wat haast maken. We hebben er nog een aantal 16 tot en met nummer 11 stukje van laten horen. Voordat we die top 10 induiken. En voordat we naar die nummer 1 hit gaan. Een liedje geschreven door Gary Brooker. Geïnspireerd op muziek van Bach. Bijzonder is dat het liedje 5 jaar daarvoor ook al op 1 stond in de Nederlandse top 40. Het liedje begint met de tekst We Skipped the Light Fandango. Ja, dat is een van de grootste klassiekers aller tijden, hoor, zou ik je zeggen. En deze natuurlijk ook. In de tijd geschreven door Lennon en McCartney voor het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Het tweede nummer van kant 1, wie weet dat niet. Maar de uitvoering van Joe Cocker, die maakte het lied wereldwijd bekend. En natuurlijk ook vanwege zijn spastische bewegingen. Wow.

0: Een heerlijk lied, een zomerslied van Arne Jansen. Hij zingt...
1: Meisjes met rode haren.
0: Stukje dus van 12 nog, The Cats, Let's Dance. Ook wel een van de grootste hits, denk ik wel. Zeker wel. Klein stukje van 12 dus.
2: Come and let's dance.
0: En nog een klein stukje van. En we moeten niet denken dat dit Perre is. Nee, dit is een andere Spaanse zanger. Paco, Paco. Een zanger uit Malaga. En dit was toch wel een lekker hitje. Ja, lekker Spaans zomersliedje.
3: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
4: Top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40. Eentje uit week 30. Het jaar is 1972. Ja, echt waar. Het staat vol met klassiekers. Let maar eens even op die top 10. We draaien er mee niet. En dadelijk natuurlijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. The Woman in Red van Stevie Wonder. Goed, nummer 10. Child in Time Part 1 op de ene kant. Part 2 op de andere kant van Deep Purple. Nummer 9. Rock'n'Roll Part 1. Gary Glitter. Nummer 8. Sing Along van Mac en Katie Kissoon. Nummer 7. Helloa van Mouth en McNeil. Nummer 6. Ook alweer zo'n zomersliedje. Summer Train van de Sandy Coast. Nummer 5. Nog een zomersliedje. Zomerzon van de Makkers. Tweede gedeelte. Gaan we hem beluisteren. Nummer 4, Smoke Cats in Your Eyes van Blue Haze. Nummer 3, Obey Part What You Say, Hurricane Smith. Nummer 2, Un Canta a Galicia, Julio Iglesias. En...
5: It's now number 1.
6: Nummer 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Vind je het niet geweldig?
6: Ja. Erg goed.
5: Zeg.
6: Ja.
5: Heb je nou een sigaretje voor me?
6: Natuurlijk. Een Tivoli? Ze roken een Tivoli. Filtersigaret.
5: Ja, ontzettend goed.
6: Ja, erg goed. Tivoli.
5: Maar gewoon geweldig.
6: Ja. Tivoli. I love it.
7: This program is climate neutral.
8: Dit programma is klimaatneutraal.
7: All music will be recycled.
8: Alle muziek wordt gerecycled.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 30. En dat is de week waarin op 19 juli 1954 de eerste single van Elvis Presley uitkomt. That's Alright Mama. Platenbaas van Sun Records, Sam Phillips, heeft slechts 7000 exemplaren van de single laten persen. Een gaaf exemplaar tegenwoordig is duizenden dollars waard. Of euro's, wat je er maar wel voor geeft. En muziekvrienden, ook deze week hebben wij een oude top 40 eentje uit week 30 dus. Maar het jaar is 1972 en voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Het stond zelfs voor de tweede keer op nummer 1. A Whiter Shade of Pale van Procol Harum. Geschreven door zanger Gary Brooker, die overleed trouwens in 2022. Het nummer staat nu op een maxi-single samen met Hamburg en Conquistador. En Conquistador staat weer in een live-uitvoering op nummer 30 in deze top 40. 1972, week 30. In 1967 stond het dus ook al op 1, maar dus niet als maxi-single. Het kwam toen zelfs op de eerste plaats binnen en stond toen 5 weken op de eerste plaats. In 1972 staat het 3 weken op 1 en totaal staat A Whiter Shade of Pale 25 weken in de Nederlandse top 40. En de muziek die we net hoorden, wat een heerlijk zomers nummer. Het is de debuutsingle van The Loving Spoonful en die heet Do You Believe in Magic? De single ligt vanaf 20 juli 1965 in de Amerikaanse platenwinkels. De groep uit New York bestaat uit John Sebastian, Zell Yanofsky, Steve Bone en Joe Butler. Op 21 augustus 1965 komt het nummer de Billboard Hot 100 binnen en bereikt uiteindelijk de 9e plaats. In Nederland komt het niet in de Nederlandse top 40. Summer in the City is de grootste hit voor The Loving Spoonful. Die staat in de zomer van 1966 3 weken bovenaan in Amerika. 1969 gaat de groep alweer uit elkaar. En John Sebastian, ja, bekende zanger en artiest, ging later solo verder. Stond ook op Woodstock, toch? Ja, ik dacht het wel. Zometeen tijdens deze rondleiding een bizar nummer uit 1966... waarin alleen een sirene, percussie en een stem te horen zijn. Het nummer is overigens voor de grap opgenomen, maar wordt een grote hit in de Verenigde Staten. En bovendien zou het zomaar eens een van de eerste rapnummers kunnen zijn. En we zijn wijsgemaakt dat Diana Ross de Jackson 5 heeft ontdekt. Maar het blijkt een marketingstunt te zijn van de baas van Tamla Motown Records, Berry Gordy. Wie werkelijk de vijf broers heeft ontdekt, hoor je zometeen. En we hebben ook weer zo'n prachtige vinyle plaat, een langspeelplaat van de week. Het is er deze keer eentje uit 1984. Het is het 24ste album van Stevie Wonder en zijn tweede soundtrack album. De plaat heet The Woman in Red en het komt officieel uit onder de naam Stevie Wonder samen met Dionne Warwick. Want zij zingt op een aantal nummers mee. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse band waarin een violist een belangrijke rol speelt. Nou, er zijn er wel meer. Dus ja, wie dat dan is... Ze hebben één hitje gehad in Nederland, dat kan ik je vertellen. En ze zijn vernoemd naar een staat in Amerika. Misschien is dat interessant. En dan vertel ik je nu dat Blood, Sweat and Tears op 23 juli 1969 in Amerika worden onderscheiden met een gouden plaat voor het nummer Spinning Wheel. Deze single is in oktober 1968 opgenomen. Op 20 mei 1969 wordt het nummer als single op Columbia Records uitgebracht. Spinning Wheel komt op 31 mei van het jaar... De Billboard Hot 100 binnen en bereikt de 2e plaats. Hey, superhit number 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

0: 1972.
1: Week 30.
2: Van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de top 40.
3: Nummer 5.

Love Light in Flight van de langspeelplaat van de week. Het album The Woman in Red van Stevie Wonder samen met Diana Warwick. Het liedje kwam in de tijd ook op single uit en werd ook een hit. Dadelijk nog één track van die plaat. En eens even kijken aan de computer, wat hadden we staan? Oh ja, Don't Drive Drunk. Dat kwam in de tijd ook op single uit. Ook op 12 inch zelfs, in een iets langere uitvoering. Dan nu het verhaal over het ontdekken van de Jackson 5. Het verhaal gaat dat op aanraden van Diana Ross, de Jackson 5, op 23 juli 68 een auditie doen bij Berry Gordy, de oprichter van de platenmaatschappij Temla Motown. Hij is diep onder de indruk van de broers uit Gary in Indiana. En hij biedt hen een platencontract aan. Weldon McDougall, die jaren medewerker was op de afdeling promotie bij Motown Records, vertelt in de jaren 80 dat Diana Ross en ook Lee Gladys Knight het vijftal bij Berry Gordy heeft geïntroduceerd. De groep speelde namelijk in 1968 in het voorprogramma van Bobby Taylor en de Vancouvers. Bobby Taylor is degene die een auditie regelt bij de baas van Temla Motown. Berry Gordy vindt dat het voor de publiciteit beter is om Diana Ross als ontdekker van de Jackson 5 naar voren te schuiven. Op 26 juli 1968 wordt het contract met de Jackson 5 getekend nadat Berry Gordy hun verbintenis met Steel Town Records heeft afgekocht. Bobby Taylor wordt de eerste producer van de Jackson 5. I Want You Back is hun eerste grote hit in 1969. Mama's Pearl uit 1971 is onder de naam Jackson 5 hun laatste hit in Nederland. Het staat overigens maar 2 weken in de Nederlandse top 40. In 1975 veranderen ze hun naam in The Jacksons.

0: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. 1972.
1: Week 30. Nummer 25.

Wat een heerlijke zomerse muziek. Muziekvrienden. Oude top 40. Je uit week 30. 1972. Summer Train. Een van mijn favoriete liedjes van de Sandy Coast. Na eigenlijk True Love, That's a Wonder. Dat is misschien wel de allermooiste die ze hebben gemaakt. Daarvoor hoorden we nog nummer 25 uit die hitlijst. Liedje van Helga. Niemand heeft je ooit gezien. Een liedje over de ongeboren vrucht. Dan nu dat bizarre liedje uit 1966, waarin alleen een sirene, percussie en een stem te horen zijn. En het zou zomaar eens een van de eerste rapnummers kunnen zijn. Het gaat hier om They're Coming to Take Me Away, haha, van Napoleon XIV. De single komt op 23 juli 1966 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de derde plaats. Napoleon XIV is het pseudoniem van platenproducer Jerry Samuels, die het liedje voor de grap heeft opgenomen. Op de B-zijde van de single staat het liedje achterstevoren. Ook de titel is achterstevoren te lezen op het hoesje. In ons land bereikt de single de 13e plaats in de Nederlandse top 40. In de VS wordt het een grote hit en komt het tot 3 in de top 100. Het liedje lijkt te gaan over een man die mentaal te lijden heeft omdat zijn vrouw hem heeft verlaten. Het ziet ernaar uit dat hij opgenomen moet worden in een psychiatrische instelling. Aan het einde van het lied blijkt dat het niet om zijn vrouw gaat, maar om zijn hond. Opvallend is ook dat het nummer niet gezongen wordt, maar ritmisch wordt gesproken. Misschien wel een van de eerste rapnummers dus. Ook het pitchen van de stem, dat horen we zometeen in het liedje, waar de stem van de zanger heel erg omhoog gaat, is voor die tijd een unicum. Here's an all-American big hit.

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Don't Drive Drunk van het album The Woman in Red van Stevie Wonder. En officieel samen met Dionne Warwick. Het liedje kwam ook op single uit in een ingekorte versie. En op de hoes van het singeltje zien we Stevie Wonder met een glas sinaasappelsap in zijn hand. Dan nu muziek van een Amerikaanse band waarin een violist een belangrijke rol speelt. Ja, dat zijn er natuurlijk wel veel meer. Het gaat hier om de Amerikaanse rockband Kansas. De groep wordt opgericht begin jaren 70 in Topeka, in de hoofdstad van de staat Kansas. De groep heeft twee zangers, Steve Walsh met een hoge stem en Robbie Steinhardt met een lage stem. Vaak zingen ze samen op nummers van Kansas. Robbie Steinhardt speelt ook viool in de band, waarmee de groep zich onderscheidt van andere popgroepen. De titelloze debuut-LP komt uit in 1974. Op de plaat staat een mix van rock en soms complexe symfonische arrangementen. De band kent door de jaren heen veel personeelswisselingen. Robbie Steinhardt, zanger, violist en medeoprichter van Kansas, overlijdt op 17 juli 2021 op 71-jarige leeftijd. Hij speelde in de periodes van 73 tot 83 en van 97 tot 2006 in de band. Zijn eerste soloalbum heeft hij nooit zelf kunnen afronden. Volgens zijn echtgenote Cindy had Steinhardt net de opnames van zijn soloalbum klaar en had hij plannen om in het najaar van 2021 op tournee te gaan. De plaat wordt postuum uitgebracht in oktober 2021. Nu terug naar de band Kansas. In de Verenigde Staten heeft de groep ruim 10 hits. In Nederland heeft Kansas 1 hit met Dust in the Wind. Een nummer waarop uitgebreid het vioolspel van Robbie Steinhardt te horen is. Het liedje staat 7 weken in de Nederlandse top 40 met 19 als hoogste positie. In de Verenigde Staten komt het tot 6 in de Billboard Hot 100.

0: Listen again.
1: The Music Museum.
2: Ook voor jou ligt er een klaar, bij een platenhandelaar. Zo'n gedrukt exemplaar van de Nederlandse top 40 en tipparade.
3: 1972.
4: Week 30.
5: Nummer 2.

0: 40.
1: Nummer 27.
2: Muziekvrienden, we hebben er nog eentje. Zo'n liedje uit die top 40. Week 30, 1972. Het kwam ooit alleen op single uit. Verscheen nooit op een album van The Who. Het heet Join Together. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het is weekend, Jeroen en Peter, aflevering.
1: Ja, dat zeggen we niet, want het is een bonusuitzending.
0: Bonus!
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
3: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, en ik knikte heel enthousiast op jouw bonus, want ik dacht ik kan niet praten, maar toen realiseerde ik me dat knikken geen zin heeft, want dat horen de anderen weer niet.
0: Oh.
1: Dus ja, dit is een bonusuitzending.
0: Bonus.
1: Omdat we vandaag een speciaaltje hebben, we hebben de Nederlandse top 20.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou, we hebben heel veel Nederlandse platen. We hebben platen die door Nederlandse artiesten gemaakt zijn.
1: Artiesten, ja precies, ja. Het hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn, maar het is Nederlandse muziek.
0: Nederlandse muziek.
1: Ja,
0: wat leuk. Nederlandse muziek.
1: Ja, ik verheug me erop. Er zitten overigens ook gewoon Nederlandstalige platen tussen.
0: Ja, dat ook. En het gaat alle kanten op. We hebben de lijst door onze luisteraars samen laten stellen. En het leuke is dat er dan zoveel diversiteit plaatsvindt.
1: Ja, nou zeker. Ik heb wel een onderzoekje gedaan ook onder mijn ja, luisteraars wilde ik zeggen, maar daar jokte ik. Maar ja. Toch de mensen die weten dat ik een radioprogramma maak. Ja. Dus er zit inderdaad een stukje diversiteit in.
0: Een stukje diversiteit. Diversiteit is belangrijk tegenwoordig. Weet
1: diversiteit.
0: Je? In zeker de tijd van LBTHQGHZ.
1: En corona.
0: En dan ook nog Black Lives Matter.
1: Precies.
0: Ja. Dat dus.
1: Ja, I don't go there. On your own, vriend. Ik hang even achterover.
0: Maar diversiteit is belangrijk. Ja, weet je? Iedereen doet mee. Iedereen mag er zijn.
1: Jawel, maar ik vind...
0: Ik liep laatst bij een stelling. Die stond, ik zeg, je mag er zijn.
1: Ja.
0: Ja. Dus. Plaatje maar doen. Dan snappen de mensen wat over gaat. Alsjeblieft doe een plaatje.
1: Alsjeblieft.

0: Oh, wat lekker. Van de album O, is het. Of 0, hoe je het ook zegt. Maar album O, uit 2016. Ja, komt dit nummer Make the Call and Leave It All van de staat. En frontman Torre Florim, die zei erover van Make the Call gaat over een ontsnapping. Hoe ouder je wordt, hoe meer de weken op elkaar gaan lijken. En dat kon zelfs een beetje benauwend zijn. Omdat je gewend bent dat je de toekomst wagenwijd open ligt. Soms denk je, kan ik ontsnappen? Maar dat kan niet zonder alles achter je te laten. En dat is wat drugs met je doet, dames en heren.
1: Dat jij het uit je hoofd weet.
0: Nee, dat weet ik niet. Dat is research. Weet je, we hebben dit voorbereid, dit programma.
2: Ik heb de staat meerdere keren live gezien.
0: Ja, je hebt zelfs foto's gemaakt, toch?
2: Ik heb zelfs foto's gemaakt van de tour, zeg maar, die na dit album volgde. Ben ik op een festival geweest waar ze hebben gestaan. Heb ik foto's gemaakt en heb ik ze ook backstage gezien. Ik zal niet zeggen dat ik ze ontmoet heb, maar ik heb ze gezien. En Torre, de frontman, is zo iemand, als je hem ziet, denk je, ach gos, wat doet de knullik hier?
0: Ja,
2: wat moet hij hier? Akoyaki.
0: Ja.
2: Hij ziet er echt heel timide uit. Het is in niet de man die op het podium is, maar de show die ze daar neerzetten. Het was een relatief klein podium, maar toch, ik vond het echt fantastisch. Ja. Ik heb genoten van een aantal acts. En deze is er zeker eentje voor. Van de foto's zijn ook top. Zijn echt topfoto's.
0: Het is niet dat je dat... Mensen denken, foto's, dat doet toch iedereen? Maar jij maakt echt professionele foto's, zeg maar. Jij bent echt fotografisch goed bezig. Dus met een camera, met een telelens in plaats van een mobiele telefoon met een...
2: Niet per se een telelens, maar een grote hoeklens. Zodat je mooi de zanger lekker goed in beeld kan krijgen. Of juist dat je een breed shot kan krijgen. Dat je ook het hele podium erop kan krijgen. Met de mensen erachter. Spelen met licht wat daar bezig is. Ja, ik doe er wat mee.
0: Jij doet er wat mee.
2: Ja.
0: Wat we ook doen is een plaatje weer gaan draaien.
2: Nee toch, ik was nog lang niet klaar.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar we moeten door, mensen. Want de tijd is geld, zeggen ze. En another day, another dollar, zoals we ons op het kantoor zeggen. Maar dit is Doe Maar met...

0: Applaus.
1: Ja, dat was Doe Maar met de Pop. Ik weet nog toen deze plaat uitkwam, Peter, dat ik het best eng vond.
0: Echt waar?
1: Van dat laatste stukje, daar was ik toch wel best van onder de indruk. Ja, ik was nog een klein jongetje in de tijd. Ja, ook ik ben klein geweest. Je zou het bijna niet zeggen, maar dat is wel het verhaal. Dus,
0: maar
1: dus...
0: dat laatste stukje van deze plaat,
1: ja.
0: dat Duitse rijtje. Daar heb jij toch ook last van gehad dat je Duitse les had en dat je dat rijtje wilde doen, maar dat het niet mocht van die Duitse leraar.
1: Oh, dat weet ik niet. Nee, heb ik geen last van. Ik heb geen Duits gehad.
0: Oh ja, nee. Ja. Toen ik Duits had, toen wilden we allemaal, we kenden de bijvoeglijke naamwoorden.
1: Ja,
0: dat rijtje is niet goed.
1: Nee.
0: En nog, hoe oud is deze plaat? Ik weet het niet. Dat is ergens
1: 83.
0: Ergens in de jaren 80. Nog weet ik, Mietnacht, Nees, Neepsam, bij Zuid van Zoetsen, wie erin keken, Ausraus.
1: Ja.
0: Zo diep zit dat in je geheugen gegrift. Dat is het mooie van die plaat.
1: Dat is het mooie van deze plaat.
0: Dat is het mooie van de Nederlandse top 20.
1: En dat maakt het zo mooi. Je hoort het al op de achtergrond.
0: Ja.
1: Het
0: deze
1: is de
0: man
1: tijd
0: kan
1: voor.
0: Ook niks fouten. Hè? Ik vind dat we hem reserve Nederlander moeten noemen.
1: Klaus Wunderlich.
0: Klaus Wunderlich, reserve Nederlander.
1: En het was mijn beurt om de plop mee te nemen.
0: Ja.
1: En ik heb wat speciaals.
0: Wat heb jij speciaal?
1: Nou, een paar weken geleden ben ik geweest naar iets dat was ergens bij een slot ergens. En daar hadden ze een Italiaans festivalletje.
0: Oh.
1: En daar heb ik, laat maar zeggen, een aantal kleine wijntjes op de kop getikt.
0: Oh.
1: Maar ook een klein kropje limoncellootjes.
0: Pardon?
1: Limoncello. En waar je hier naar kijkt, Peter, ik zal het laten zien. Er zijn 6 buisjes met allerlei proeverijen.
0: Het zijn een soort reageerbuisjes.
1: Ja, reageerbuisjes met proeverijen van limoncello-achtige shit.
0: Oh, 6 limoncello's.
1: Ken jij limoncello?
0: Ja, nou en of ik limoncello ken.
1: Wil jij beginnen met de originale limoncello? Of zeg je, ik wil iets met de maloen limoncello, watermeloen limoncello, een soort crème de limoncello? Of een pistache limoncello?
0: Lieve schat, het is jouw setje. Dus ik
1: zullen wij gewoon beginnen met een... Met een normale.
0: Laten we beginnen met een normale.
1: Ik draai hem hier even open, net zo makkelijk.
0: Het is een reageerbuisje met een schroefdop.
1: Ja.
0: En hij is zojuist stilletjes geopend. Dat wil niet zeggen dat we niet aan Sinterklaas doen. Want Sinterklaas rijdt ook stilletjes je huisje voorbij. En er wordt nu naast de microfoon, dames en heren, een half shot glas limoncello ingeschonken. En ik zie aan Jeroen dat er minder in zo'n reageerbuisje zit dan hij dacht. Want het eerste glaasje zit een stuk meer vol dan het tweede glaasje.
1: Ik denk dat dit redelijk oké is.
0: Ja, dit ziet er eerlijk uit.
1: Ja. Nou, ik zeg chin chin.
0: Ik zeg
1: ruiken.
0: Proost.
1: Proost.
0: Cheers.
1: Ja, we beginnen met de eerste.
0: Oh, het is definitely citroen.
1: Ja, definitely
0: citroen. Dit ruikt nog meer naar citroen dan citroen zelf.
1: Ja. Ik heb nog een drupje erin. Moet ik het bij je leeg schudden? Erin?
0: Nee, ik heb nog een glas. Breng hem anders even uit.
1: Ja, oké, komt-ie. Hey, chin chin.
0: Proost.
1: Proost.
0: Laten we het eens proberen. Oh, het lekkere van limoncello.
1: Ja.
0: Is dat je bij de eerste instantie proef je zowel dat zoetje als dat zuurtje.
1: Ja.
0: Dan trekt dat zoetje via je zijkant van je mond zo'n beetje
1: weg.
0: Naar achteren.
1: Ja.
0: En over je tong gaat dat zure zo hartstikke recht naar beneden.
1: En je voelt hem zo vlammen, laat maar zeggen, naar binnen. Hè?
0: Vlammen ook vooral.
1: Dus het is echt gewoon, het is zo lekker is het.
0: Ja, limoncello is ik vind het wel een zomersdrankje. Dus het weer sluit er niet helemaal bij aan. Maar
1: dat maakt toch niet uit.
0: Dat mag de pret niet drukken.
1: Dat pret toch niet drukken.
0: Ik spuug er niet in, vriend.
1: Nee, ik wou net zeggen.
0: Er niet in.
1: Nee, dat is zeker.
0: Sterker
1: waar.
0: Nog, ik stel voor dat we hem even opmaken.
1: Ja? Zo, die ze. Zullen we gewoon doen een plaatje, drankje? Nee? Oh, jij is er niet weg.
0: Nee, want jij had toch ook nog zo'n limoncello van een tv-programma gekocht?
1: Is dat zo?
0: Er was zo'n RTL tv-programma van...
1: Zo, die ze. Zullen we gewoon doen een plaatje, drankje? Nee? Oh, jij is er niet weg.
0: Nee, want jij had toch ook nog zo'n limoncello van een tv-programma gekocht?
1: Is dat zo?
0: Er was zo'n RTL tv-programma van mensen die naar Italië vertrokken. En die hadden een limoncello

parks nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Bluff van het album Blauwe Ruis uit 2002.
1: Is dit, en dat is het mooie van het draaien van zo'n lijst. He, want ik had deze erin gezet omdat ook ik van mening was dat dit ging over de dood van Chris Gutte, de drummer van Bluff, die bij een motorongeluk overgekomen was. En
0: ja.
1: Er staat me bij, en dat volgens mij is dat ook jaren het verhaal geweest, dat dit nummer is geschreven naar aanleiding daarvan.
0: Ja, het is maar ook vlak daarna. Het was 2001 en dit komt in 2002. Komt dit,
1: precies.
0: Ja, dus dat zou je wel verwachten.
1: Maar nee, een klein stukje onderzoek voorafgaande aan het maken van dit programma.
0: Ja,
1: leert. Heeft heel wat anders geleerd. Namelijk dat dit gaat over de vader van, de schoonvader, pardon, van Slager, de gitarist Peter Slager. Die euthanasie heeft gepleegd. En ja, daar gaat dit over.
0: Ja, en het mooie set gaat dus niet over zelfmoord. Ook heel veel mensen hebben daarover gedacht. Het gaat over het zelf kunnen bepalen wanneer je gaat sterven. Dus ja, prachtige teksten. Er zit echt van die tekst in dat je denkt, van die zinnen in van... Er is niets waar ik op wacht. Morgen blijft het nacht. Ik overdacht mijn zorgen en de wereld. En alle keren dat ik wakker lag... Wakker lag toch prachtig?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, nou, dat is een van de redenen dat ik dit nummer erin gezet heb. Vanwege de mooie teksten en de connotatie met... Nou ja, ik dacht het ongeluk, maar de euthanasie.
0: De euthanasie. Wij waren bezig met de limoncello-proeverij. We hebben in de tussentijd ook nog een... Kleine creamy romige hebben we gedaan. Was erg lekker. Dat was limoncello met pistache.
1: Pistache.
0: Is ook Italiaans,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, heel Italiaans.
0: Heel Italiaans.
1: Ja.
0: En ik heb hier nu watermelon sugar.
1: Hi.
0: Oftewel, ik heb hier watermeloen shizzle. Dus dan doen we even een klein beetje. Even een
1: beetje van de dit en een beetje van de dat.
0: Nou, ik denk dat we wel weer evenredig in de buurt zitten.
1: Ik ben niet ontevreden, vriend.
0: Nee. Zo, die is voor jou.
1: Hoppakee. Dit is limoncello.
0: Watermeloen.
1: Watermelon. Ach, dit ruikt heel watermeloen.
0: Het ruikt naar watermeloen, inderdaad.
1: Dit smaakt ook naar watermeloen.
0: Ja, dat staat er ook op dat het watermeloen is.
1: Jawel, maar ik verwacht dan altijd toch een soort limoncello te proeven.
0: Ja.
1: Maar nee, dit is gewoon watermeloen.
0: Ja.
1: Dit kun je heel goed op een zomerse dag een beetje naar binnen slobberen.
0: Ja, lekker is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja, gewoon omdat
1: beetje
0: het kan.
1: Beetje gekoeld, niet ijskoud, gewoon een beetje gekoeld.
0: Nee, gewoon een beetje gekoeld naar de mensen toe. Dus dat. Hmm. Lekker, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, je bent nog aan het genieten?
1: Ik heb even mijn mond vol met limoncello watermeloen.
0: Wat gebeurt er dan met je? Want je gaat echt, je zit er lekker in, zeg maar.
1: Ik zit lekker een beetje te proeven, ja. Nou, het grappige van watermeloen vind ik dat als je hebt dan zo dat rood van die vrucht. En dat druk je dan kapot tegen je verhemelt. En dan krijg je die echte watermeloensmaak. En die watermeloensmaak, die heb ik nu ook gewoon. Met zo'n shotglaasje.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ik vind dit heel typisch. Waar heb je dit vandaan?
0: Dat zei ik. Dat heb ik uitgelegd.
1: In de ether ook. Ik dacht dat je dat buiten de ether had uitgelegd.
0: Nee, heb ik gewoon uitgelegd.
1: Ik geef je nog even voor, zodat je het nog een keer kan vertellen. Maar dat was Italiaanse dag op dat kasteel.
0: Precies, dat dus. Volgende plaat die we gedraaid is ook leuk. Er zijn eigenlijk twee varianten van. En dit vind ik de mooiste variant, omdat het gezongen wordt door twee van mijn favoriete zangeressen. Je hebt aan de ene kant Sharon Den Adel van Within Temptation.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft, volgens mij was het album van The Silent Force, was dat. Daar staat een nummer op dat heet Somewhere. Daar gaan we ook zometeen naar luisteren. Maar die is ook, laten we zeggen, in een soort akoestische versie gedaan. Is die uitgebracht samen met Anneke van Giersbergen. En daar zijn wij ook fan van. En Anneke van Giersbergen ga je vaker horen ook nog. Want we hebben ook nog een stukje gathering naar de mensen toe straks. Gaan we een beetje pestherrie maken.
1: Ja. Maar deze hebben we ook live gezien, hè?
0: Deze hebben wij live gezien. Dat was het moment dat zij... Jij weet het nog, waar ik naartoe wil.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik had zo enorm oogcontact met Sharon.
1: Ja,
0: jij keek naar mij. Jij had zoiets. Wat jij had met Gary Mullen, had ik
1: met Sharon Den Adel. Wij zijn toen ook, we zaten in de Rode Doos in Utrecht.
0: Ja, ja,
1: en toen
0: ja,
1: zijn
0: ja.
1: wij op een gegeven moment maar naar voren gelopen. Want dat deed niemand.
0: Nee. Wij waren
1: dat was een klein succesje.
0: Ja. Ja. Ja. Toen durfden we dat nog.
1: Ja. Toen zagen er ook nog goddelijk uit.
0: Ik wou net zeggen.
1: Alhoewel, jij ziet er nog steeds goddelijk uit, hoor.
0: Maar dit is echt een prachtig nummer. Dus ik denk van, het is ook live. En waarom ook niet, toch? Gewoon omdat het kan.

0: Wat een fantastische plaat, Peet.
1: Fantastisch.
0: Fantastisch. Er werd ook geklapt. Volgens mij hoor je ons ook klappen hier. Dat wij ook aan het klappen waren, zeg maar.
1: Wij waren die enthousiasten.
0: Daar waren wij, ja. Dat viel wel op bij de mensen. Wat ook wel leuk is, de volgende plaat die jij kiest... en we hebben natuurlijk lijstjes binnengekregen... maar wat wel opvalt is dat goede platen duren ook vaak heel lang.
1: Nou ja, dat is het ook gewoon. En dat mag ook even duren.
0: Want de volgende plaat is bijvoorbeeld België van het Goede Doel. En die duurt 6 minuten 1, zie ik hier staan. Dat is best een tijdje, Peter.
1: Het was een weekend de langste.
0: Ik wou net zeggen. Het stond ook op het album België van het Goede Doel. Dus dat hield het simpel. Uit 1992. Het album had 9 nummers. Waaronder ook staan Hou van mij. Oh, hou van mij.
1: Oh ja. Die is ook goed trouwens.
0: Ja, Gijzelaar staat erop. Anders kan iedereen. Ik heb ook nog aan het Goede Doel gedacht. Er is ook een ander nummer wat ik van het Goede Doel wat ik erg leuk vind. Even kijken hoor. Of ik dat nu zo snel kan vinden.
1: Wij zijn toch ook wel een beetje... We zijn allemaal liefhebbers van het Goede Doel.
0: Alles geprobeerd, dat is het. Die is ook een mooi nummer van het Goede Doel. Dus daar heb ik nog over zitten twijfelen. Ja? Ik heb niet getwijfeld over België, maar ik heb wel getwijfeld over... zal ik anders die plaat doen van alles geprobeerd?
1: Maar wat heeft jou doen besluiten om niet in de lijst te zetten?
0: Ik denk, jij doet vast België van het Goede Doel.
1: Nee, dat dacht jij.
0: Dat dacht ik wel.
1: Ja, jij bent een jokkebrok.
0: Ik ken jou ongeveer... Nou, hoe lang kennen we elkaar? We kennen elkaar best lang. Dat is, ik denk, 20 jaar kennen wij ondertussen elkaar wel, denk ik.
1: Maar dat intrigeert mij. Dat jij dus een top 20 samenstelt.
0: De luisteraar stelt het samen. En dan kies ik uit.
1: Sorry. Ja. De luisteraar kiest... Ja. Maar in ieder geval dat jij bij de eindselectie dan... op basis van het feit dat ik hem waarschijnlijk wel in erin zet... dat je denkt, nee, doe ik hem niet.
0: Ja.
1: Want anders komt hij te hoog.
0: Nee, niet te hoog. Maar anders, weet je, is het gewoon...
1: Wordt de spoeling te duur.
0: Precies.
1: Ik lul jou er wel uit.
0: Ja, nee, daarom. Dus dat. Dus
1: maar met 6 minuten zoveel wordt het dan niet tijd om te draaien.
0: Je bedoelt deze?
1: Ja.
0: Ja. Zeker. Dus het mooie jaar 1982. Ik was 6. Ik vergeet het nooit. Ik had een matje in mijn nek. En ik zong dit mee. Wist ik veel waar België lag? Geen idee, mensen.

0: Het goede doel met België. Hier op Baren FM tussen 7 en 9 is dit weekend. Jeroen en Peter op jouw kleine transistor radiootje te ontvangen op 105.5 in de ether, 92.3 op de kabel. En anders via internet zijn we ook te beluisteren hier op hou hem hard, hou hem strak, Baren FM.
1: Ja, nou, je zegt in de ether, maar we zijn dus ook via DAB+.
0: Is dat zo?
1: Ja, we zijn ook via DAB+.
0: Sinds wanneer is dat dan? Nee.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Nee, ik heb DAB+ in mijn auto. Het is mij nog nooit gelukt om ontwijken. Jij maakt me nu blij met een dode mus.
1: Ik heb een FM naar DAB+ autoradio.
0: Ja, die doet beide, zeg
1: die
0: maar.
1: Die doet beide.
0: Ah, dat is mooi. Ik heb ook beide. Dan staat erbij FM of niet. En als het niet is, DAB+.
1: Ah.
0: Dus dat. De volgende plaat die we hebben is...
1: Gaan we alweer door, jeetje.
0: Ja, we gaan alweer door,
1: jassen er doorheen.
0: Ja. Want de volgende plaat, daar zit een verhaaltje achter. Ik heb het over het lied van Wim Sonneveld, Het Dorp. Wat ik zelf een prachtig chanson vind. Maar wat ook wel leuk is, het is natuurlijk gebaseerd op een nummer. En misschien is het ook wel eens leuk om te horen van, ja, waar is het dan op gebaseerd, Jeroen Weekend van Jeroen en Peter? Dat is deze. Het is La Montagne van Jean Ferrand. En dat klinkt zo, hè?
2: Il quitte un an le pays pour s'en aller gagner leur vie.
0: En dat is laat maar zeggen, dat is originaal. Daarna ging Friso Wiegersmaar mee aan de gang.
1: Dat is originaal, dat is het beste waar je dan mee kan komen.
0: Ja. Onder het pseudoniem Hugo Verhagen. En dat was weer de partner van Wim Sonneveld. En die schreef het liedje Het Dorp Zoals Wij Het, laat maar zeggen, kennen. Wat natuurlijk superleuk is. Maar het is het plaatsje Deurne. Wist je dat het over een pad gaat en een dorp Deurne? Wist je dat?
1: Ik ken Deurne.
0: Ja, dat gaat er. En het leuke is ook dat op dat pad, hè, want langs het tuinpad van mijn vader, ja, dat heet dus nu ook, dat pad kreeg op 14 oktober 2008 de officiële naam Het Tuinpad van mijn vader.
1: Aha.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ja, dat wist ik niet. De volgende keer dat ik in Deurne ben, ga ik er even overheen wandelen.
0: Ja, kan ik zeggen. Gaan we even tegen de ding aan pissen?
1: Dat is heiligschennis.
0: Ja, dat is het ook. Moet je ook niet doen. Foei!
1: Nee, foei!
0: Foei, ome Willem. Foei! Oh, dat is handig. Maar ja, desalniettemin, ik vind het misschien wel een van de mooiste platen die ooit gemaakt is in Nederland. Het hele plaatje zie ik voor me, oftewel de ansichtkaart.
2: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe

0: Oh, wat een fijne plaat toch. Uit 2011, uitgebracht 21 mei 2011 van het album De Lachende Derde, hoorde je de jeugd van tegenwoordig met Get Spanish. En we hebben speciaal voor jou eens even opgezocht waar die teksten nou een beetje over gaan. Want het is natuurlijk een enorm mooi Spaans liedje. En Peter, wil jij beginnen met de eerste zin?
1: Nee, als ik moet gaan praten, dan wil ik eerst vertellen waarom ik deze in de lijst heb gezet.
0: Waarom heb je deze in de lijst gezet?
1: Nou, ik vind de jeugd hoort gewoon in onze lijst daar. Wij draaien alles van de jeugd als het langskomt. Als het nieuw is, wat dan ook. Wat's gebeurd? Heb ik serieus over getwijfeld om die in de lijst te zetten.
0: Ja, maar wat vond
1: gebeurd? Ik vond deze, Wat's gebeurd, is muzikaal is die gewoon episch. Ik bedoel, is een van de grondleggende platen van de Nederlandse muziek. Ja. Maar deze toch heb ik in de lijst gezet. En waarom heb ik deze in de lijst gezet?
0: Waarom?
1: Hij is meer Weekendje Groene Peter.
0: Ja, hij is meer Weekendje Groene Peter.
1: Hij is meer Weekendje Groene Peter. En waarom is hij meer Weekendje Groene Peter? Vanwege de tekst. En wat heb jij over de tekst uitgezocht?
0: Ja, nou, we hebben hem even vertaald in het Nederlands. En het is natuurlijk een prachtige tekst. Het begint met, als je het vertaalt. Hallo supermarkt, geldautomaat hero. Laten we Spaans doen, Spaans doen. Spaans doen met ze doen, Spaans met hen doen. En dan gaat hij weer van hallo supermarkt. Op een gegeven moment kom je pring pring geen haar. Pring pring hallo. Oja lei idee het stangja 2. Ik ben stangja. Man, het is geen bingo. Ik krijg niks. Ik zeg niks. Neef Tiga houdt niet van je. Hangen met de mensen skero. Hier neem een Spaanse troep. Waar is mijn geld? Waar is mijn geld? En dan gaat het nog even zo door. De gezelle Titos. Waar is genitos? Costa del Sol.
1: Kijk, en dat soort
0: dan lul je niet meer.
1: Dat is alleen dat hoor je alleen bij de jeugd van
0: maar dat zijn tongbrekers. En wat je van tongbrekers krijgt.
1: En je kan zeggen wat je wil, maar die mannen, hè, geen druppel te veel gaat daarin.
0: Nee.
1: Nee, dat zijn absoluut sobere mensen.
0: Ik wou net zeggen. Die ene, die ene,
1: chauffeur?
0: Nee, die Fur. Ja, die schrijft ook kookboeken.
1: Ja. Nee, maar die is echt hilarisch. Ja. Dat heb je, die doet ook YouTube. Doet hij ook koken.
0: Ja,
1: hilarisch. Ja, dat is voor een andere aflevering, want daar kunnen we echt de hele uitzending mee vullen.
0: Wil jij misschien nog wat drinken?
1: Jazeker.
0: Ik denk, vraag het maar even.
1: Ja.
0: Ik schenk even wat in.
1: Wat heb je nu weer voor ons ingeschonken, vriendelijke vriend? Het is weer een limoncello. Maar hij ziet er niet limoncello uit.
0: Nee.
1: Hij ziet er een beetje sinaasappelig uit, maar dan room.
0: Even kijken, wat staat erop? Crema de melonchello.
1: Melonchello. Ja, melonchello. Die past wel een beetje na.
0: Ja, Costa del Sol. Ja, limoncello. Nou, chin chin.
1: Proost.
0: Dan gaan we het weer proberen. Mmm.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ja. Weet je?
0: Hij is ook weer ondeugend. Hij is ook weer ondeugend.
1: Deze krijgt twee duimpjes omhoog, hoor.
0: Dat is inderdaad erg lekker, zeg. Ik kan niet zeggen, dat hebben we verkeerd uitgekozen.
1: Het valt mij op dat je elke keer als je zo'n shotglaasje weggetikt hebt, even naar je telefoon grijpt.
0: Ja, omdat
1: een rapportage aan het maken?
0: Nee, ik moet even kijken welk nummer er nu komt.
1: Ja, nee, ik denk een guldige verhaal aan, jongen. Dan kan jij ondertussen even rustig kijken wat er nu komt. Maar nee, dat geeft niet. Wat komt er nu?
0: Nou, van een Nederlandse band, misschien wel de grootste Nederlandse band van dit moment, Kensington. En het nummer heet Uncharted. Prachtig slow nummer, heerlijk. En wat ik misschien wel het mooiste moment vond, is dat afgelopen jaar, toen het nog kon, ergens februari was ik op Bonaire en op Curaçao. En terwijl ik op Curaçao was dat weekje, en na een week heerlijk op Bonaire al hebben gezeten, verwennerij naar de mensen toe, was daar een optreden van Kensington op het strand. En daar kon ik voor, wat was het, 35 gulden, omgerekend een paar euro, kon ik daar een kaartje kopen voor Kensington. En heb ik daar genoten op het strand van een, ik wil zeggen met 600-700 man, gezellig op het strand naar Kensington. En dat was erg leuk, kan ik je meedelen.
1: Gezellig.
0: Ja, dus daarom dacht ik van waarom ook gewoon niet.
1: Nou,
0: en het is gewoon een mooie tekst. En die gast, weet je, heeft gewoon een goede stem. We gaan er ook niks over zeggen, we gaan hem gewoon draaien. Zal ik aftellen?
1: Tel jij af.
0: Nou, 3, 2, 1. No!

0: Wat een mooi woord eigenlijk. Uncharted. Ontgonnen, zeg maar. Hè. Dus waar je nog nooit eerder bent geweest.
1: Of niet op de chart voorgekomen.
0: Dat maakt er toch iets stoms van. Dat is zo'n mooi woord. Het is zo jammer.
1: Jouw liefde voor, jouw spontane liefde voor woorden, die verrast mij soms.
0: Ja.
1: En deze overviel me.
0: Ja.
1: Dus ik kon me nog niet invoelen, zeg maar, in
0: dat
1: woord.
0: Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
1: Ik was me aan het invoelen op het volgende nummer.
0: Ja.
1: Dat vind ik dus een fantastisch nummer.
0: Dat vind jij een fantastisch nummer. Inderdaad, dat is van Kuitman is dat.
1: Een van die dingen waarvan ik echt zo enorm jammer vind dat ik dat niet mee heb gemaakt.
0: Ja.
1: Het live concert van Kuitman in Tivoli-Vredenburg.
0: Ja.
1: Als ik het hoor, sterker nog, als ik eraan denk, ik krijg nu al kippenvel.
0: Zal ik hem gewoon draaien?
1: Ja.
0: Kuitman, sorry.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Raccoon. Het schitterende Love You More. Die komt van jouw lijstje, Jeroen. Goh, kun jij daar wat over vertellen?
1: Hallo? Zit ik er nog wel ingeplucht? Ik hoop
0: dat weet
1: zelf
0: ik niet. Ik heb je er niet uitgehaald.
1: Ja, nu ben ik er weer. Ja.
0: Ja?
1: Ja, niks meer aan doen.
0: En nu?
1: Ja, nu gaat het goed.
0: Kijk,
1: ja.
0: Je laat je touwtje vallen.
1: Nou, ja.
0: Dan,
1: houd je touwtje op.
0: Maar wat ik dus zei was schitterende plaat Raccoon met Love You More. Staat op jouw lijstje. Goh, Jeroen, kun jij daar wat over vertellen?
1: Ja, het is een leuke plaat. Van Raccoon. Eigenlijk was Raccoon begonnen in de jaren 90 als een hardcore band. Genaamd Victim. Maar daar besloten ze in 96 een punt achter te zetten. En toen gingen ze verder als akoestisch duo Raccoon. Daarna stoten de Stefan Kroon en Bas Pukkens aan. In 2017 liet Stefan de band. Heel lang verhaal. Dit is eigenlijk, na de wat uptempo nummers, was dit eigenlijk het eerste wat rustige nummer wat ze gemaakt hebben. Dus ja, toch altijd even leuk. Love You More van Raccoon.
0: En wat mij dan fascineert is waarom je deze hebt gekozen en niet bij Raccoon denk ik dan aan andere platen. Oceaan, Het Is Al Laat Toch. Waarom heb je voor deze gekozen?
1: Nou, omdat ik dit wel een leuke plaat vind.
0: En die andere?
1: Oh, de Oceaan, die trek ik niet.
0: Feel Like Flying, dat was degene waar ik even niet op kon komen.
1: Vind ik ook niet leuk.
0: Nee?
1: Ik vind het echt een hele leuke plaat. Echt gewoon mooi. Het is ook, weet je, je moet je voorstellen, zoals ik dat thuis heb, weet je. Elke keer dat ik mijn vriendin zie, dan hou ik weer meer van haar.
0: Ja, oké. Okay. Oh nee, dan is het een. Met die achtergrond. Kijk, wat dit onthoud ik nou.
1: Ja.
0: En de volgende keer dat ik dan denk, ik heb zin in een plaatje draaien voor Jeroen, dan draai ik bijvoorbeeld zoiets.
1: Ja.
0: Weet je, dat het. Ja. Er zit een verhaal achter.
1: Net als voor Three Doors Down met Here Without You. Zelfde gevoel.
0: Oh, wat schitterend. Ja. Wat leuk. Nou, dat vind ik leuk om te horen.
1: Ja. Ik ga de grap gewoon niet maken.
0: Nee, doen we niet. Wordt het nu tijd voor even gewoon wat anders? Ik heb bij mijn peers, zeg maar, heb ik gezegd van ja, ik vind dat er ook een beetje dance in moet. Wat van de dance zou jij nou vinden dat erin moet? Toen kwam deze eruit. Verder Le Grand.

0: Fedde Legrand is toch wel een grootheid uit de Nederlandse dance scene.
1: Ik was het gewoon vergeten.
0: Echt waar?
1: Dat hij Nederlander was.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh jeetje. Nou nee, ja, ik had... ik ken een mevrouw die doet heel veel met dance. Die danst ook veel, zeg maar.
1: Die danst erop.
0: En ik denk, ja, Chesto, daar wist ik wel dat dat hem niet ging worden.
1: En Armin van Buuren.
0: Armin van Buuren dacht ik van, nou, dat zou nog wel een beetje veeg kunnen zijn. Chesto, dat is te populair. Dat kan niet meer in de scene. En toen zei ze, nou, Fedde Legrand, dat is wel een dingetje. En vandaar de bijdrage van Fedde Legrand. En dit is het bekendste nummer van Fedde Legrand.
1: Ja,
0: dat dan weer. En die mocht meedoen, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan, kan eigenlijk niet anders dan we nog één bijdrage doen van onze grote vriendin Sharon de Nadel.
1: Ja, uit Soest.
0: Uit Soest. Een regionaal plaatje. Ik moet bij Within Temptation altijd denken...
1: Wij houden van streekproducten.
0: Dat ze bij Rob Stenders in de uitzending probeerde door te breken. En dat Rob Stenders de onvergetelijke en bijna ook onvergevelijke woorden zei. Nah, dat wordt niks. Okay. Dames en heren, ik presenteer u Within Temptation, Ice Queen.

0: En het leuke van de Nederlandse top 20 is dat we Nederlandse muziek draaien. Nederlandstalig soms, maar zeker van Nederlandse makers of producenten of wat dan ook. En dat we daar een stukje research naar doen, zodat we dat aan jou thuis mee kunnen geven. Dat we de achtergrondverhalen kunnen vertellen en dat we ook kunnen vertellen waar het nummer over gaat. En als je de Wikipedia-pagina van dit nummer erbij pakt, dan wordt het zo mooi verwoord door Sharon den Adel zelf. Die zegt dat het nummer gaat over de natuur en de dingen in de natuur.
1: Ik vind
0: het
1: bijna een Franke Louise.
0: Gitarist Robert Westerholt die voegt eraan toe dat het nummer over de winter gaat. Dus dat zijn hele diepzinnige dingen die je hier bij Weekend Jeroen en Peter te horen krijgt.
1: Ik vind haar wel heel leuk, Sharon. Ik vind Sharon echt heel leuk. Ik sta best wel een beetje zachtjes, zie ik hier zo. Dat ga ik gewoon klagen. Ja, kijk, dat is beter. Zie je? Nou ben ik er weer.
0: Ja?
1: Ja. Hé, hey, maar...
0: Sinds wanneer doe jij aan sponsoring?
1: Nee, niet. Maar er zijn twee clips opgenomen van dit nummer.
0: Genoeg over Within Temptation. Oh. Want we moeten door.
1: Oh, ik wou drank inschenken.
0: Er moet gedronken worden. Wat heb je nou weer voor ons, vriend?
1: Ja, we hadden net de cream variant van de meloen.
0: Ja.
1: En ik heb nu de niet-cream variant van de meloen. Dus meer de... deze heet dus ook, even kijken...
0: Die vorige was Watermelon Sugar High. Maar dit is en deze is Watermelon Sugar Low.
1: Melancello.
0: Ze heette die vorige ook?
1: Ja, maar dan anders. Die heette Melancello. Ik het weet ook. Hier, hou vast.
0: Ja, Jeroen.
1: Even kijken. Die andere, dat was Crema de Melancello.
0: Ah, oké. Interessant. Ja. En nu wil ik drank.
1: Ja, ik schenk er voor je in.
0: Want we zitten een beetje in het stevige hoekje.
1: Ja.
0: Within Temptation. En de volgende heb jij uitgezocht, Jeroen.
1: Ja.
0: Kun jij daar wat meer over vertellen?
1: Ja, kijk. Strange Machines van The Gathering ga je zo meteen horen. En dat is gewoon een plaat met ballen. Kijk, Anneke Vriesbergen was toen nog de lead zangeres van dat ensemble. En ja, zij is gewoon stoer. Rockchick. Kan zingen, kan alles. En het is gewoon zo'n lekkere plaat. Er zit alles in. Het gaat van voor naar achter, van links naar rechts. Een stem. Het gaat naar even lekker grunten. Het gaat alle kanten op wat ik lekker vind. Dat dus.
0: En dat allemaal door Anneke van Giersbergen.
1: Ja.
0: Dat lieve poppetje wat je net eerder ook al hoorde.
1: Ze doet dat... ook voor de Efteling. Hè? Doet zij al die hallo, en zo in Droomvlucht en allemaal dat soort shizzle. Dat is zij.
0: Ik vind het zo fantastisch dat één zo'n vrouwtje dat allemaal...
1: Dat dus.
0: En dat allemaal door Anneke van Giersbergen.
1: Ja.
0: Dat lieve poppetje wat je net eerder ook al hoorde.
1: Ze doet ook voor de Efteling. Hè? Doet zij al die hallo, en zo in Droomvlucht en allemaal dat soort shizzle. Dat is zij.
0: Ik vind het zo fantastisch dat één zo'n vrouwtje dat allemaal in zich heeft.
1: Ja.
0: En daarom dank je wel.
1: Graag
0: gedaan. Dit is The Gathering.

0: verbazen hoe we eigenlijk in 2 uur tijd dus van Wim Sonneveld via Kiteman naar Strange Machines van The Gathering kunnen.
1: Maar dat is het leuke, weet je. Het leuke vind ik daarvan is dat het is niet door ons bepaald, omdat de luisteraars die bepalen. Krijg je dit soort dingen?
0: Ja, nou, maar dat is ook dus het leuke van een top 20. Ik stel voor dat we dit vaker gaan doen.
1: Ja.
0: Dat we vaker top 20's doen, maar dat we zeker nog een keer de Nederlandse top 20 gaan herhalen.
1: Ja, Nederlands product.
0: Nederlands product.
1: Ja.
0: Dat we nog een keer gaan doen. Want ik zit zo, hè, onder deze uitzending zit ik af en toe even notities te maken van. Oh, maar waarom hebben we dit er eigenlijk niet in staan?
1: Omdat het niet gekozen is.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, waarom heeft dit de top niet gehaald?
1: Ja,
0: maar,
1: precies.
0: Er zijn zoveel nummers die eigenlijk gewoon tegen de top aanschurken.
1: Het is te veel.
0: Ja, en weet je, soms. Je hebt een heleboel dat je wil vertellen. Maar soms word je door die muziek zo overweldigd dat je er een klein beetje stil van wordt.
1: Ja.
0: En dan wordt het stil in mij.
1: Ja. En, of in april of juni.
0: Precies.
1: Maar wel stil.
0: Maar Van Dikhout heeft daar een mooi liedje over.

0: Stil in mij van Dick Hout. Uit die top Nederlandse muziekjaren vind ik dit eigenlijk. Dit is een beetje de hoogtijdagen van de Nederlandse muziek.
1: Ja. Ik weet dat Sybrand heeft hier ook hier ook een plaat over gehad, toch?
0: Jazeker, maar waar heeft Sybrand geen plaat van gemaakt?
1: Het gaat Stil in mij, maar dan mij met EI in plaats van met IJ.
0: Ah, okay.
1: Dat was hem toen, ja. Ik kan het me nog herinneren.
0: Ja, dat is ook nog niet zo heel lang geleden.
1: Nee,
0: maar ik krijg een beetje een droge bek van al dat gelul.
1: Nou, ik heb weer wat ingeschonken. Ik heb de laatste uit ons setje limoncellotjes, heb ik weer een crema te pakken. Yeah. En dit is hazelnootje.
0: Hazelnootje?
1: Ja, hazelnootje moet je denken. Een klein knipperig gezelligheidje naar de mensen toe. Klein beetje hazelnoot in een cremetje.
0: Dan zie ik zo'n eekhoorn voor me die gewoon lekker loopt te knabbelen op zo'n hazelnootje. Een beetje genietend.
1: Oh.
0: Onder de noten van Anouk. Michel.

0: gelijk. Ze hebben gelijk, inderdaad. Weekend Jeroen en Peter, vandaag nog even een opgenomen versie van mijn bijdrage. Maar vanaf volgende week mogen jullie me gewoon weer bellen.
1: Ik ben enthousiast.
2: Ja, ik ook.
3: En verrast.
0: Het is voor mij altijd een voorrecht om in een willekeurig archief te duiken naar een bijzondere opname die een vergroting van de luistervreugd van jullie programma mag opleveren.
2: En terecht.
0: Ik kwam tegen diverse opnamen van met name Radio 1 presentatoren en gasten, waaronder onder meer premier Rutte. En wat blijkt nou dat de gasten en presentatoren op Radio 1, dat die graag praten in zinnen die voorkomen in platen. Kan je het nog volgen? Nou, ik zeg, kwaliteit kent geen tijd. Muziek van Bluff uit Zeeland. Centrum van Nederland, dat weten we allemaal. Radio 1 presentator in de ochtend van 6 tot half 10. Dat is Jurgen van den Berg. Hij is ook grote fan van Bluff. Mag graag citeren uit hun werk.
4: Laten we eens even luisteren naar een verslag van Bo Heijmans, hun collega hier. Die ging naar de kust, de Zeeuwse kust, zou ik bijna zeggen. Het strand van Dishoek.
5: Hier aan de kust.
4: De Zeeuwse kust, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, maar Jurgen kent nog meer liedjes.
6: Goeie ballen worden beloond met een applaus.
4: Ja, de oers en de aars, die horen er wel bij natuurlijk.
7: Ik zeg oer.
4: Oer.
7: Ik zeg
4: aars.
7: Ik zeg oer.
4: Oer.
7: Oer.
0: Hebben we ook nog Jurgen van den Berg.
8: En wij ruimen ze elke week minimaal één keer op.
4: Iege, iege, iege, het stikt hier van de vliegen.
9: Ja, dat
4: zong vader Abraham vroeger al.
10: Ugge, ugge,

0: Radio 1 presentator Jurgen van den Berg.
1: Gaan we naar Erwin de Hart. Hoe ziet het er... Moet je daarom lachen?
2: Nee, ja, ik vond de overgang zo kras.
1: Ja,
2: nou,
1: ik dacht juist, ik ga gewoon heel sec naar Erwin toe. Dan gaan we geen rare brugjes maken. Ja. Maar ja, nu je er toch al voor begint. Live and kicking, dames en heren, Erwin de Hart.

0: dan lachen? Ja. Nee.
1: En niet te vergeten Mark Rutte.
2: In maart en april stroomden de ziekenhuizen over en was het crisis in de verpleeghuizen.

0: deze niet vergeten natuurlijk.
1: Dat moet gewoon je doen. Het is heel dom, want hier krijgen we 14 onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op. Ja, weet je.
2: Maar is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion?
1: Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. En naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen. Ja. Gewoon je bek houden als je er zit. Bek, bek. Gewoon je bek houden als je er zit. Bek, bek, bek. Dat is te doen.
0: En nu even iets rustiger.
3: Ja? Nog wel even goed om te zeggen, wij kunnen u zien. U bent niet 60 plus, u bent niet een hele oude dokter of zo.
4: Nee, maar misschien kunnen we de dingen naar mijn platenspeler draaien dan.
3: De camera.
4: Ja, nee, ja, ik ben misschien wel... misschien ben ik wel te laat geboren, maar... ja.
5: Ik ben misschien te laat geboren.
4: Nee.
0: En het gaat maar door.
6: Goed, dan gaan we even naar SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Dat eerste coronageval, schrikt u daarvan?
7: Dat vind ik een verbijsterend staaltje van kapitaalvernietiging. Ongelooflijk. Nou, dat vind ik dus ongelooflijk.
0: Dan nog even terug naar Jurgen van den Berg.
8: De kritiek van Jan Publiek.
9: Kirsten, terwijl jij er niet was, afgelopen vrijdag kwam er dus een vraag van... wanneer komt Kirsten eigenlijk terug? En toen wilde Sofie dat gaan vertellen. Ik zei, nee, niet doen, dat is een cliffhanger.
10: Got myself crying, talking, sleeping, walking.
9: Nee, niet doen, dat is een cliffhanger.
10: Cliffhanger.
9: Cliffhanger.
10: Cliffhanger.
9: Cliffhanger.
11: Waar de ketting is gebroken.
0: Toch niet weer bluf.
11: En alle schepen zijn verbrand.
12: Want als we bijvoorbeeld in Groningen totaal geen problemen hebben... geen besmettingen, er is niets aan de hand.
11: Maar er is niets aan de hand.
0: Nog één keer naar Radio 1, naar het ochtendprogramma met Jurgen van den Berg.
13: Dubbel pech, dan heb je dubbel pech.
14: Force teams in alle systeem werd echt extreem opgevolgd. Dus echt via camera's, et cetera, en een heel uitgebreid...
9: Aletta, ik ga je even onderbreken, want er zit een enorme hapering op de lijn... en dat is niet te volgen voor de mensen thuis.
12: Klonk niet helemaal lekker vanochtend inderdaad, die hapering.
9: Het is nog steeds af en toe een drama. En dat, in dit geval gaat het over de verbinding met India.
12: Ja, dat was in dit geval de pech natuurlijk, want vaak als zo'n gesprek wegvalt... dan bellen we diegene, maar toen was de telefoonlijn ook inderdaad niet... van zulke hele goede kwaliteit. Dus dubbel pech vanochtend.
13: Als je invalide kar een lekke band heeft, dan heb je dubbel pech.

0: Ik ben naar een aantal concerten van de Dijk geweest. En er zijn echt wel een aantal publieksfavorieten hoor. Dansen op de Vulkaan, Als het golft, is ook altijd een echte meezinger. De stad Amsterdam, zijn allemaal van die meezingers. Maar dit nummer heeft de 5 mooiste seconden stilte van die ik ooit heb meegemaakt.
1: Misschien kunnen we nog even die 5 seconden luisteren.
0: Het is in het nummer zelf duurt het veel minder.
1: Ja.
0: Maar in de live uitvoering, even kijken, in de live uitvoering hier ongeveer. Straks is het even stil en bij een concert is het dan ook even stil.
1: Ja. Komt ie, hè?
0: Ja. En die stilte duurt bij een concert. Soms, hè, niet altijd. Ze laten je ook een beetje pijn doen als het niet zo is. Duurt die stilte gewoon 5-6 seconden. En dan na die stilte alle lampen aan, alle muziek aan, volle bak muziek. Ja, dat is zo kippenvel. Dat is fantastisch. Dat is waarom dit nummer voor
1: ik
0: mij
1: zie je
0: in de lijst staat.
1: Als je dit vertelt.
0: Ja, ja. Dat is ook, ik sta ook gewoon weer in die zaal en ik maak dat mee.
1: Ja.
0: En het is een kippenvel momentje. Ja, volgende kippenvel momentje. We schakelen ze aan elkaar. We zijn een beetje aan de bovenkant van de lijst gekomen. Deze is van jou, hè?
1: Ja, dat stond bij mijn deelname de mededelingen.
0: Guus Meeuwis.
1: Ja, en dat komt door jou.

tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Hallo? Peter? Ja, hij dat deed het niet.
1: Kwam door mijn telefoon, doordat mijn telefoon er net opviel. Dat komt door jou van Guus Meeuwis. Een schitterende plaat. We zaten net elkaar aan te kijken. En eigenlijk zaten we elkaar een beetje een veer in de bibs te steken. Dat wij toch wel een bijzonder mooi lijstje hebben.
0: En dat komt door de luisteraars die dat toch gemaakt hebben alweer. Ja, kijk, het is niet wij. Wij zijn onderdeel van zo'n klein onderdeeltje.
1: Wij zijn slechts dienaren in deze lijst.
0: Dienaren.
1: Wij dienen slechts als een vehikel om deze lijst mogelijk te maken.
0: Ja. En moet je nagaan, hè? Dan luister je nu dit. En dan komt het hoogtepunt gewoon straks na 9 uur.
1: De Mark,
0: Ivo en Technicus Abshow.
1: Dit is wel een voorprogramma hoor. Ik denk dat de Mark, Ivo en Technicus Abshow enorm blij zijn dat ze dit als voorprogramma hebben.
0: Ik denk het ook. Weet je, wij zijn de aankijlers voor hetgeen wat daar gaat gebeuren.
1: Nou, en
0: zij zouden niks zijn zonder ons.
1: Als je het dan hebt over een feestje, want dat is de Mark, Ivo en Technicus Abshow. Dat is het.
0: Lachen gierenbrug.
1: Dan is dit toch wel de theme song van het feestje. Mijn persoonlijke favoriet. Mijn grootste guilty pleasure ever.
0: Ava.
1: Volgens mij ken ik hem. En de rest van Nederland is hem al lang vergeten.
0: Nee hoor.
1: Dit zijn de Shawnees.
0: En dans jij de hele dag met mij.
1: Lekker.

0: Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Dankjewel.
2: Ik vind dat mooi, hè, dat die man ons elke keer na het draaien van zijn plaat toch nog even bedankt. Dat is speciaal voor ons, hè?
0: Ik vond ze ook altijd zo haute couture eruit zien met hun...
2: toch een beetje, beetje shorty zien ze eruit, hè?
0: Ja, zo.
2: Ja, een epische plaat is dit. Ik blijf het fantastisch vinden. Ja, en weet je... Eigenlijk het hoogtepunt van Weekend Jeroen en Peter. Hè. Ik heb van horen zeggen dat ook Mark, Ivo en Technicus Ab gek zijn op dit teamsong van Weekend Jeroen en Peter.
0: Dit is eigenlijk hun alle favoriete nummer. En ik weet van Ivo bijvoorbeeld dat hij niet kan slapen voordat hij dit gehoord heeft.
2: Nee. Maar kijk, het is sowieso een plaat die breed gedragen wordt in het land.
0: Ja. Hè,
2: dat blijkt uit
0: Fred,
2: de stemmen.
0: Fred van Leer kan ook niet zonder deze plaat. Die elke vrijdag bij Q Music... draait hij deze plaat ook.
2: Nou, precies. Ja. En Mark, Ivo en Technicus Ab zijn ook gek van deze plaat. Dus ik wil deze plaat namens Weekend Jeroen en Peter...
0: opdragen.
2: Aan Mark,
0: Ivo
2: en Technicus Ab. Alle drie. Jongens, deze plaat is speciaal voor jullie.
0: Hartje.

0: Oh, wat een uitsmijter, wat een gekkigheid. Maywood, Rio, het blijft een toppertje, het blijft gezellig, het blijft meezingen. En dat had jij thuis ook kunnen doen. Wij hebben het hier in de studio in ieder geval gedaan.
1: Ja.
0: En zing jij ook weer mee, Jeroen?
1: Ik zing altijd mee, want jij... Rio is die sjouwplaten der sjouwplaten.
0: Ja, absoluut. En wat een platen zijn er langsgekomen.
1: Nou.
0: De Staat, hè? Bluff, ja. Doe Maar,
1: Wim Sonneveld.
0: De jeugdvertegenwoordiger Wim Sonneveld, Verder Le Grand, The Gathering. En wat hebben we dan nog niet eens gedraaid? De Nits, André Hazes, Jet Rebel hadden we ook nog in de lijst kunnen hebben. De Amazing Stroopwafels, EPK, BZN. Gewoon te veel om op te noemen, vriend. Het is te kort, 2 uurtjes, de Nederlandse
1: BZN.
0: Top 20.
1: Dat had ik wel leuk gevonden, een beetje BZN.
0: Nou, ik stel voor dat we dit in ieder geval volgend jaar weer doen.
1: Ja,
0: dan een terugkerend evenementje van maken.
1: Lijkt me een goed idee.
0: De weekend
1: en stel nu, stuur nu alvast in.
0: Nou, dat kan gewoon.
1: Ja.
0: Als je wilt, kun je gewoon insturen via de bekende kanalen.
1: Ja.
0: Jij ze weet, heel knap.
1: Ja, dat is weekendjmp@rtvbaren.nl. Ik haal weekendjmp@rtvbaren.nl.
0: En met die kennis gaan we eruit. Ik wens jullie een goed weekend. En tot volgende week.
1: Volgende week. Later.
0: Later.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer. 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: voor mijn geestesogen is aangeschoven. Een leraar, opleider en onderzoeker. Maar zijn hart ligt in de jazz, waar hij als trompetist oogstrelende zelfs ook nog solos afvuurt in de groep Newts. Vorig jaar kwam het debuut uit met Revenge of the Tritones. En dat dankzij Spotify erg goed deed in de Verenigde Staten. Dat is heel mooi natuurlijk. Binnenkort laat geluidsdrager nummer 2 de kassa's rinkelen. Ik zou zeggen, welkom Gerald van Dijk.
1: Dankjewel Arjan.
0: Geweldig dat je bent gekomen. Ja, het is koud buiten. Het is regenachtig buiten. Wat zeg ik, regenachtig? Ben je een beetje veilig aangekomen hier?
1: Ik ben veilig aangekomen, maar het was een behoorlijke expeditie die ik er graag voor over had.
0: Ja, op deze zondagavond. En zo daar kom ik ook nog een keertje terug. Met slecht weer, dus wat zal het allemaal worden? Ik hoop niet dat het gaat sneeuwen zoals afgelopen dinsdag.
1: Ik denk toch dat jij met je programma het zonnetje weer in verschillende huizen gaat brengen.
0: Dankjewel. Nou, in ieder geval in de tweede uur gaan we een zonnetje nog eens extra laten branden als jij je jazzfavorieten gaat laat draaien in dit geval. Maar we moeten eerst door het eerste uur heen. Hè? En vorige week is Wayne Shorter uit de tijd. Ja, dat is natuurlijk erg triest. Daarom beginnen we er ook mee. En een van zijn nummers waar ik echt helemaal wild van ben en waar zijn saxofoon echt helemaal tot uiting komt is Come Cumber Slumber van Weather Report.

0: Come Cumber Slumber. Ja, we moesten het even draaien. Van saxofonist Waylon Wayne Shorter. Ja, vooral dat Waylon, daar heb ik altijd wel moeite mee. Was een fenomeen.
1: Het is heftig. Ja, het was zeker een fenomeen.
0: Op Facebook een heleboel platenhoezen van Aja. Want we moesten natuurlijk Aja draaien. Ja, en daar komt natuurlijk ook die prachtige solo van hem in voor. Maar ja, toch heb ik gekozen voor Cumber Slumber. Ik vond het wel representatief van de CD Mysterious Traveler. De volgende is, dat hebben we vorige week als CD van de week gehad. Dat heb je misschien ook wel gehoord. Waan, de groep Waan uit Amsterdam. En met Bart Wirts, die komt ook bij jou bij de favorieten voor. Saxofonist en effecten. Emiel van Rijthoven toetsen. Matteo Mazzu bas en Mark Schilders drums. Ja, dat dit gewoon door Nederlanders wordt gemaakt. Dan denk je ook van, geef ze nou eens een keer airplay.
1: Ja.
0: Maar ja, dat gebeurt zo weinig.
1: Ik ben het helemaal mee eens.
0: Precies. Maar we gaan heerlijk genieten weer van Omi.

0: ja, het is interessante muziek en het klinkt goed. Het is relaxed, maar het is interessant genoeg om er echt goed naar te luisteren.
1: Precies, we gaan nu naar Teus Nobel. Die heeft ook op jouw stoel gezeten.
0: Ah, kijk.
1: En ja, natuurlijk, wanneer kwam dat plaat uit? Geloof ik 2 maanden geleden. Nou, dat is echt een super succes geworden. Ik heb hem zelf ook nog in de krachtcentrale gezien in Huizen. Het was echt een geweldig concert. Dat komt ook omdat hij een hele mooie plaat heeft uitgebracht. Human First. En wij gaan draaien van Human First. When Ricky Saw the Colors Dancing Part 2.

0: was getekend Teus Nobel met Liberty Group. Ja, daar krijg je het warm van, toch?
1: Sowieso.
0: Op deze gure zondag.
1: Ik ben gewoon trots op dat in Nederland gemaakt wordt eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is een topper dit, hè?
1: Ja.
0: We gaan even over de grens. We komen in Amerika terecht. En daar komen we tegen Ruben Wilson. En Ruben Wilson, die kennen we van Jazz Bethesda. Daar heeft hij in 1995 mee opgetreden. Live. Ook in Nederland. Ik heb hem zelf nog gezien. Prachtig. We gaan luisteren naar een heel mooi nummer. Got to get your own 9080.

0: NH Gooi. NH Gooi.
1: De release van de week is van José James. On and on, José James sings Badu. Het is een ode aan Erika Badu. Afgelopen dinsdag was hij in Paradiso met onder meer bassist Ben Williams en drummer Yeris Jokely. En ja, ik moet zeggen, het was echt helemaal top. Duidelijk was dat James genres combineert als jazz, soul, pop, hip-hop en drums en bass. Dus ik zou zeggen, zet de naald maar in On and On van José James. En dan hoor je natuurlijk ook een beetje Erika Badu weer terug, maar dan in een ander vaatje.

0: Ik zie mijn tafelgenoot Gerald van Dijk helemaal nagenieten van dit nummer.
1: Dit is verrukkelijk.
0: Ja.
1: En die man heeft ook zo'n heerlijke stem.
0: Mooie stem ook, hè? Ja. Degelijk.
1: Nou, maar ook veel gevoel erin en uniek. Ik bedoel, is heel herkenbaar.
0: Ja.
1: Je hoort meteen dat hij het is. Soms zingt hij ook mee op platen van andere muzikanten. En dan hoor je meteen, hey, we hebben José James.
0: Ja, alleen de aanloop duurde iets te lang.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: voor de mensen die even naar het toilet wilden waarschijnlijk.
1: Dat is heel goed.
0: Daar heeft hij ook rekening mee gehouden.
1: Juist.
0: We gaan naar Alphonse Mouzon. We hebben hem al zien staan. Funky Snakefoot. Ja, dat kan niet anders dan dat het heel erg funky moet zijn. En dat is een Amerikaanse drummer, percussionist en acteur. Hij werd bekend van Weather Report.

0: Funky Snakefoot, Alfons Mouzon. Ja, prachtig.
1: Nou en of. Lekkere trompet erin.
0: We gaan nu naar de psychiater. Is wel nodig naar dit Funky Snakefoot, denk ik. De psychiater heet Eddie Henderson. En die, ja, die blies natuurlijk ook wel gigantisch veel op zijn trompet. En misschien nog steeds. Hij is aardig op leeftijd, denk ik. En in 1975 kwam hij met een cd dat heet Coming True. En van Coming True draaien we Beyond Forever.

0: Dat was onze psychiater.
1: Verrukkelijke 70's.
0: Ja, ik zou daar wel op de bank willen liggen, eerlijk gezegd.
1: Kijk.
0: Van, hoe is het? Een beetje overspannen? Jawel, ik zou zeggen, draai nog maar zo'n nummertje, Eddie. Dat zou ik zeggen. Tof. Prachtig. We gaan naar Brooklyn Funk Essentials. Wat kan ik daarvan zeggen? Jij kent ze?
1: Nee.
0: Je kent ze niet. Het is een band uit New York. Mixed jazz, funk en hip-hop. En ja, het is in 1993 opgericht. Zie ik hier op mijn scherm van mijn computer. Dus laat het daar even bij houden. Want het is bijna weer het hele uur. Het is tenslotte ook om de muziek. Dus ik zou zeggen, take the L-train.

0: De Jazzagenda.
1: Op vrijdag 17 maart gaan we naar het Bimhuis. Philippe Catherine en Peter Thiehuis, twee van de grootste gitaarhelden van de Lage Landen, delen het podium met de Metropool Big Band. Verwacht jazz en pop met een vleugje blues. Zaal is open om 20:30. En op 18 maart, en dan heb ik het over zaterdag, kun je Jazzfest Amsterdam bezoeken. Tijdens het festival kun je de wervelende jazz scene van Amsterdam zien en horen. Een scene die overloopt van talent. Check de website jazzfestamsterdam.nl. En dan hebben we 19 maart...
2: Ja, dan hebben we de Newts in Jazz Mess in Harderwijk. Check de Newts op The Newts Jazz op Facebook.
1: En hoe laat begint het?
2: 3:00.
1: Precies, woensdag 22 maart op Observant Amersfoort. Voor het jazzpodium Amersfoort hebben de broers Marius en Alexander Beesen het initiatief genomen op enkele avonden geheel te wijden aan legendarische muzici uit de jazz. En ditmaal uit de Legends-serie. David Sanborn en Gerald Albright gaan dan passeren dan de revue. Aanvang 20:00. En dan tenslotte zondag 26 maart in Tivoli-Vredenburg. Jazz en hip-hop zijn de belangrijkste bouwstenen van Ashley Henry. Die gaan we ook in de 2:00 draaien. Spannende UK jazz in de Domstad. Warm aanbevolen. Aanvang 20:15. We gaan naar het einde van het eerste uur. En we gaan eruit met tenor van Marc Moulin, de Belg.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dat was de opener Silver Sun van de Newts. En daar ben jij natuurlijk onderdeel van, hè?
1: Klopt, ik ben de trompetist.
0: Gerald van Dijk, ja, heerlijk. Ja.
1: In dit geval ook de componist van het stuk.
0: Ja, en dat is afgeleid van? Of helemaal uit de bolle kop?
1: Nou, het is wel afgeleid in ieder geval van het akkoordenschema van Silver Serenade. Van Horace Silver.
0: Ja.
1: En dat is iets wat ze vroeger veel deden in de jazz. Dat is een bestaand akkoordenschema. En daar een heel nieuw stuk van bouwen. En ja, je wilt toch op de schouders van reuzen staan. Ook als componist. Dus ik denk, laat ik dat eens proberen op die manier. En ik heb er wat kritiek op gekregen van mijn mede-bandleden. Maar,
0: wat was
1: zeiden van ja, het is toch niet helemaal origineel dan. Ik zeg nee, maar het is toch een totaal ander stuk moet het worden. En dat is het ook geworden.
0: Je hoort wel aanknopingspunten.
1: Ja, laten we zeggen de jazzmuzici die dan het volgende stuk horen. Die horen zeg maar de basis, het akkoordenschema ervan. Die kunnen dat horen. Maar ik denk dat andere mensen niet eens het verwantschap kunnen identificeren eigenlijk.
0: Silver Serenade, hoor ik Silver.
1: Ja.

0: een twinkelend slotakkoord, zoals het dan heette. We gaan naar No Rush van Manu Katchay. En Manu Katchay heeft uitgenodigd meneer Thomas Stanko voor zijn de trompet.
1: Correct.
0: En ja, dan, ik zie hier twee trompetten liggen. Ik zou wel eens willen weten hoe je dat nou moet bespelen. Ik ben een leek op dat gebied. Ik weet wel dat je daar enorme lippen voor nodig hebt.
1: Ja.
0: Een lippendienst ook misschien.
1: Ja, klopt. Ja, je bewijst lippendienst aan het grootste leed van trompetisten nu.
0: Ja.
1: Inderdaad. En dat zijn die lippen, die verdomde kleine spiertjes waar het allemaal vandaan moet komen.
0: Moet je dat nou elke dag trainen?
1: Ja. En niet zo'n klein beetje ook. Ja.
0: En waar doe je dat? In de kelder?
1: Ja, dit wordt even een blokje zelfbeklag, zeg maar.
0: Ja.
1: Mag dat?
0: Ja, zeker. Ik zou zeggen, brood los.
1: Ja, inderdaad. Je moet iedere dag, moet je zeker wel een half uur, moet je tamelijk vervelende oefeningen doen die ook nergens naar klinken. En dat is puur om het allemaal te trainen. Al die spieren, die luchtstroom, om dat te beheersen enzovoort. En ja, dat, daar zit je aan vast.
0: Ja, twee keer per maand heb je Jared Presenser.
1: Ja.
0: Heb je in de Zoom.
1: Ja, we gaan hem straks ook horen. Die fenomenaal trompetist.
0: Die kennen we als Sting.
1: Ja, die kennen we van Sting. En die kennen we ook van Dikkie Dikkie Dak, Dikkie Dikkie Dak. Funky.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk iedereen kent dat nummer.
0: US3.
1: Juist.
0: Hey, en die heb je dan twee keer aan de Zoom.
1: Ja.
0: Dus dan gaat hij een beetje uitleggen van wat je dan allemaal moet doen met je lippen en met je vingers en weet ik veel wat.
1: Ja, en het is altijd een moeizaam gesprek. Want praten over muziek, dat is net zoiets als dansen over architectuur. Dat gaat eigenlijk gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus dan moet het voorgedaan worden en dan krijg je feedback enzovoort. En dan doet hij het voor en dan moet ik het nadoen. En dan kan ik natuurlijk niet in zijn schaduw staan.
0: Nee.
1: Maar
0: u probeert dat.
1: Het is dansen over architectuur. Dat gaat eigenlijk gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus dan moet het voorgedaan worden en dan krijg je feedback enzovoort. En dan doet hij het voor en dan moet ik het nadoen. En dan kan ik natuurlijk niet in zijn schaduw staan.
0: Nee.
1: Maar
0: je probeert dat natuurlijk
1: je probeert
0: wel.
1: Maar het is ontzettend leerzaam. En eigenlijk

0: No Rush, Manu Katjee met Thomas Stanko, die is overleden.
1: Ja, helaas. Geweldige Poolse trompetist.
0: Ja.
1: Heel eigen geluid, zeer herkenbaar.
0: En die pianist is natuurlijk ook geweldig.
1: Ja, Marcin Wasilewski treedt nog veel op met een fantastisch pianotrio.
0: Ja, we gaan het over de cornet hebben, die heb je nu in je handen. En die heb je gekregen van een weduwe uit Baren.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, haar man was trompetist en was overleden. En dat ding lag er maar op zolder. En zij vond dat hij gebruikt moest worden door een trompetist die er echt wat mee kon. En toen kreeg ik hem eigenlijk zomaar in mijn schoot geworpen.
0: Ja, maar dan belt ze naar jou? Of hoe doe je dat?
1: Ja, via was ze aan mijn adres gekomen en kennelijk vond ze het leuk om hem aan mij te geven. Nou, dat is toch fantastisch.
0: En dan ga je wat platen opnemen en dan denk je van...
1: Ja, maar inmiddels gebruik ik hem niet meer zoveel.
0: Ach.
1: Ik heb nu mijn trompet en mijn bugel. Dat zijn eigenlijk mijn vaste instrumenten. Uh-huh. Dus ik denk, wat moet ik nou met die cornet? Die ligt daar maar te liggen. En toen kwam ik op het idee om hem te doneren aan een stichting die heet Brass for Africa. En dat ga ik nu doen dit weekend. Ik heb al een afspraak. Dan wordt hij verscheept naar een of ander dorpje in Afrika. Waar weet niet precies.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, en dan er zijn veel kinderen die hebben helemaal geen toegang tot dit soort instrumenten. Mm-hmm. Maar die willen het wel graag leren.
0: Geweldig.
1: Dus daar gaat hij naartoe. En vandaag is hij voor het laatst eigenlijk in gebruik.
0: Ik zou zeggen, laat de zwanenzang van de cornet maar eens horen.
1: Ja, de zwanenzang van de
0: zwanenzang, ja. Precies.

0: Dat was een signatuur van Joshua Redman Elastic Band. Greasy G. Lekker. Gewoon lekker.
1: Precies.
0: En niets meer en niets minder. We gaan weer terug naar Nederland en dan komen we uit bij Newt. Ja, waar kennen we die ook weer vandaan? Ja, en dat nieuws, en dat is 19 maart. Dan treedt de Newt op. Jazzmes Harderwijk om 3:00. Dan staat hier in mijn agenda. Dat heb ik ook gelijk opgeschreven, want er was iemand die dat voorlas. Ik denk van, hé, gelijk even noteren. Wat kan je ervan van vertellen, Gerald?
2: Van de Newt of
0: ja,
2: niet van de
0: Newt?
2: Ja, ja, ja, het is een band eigenlijk met veel leden uit deze regio. Althans Amersfoort. Gerenommeerde beroepsmuzici, maar niet allemaal heel erg bekend.
0: Nee.
2: Maar die in verschillende projecten spelen en ook lesgeven enzovoort. En die voor dit project, Newt, eigenlijk helemaal hun eigen ding wilden doen. Zonder al te veel na te denken over, is dat eigenlijk wel in de markt te zetten? Zit iemand daarop te wachten? Nee, dit is gewoon hun creatieve project. En alle remmen gaan los voor wat ze zelf willen maken.
0: Blauwe Vlinder hebben jullie gemaakt.
2: Ja.
0: Wat is dat voor nummer? Ook een feestnummer?
2: Nee, nee, nee, sorry. Nee. Als je dat van tevoren had gezegd dat je dat wilde, had ik dat ook aan kunnen leveren. Want ja. Dan moeten ze naar onze plaat gaan en Shopska beluisteren. Daar kan je lekker op dansen.
0: Ja, maar dat hebben we vorig jaar geluisterd.
2: Denk ik ook.
0: Oh, prachtig nummer.
2: Ja. Ja, maar dit is een wat meer ingetogen nummer met allerlei vreemde maatsoorten. Naar elkaar enzovoort. En een beetje sferisch. En het heet Blauwe Vlinder. En het is gebaseerd op een ervaring die ik zelf had in het regenwoud.

0: Dit was de blauwe vlinder uit Suriname.
1: Klopt.
0: Maar daar was jij geweest.
1: De Blue Morpho, ja.
0: Ja. En dat was jouw inspiratiebron.
1: Zo is het.
0: Hij vloog langs je hoofd.
1: Klopt, dan ging hij weer weg en dan kwam hij weer eens terug.
0: En allerlei maatsoorten, heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Hoe doen jullie dat live, al die maatsoorten? Dat is een ingewikkelde mathematische puzzel.
1: Zo is het, maar stug doortellen en af en toe op je papier spieken.
0: Ja, de koffer is open. Je trekt daar een prachtige trompet uit. En dan ga je op spelen. En wat ga je spelen op deze droeve dag?
1: Ja,
0: trouwens, droeve dag. Nou, buiten is het zo regenachtig. Het is niet normaal.
1: Echt smerig weer. Dus ja. We nemen dan gewoon eventjes het meest afgekloven jazznummer wat er is. Maar wat wel over de zomer gaat.
0: Summertime misschien?
1: Nou, laten we dat dan maar doen.
0: Ja.
1: Heel kort stukje.
0: Ja, laten we het natuurlijk.

0: Ja, lach er maar om. Goed, we gaan naar Handyman.
1: Ja, oftewel Maurits de Weert.
0: Ja, die is overleden.
1: Hij is helaas overleden begin januari, ja.
0: Begin zestiger, hè?
1: Ja, precies. Ja, we hebben in 2 weken terug in De Gigant een fantastische tribute aan hem gespeeld. Met de muzikanten die veel met hem speelden. Mm-hmm. Daar was ik ook bij natuurlijk. Hans Dulfer en dat soort lieden.
0: Ja.
1: Die daar een eerbetoon brachten eigenlijk. En voorkomen terecht.
0: Hoe groot is die band eigenlijk?
1: Nou, er zit wel een man of 7 zit erin.
0: Noemen ze wat kopstukken?
1: Koen Grote van 7-Eleven. Julie Minguel. Zangeres. Ja.
0: Hans Dulfer natuurlijk.
1: Hans Dulfer uiteraard. Ja. Ja.
0: Dat is moeilijk weg te zetten, zei hij.
1: Ja, het is een grote band. En maakt een hoop kabaal. Het is wel zo, met Hans erbij trek je altijd wel volle zalen. Dus dat maakt veel goed.
0: Ja, maar zijn er wat vrijwilligers om al die microfoons neer te zetten? Of valt het een beetje tegen?
1: Ja, dat moet je dan gewoon. Ja, dat wordt natuurlijk.
0: Ik denk
1: allemaal,
0: dat het grootste struikelblok is.
1: Dat is een struikelblok. En bovendien werken we veel met samples enzovoort. Maar goed, nu Maurits ons is ontvallen, is het ook de vraag of dat project door kan gaan. Want hij was wel de speelfiguur eigenlijk.
0: Ja, maar ja, daar is toch wel een vervanger te vinden.
1: Ja, maar het was ook zo.
0: Alleen zijn rugnummer wordt natuurlijk vereeuwigd. Dat begrijp je natuurlijk
1: nee,
0: wel.
1: Nee, dat ook, maar het waren ook zijn composities. Het was ook echt zijn
0: het was ook zijn speeltje.
1: Ja, het was echt zijn speeltje. Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, we gaan een nummer van hem luisteren, toch?
0: Wat gaan we draaien?
1: Ik dacht Blast of Bass met een rapper erin ook en Hans Dulfer. En ik speel er zelf ook op mee.
0: We gaan luisteren.

0: Een nummer zo scherp als een schaar, The Scissors. Heerlijk.
1: Ja.
0: En dat is ook weer Nederlands makelij.
1: Ja.
0: En dat wordt ook niet gedraaid op de radio.
1: Nee, destijds heeft het hele goede reviews gehad. En live shows waren heel populair. Ook echt in hippe clubs gespeeld met Dulver enzovoort. Maar
0: wel plat gespeeld.
1: Ja, echt. Ja, geweldig. Ja.
0: Met bier overal.
1: En een hoop dansende jonge vrouwen.
0: Oh,
1: hartstikke leuk.
0: Ja, dat is het voordeel van een muzikant, hè?
1: Sowieso.
0: Ja, ja. Nieuwe plaat, Gerald.
1: Ja, we zijn hard aan de bak met de Newts. Inderdaad, nu bijna wekelijks in de studio. In Leusden, overigens. En ja, we hebben het geluk dat Jasper Verburg, onze producer, tevens drummer, die zit goed in de apparatuur. Die heeft heel veel van die vintage buizenversterkers en oude BBC-microfoons, zeg maar. Die geven echt karakteristiek geluiden. En het is heel bijzonder dat we daarvan gebruik mogen maken eigenlijk.
0: Wordt het CD of wordt het weer vinyl?
1: Of het weer vinyl wordt, ik weet het niet. Want het is ook wel nog kostbaar eigenlijk om uit te geven op die manier. Ja. En probeer het maar eens aan de man te brengen eigenlijk. Het is toch natuurlijk een beetje obscure muziek hier en daar. Jullie zijn liefhebbers, maar er zijn de mensen die ons volgen op Facebook enzovoort, die vinden het ook allemaal geweldig. En mensen die naar de shows komen. Maar in de platenbakken enzovoort, ja, sta je dan tussen de Joshua Redmans en de Miles Davis enzovoort. Ja. Dat ziet er leuk uit. Maar of mensen het kopen is punt 2.
0: Ja. Nou, ik hoop het natuurlijk. Hè. De concerten, hoe zit het daarmee?
1: Ja, hartstikke goed. Dus we zijn al 19 maart. Dat is eigenlijk...
0: Dat is volgende week.
1: Ja. Mes Harderwijk, 29 april Baggers Aalsmeer. 12 mei Oude Pothuis Utrecht. Laat op de avond.
0: Oude Pothuis,
1: Ja, en de muzici willen daar toch weer spelen.
0: Hoe is het mogelijk? Ja, want zo groot is die ruimte niet.
1: Nee, maar echt grote namen komen daar ook. Want mensen willen daar gewoon zijn.
0: Grote namen, kleine ruimte.
1: Ja, precies. En dan Amersfoort, 21 mei Café Miles.
0: Ja, daar treed je wel eens vaker op, geloof ik, hè?
1: Ja. Onder andere deze zondag ook, die net afgelopen is bijna.
0: Ja, hoe was het vanmiddag? Was het druk?
1: Het is altijd druk. Vooral als High Five daar speelt, is het bomvol.
0: Ja, en Jeroen de Valk op bas.
1: Ja.
0: Heerlijk. Bekende Amersfoort. Die is ook nog geweest.
1: Nou, die Chad kan Baker, verhalen vertellen.
0: Over Chad Baker, hè?
1: De man is een fenomeen.
0: Ja, maar daar ben jij ook.
1: Jeroen de Valk.
0: Met twee van die prachtige toeters hier. Die eentje die gaat naar Afrika en de andere blijft gewoon in de koffer en die gaat straks mee.
1: Ja.
0: Gerald van Dijk, mag ik jou danken voor jouw komst. Waarmee sluiten we af?
1: We sluiten af met Wynton Marsalis.
0: Ja, en wat
1: in zijn jonge jaren. Ja, dit is toch geweldig wat die man in zijn jonge jaren al kon. Daar zullen alle trompetisten echt bij staan te kijken van, ja, maar hoe dan?
0: Ja, Frisinian Man van de cd Black Coats. Gerald, mag ik jou danken.
1: Ik vond het zeer gezellig.
0: Ik ook.
1: Dank u, heren.
0: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well, Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De band U2. Die speelde samen met B.B. King al heel wat jaar geleden. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Het is weer maandag 9 uur, dus 2 uur lang de blues. En straks komt Steve er even aan, maar eerst een vriend van hem.

Stevie Ray Vaughan hoorde je hier bij Blues and Friends. Close to You, dat was een nummer van oorspronkelijk van Muddy Waters, nu dus Stevie Ray Vaughan. En daarvoor hoorde je Robin Seiler, een muzikale vriend van hem, die Stevie Ray Vaughan dus, en ook een grote invloed.

De Blues Before Sunrise, dat was Eric Clapton van zijn Blues-album uit rond 1990, als ik het goed heb. Eric Clapton. En dan verder met Jeff Healey. Dat is ook een bluesman trouwens uit Canada. En ook een rocker. Hij was trouwens blind. Hij speelde de gitaar horizontaal op zijn schoot. Kijk maar op YouTube. Dat is echt en dan verder met Jeff Healey. Dat is ook een bluesman trouwens uit Canada. En ook een rocker. Hij was trouwens blind. Hij speelde de gitaar horizontaal op zijn schoot. Kijk maar op

Copper Brown van een van de laatste albums van Muddy Waters. En Johnny Winter speelde met hem mee. Die Johnny Winter die werd vooral bekend op Woodstock. Toen hij daar speelde op het bekende Amerikaanse festival. En het was een grote fan van Muddy Waters. En zijn grote droom was om ooit met hem samen te gaan spelen. En het werd eigenlijk nog veel mooier. Want Johnny Winter werd de producer van de laatste 3-4 albums van die grote blueslegende van Muddy Waters.

De boogie van Magic Sam. Een van de drie grote spelers, de grote gitaristen uit Chicago in de jaren 50, Magic Sam. Sean Costello, die komt uit Canada. En jammer genoeg is hij veel te jong gestorven aan een bipolaire stoornis. Het is het ten gevolge van een bipolaire stoornis. Zijn familie zamelt daar ook geld voor in. Hij heeft een stichting opgericht. Dus dat is allemaal heel goed werk. Maar jammer genoeg is Sean Costello er niet meer. Van zijn album We Can Get Together.

Ze speelden het in Texas, in een club. Een hele goede bluesgitarist uit Texas was het, Anson Vandenberg. En hij had een samenwerking met Sam Myers. En dat was een blueslegende, een oude zwarte bluesman die al in de jaren 60 bezig was. En in de jaren 80 dus ging samenwerken met de Texaanse gitarist Anson Vandenberg. Susie Finnick, die heeft een album uitgebracht, een nieuw album, een moderne bluesgitariste. Zangeres, en luister maar hier op Blues & Friends op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Well.

Alweer het laatste nummer van Blues & Friends van dit eerste uur. Maar blijf luisteren. Na het nieuws nog een tweede uur Blues & Friends hier op Emeland 1. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Dus blijf luisteren na het nieuws. Nog meer blues.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat.